Oostenwind wordt het 29 graden. Vanavond en vannacht droog, minima 17 graden. Er is weinig wind. Morgen opnieuw veel zon en een stuk warmer. De maxima dan tegen de 30 graden. Dat was het. Meer nieuws vind je op denhaagfm.nl.

Cultuurboulevard biedt elke 14 dagen ruimte aan het kloppende cultuurhart van Den Haag. Met interviews, live muziek en optredens. Luister om de week op woensdagavond tussen 8 en 10 uur naar Cultuurboulevard. Met Martijn Mastenbroek en Martin Reitsma. Natuurlijk op Den Haag FM. Het

0: Het nieuws van 3 uur.
1: Goeiedag, ik ben André Kolen. In de Haagse drugswereld gaat jaarlijks meer dan 85 miljoen euro om. Dat blijkt uit rioolwateronderzoek dat de gemeente heeft laten uitvoeren. De uitkomsten onderstrepen volgens burgemeester Jan van Zanen het belang van de lokale drugsaanpak. De illegale drugsmarkt zet de veiligheid en leefbaarheid van wijken verder onder druk. Den Haag probeert inzicht te krijgen in de lokale drugsmarkt en laat daarom sinds 2020 elke twee jaar rioolwateronderzoek doen. Een beproefde methode omdat rioolwater een spiegel van de samenleving is, zegt onderzoeksinstituut KWR dat het onderzoek uitvoerde. Het rioolwater bevat naast andere stoffen ook resten van drugs die inzicht geven in het drugsgebruik in een bepaald gebied. Voor het onderzoek zijn in de eerste 7 dagen van oktober 2025 dagelijks monsters genomen van het rioolwater bij de afvalwaterzuiveringsinstallatie Houtrust en het gemaal Leiweg. Hiermee was het mogelijk om op een relatief praktische manier bijna 2/3 van de inwoners van de gemeente mee te nemen in het onderzoek, beschrijft het rapport. Twee vossenwelpjes van zo'n 6 weken oud liepen moederziel alleen rond bij het Zwarte Pad op Scheveningen. Omstanders die zich zorgen maakten over de diertjes belden de dierenambulance Den Haag, waarna de twee werden opgevangen. De twee welpjes waren eerder al gespot met hun moeder, die haar kroost had verstopt onder een gebouw bij het Zwarte Pad. Zondagavond was daar een houseparty en was het heel druk. Vermoedelijk is de moeder toen weggegaan en heeft ze deze twee welpjes achtergelaten, zegt John Buis van de dierenambulance. Dan nog het weer. Zomers droog. Bij een zwakke tot matige oost-noordoostenwind wordt het 29 graden. Vanavond en vannacht droog. Minima 17 graden. Er is weinig wind. Morgen opnieuw veel zon en een stuk warmer. De maxima dan tegen de 30 graden. Dat was het. Meer nieuws vind je op denhaagfm.nl.

Van de Binkhorst tot Kijkduin en alles ertussen. 100% Haag. Den Haag.

0: Uur.
1: Goeiedag, ik ben André Kolen. In de Haagse drugswereld gaat jaarlijks meer dan 85 miljoen euro om. Dat blijkt uit rioolwateronderzoek dat de gemeente heeft laten uitvoeren. De uitkomsten onderstrepen volgens burgemeester Jan van Zanen het belang van de lokale drugsaanpak. De illegale drugsmarkt zet de veiligheid en leefbaarheid van wijken verder onder druk. Den Haag probeert inzicht te krijgen in de lokale drugsmarkt en laat daarom sinds 2020 elke twee jaar rioolwateronderzoek doen. Een beproefde methode omdat rioolwater een spiegel van de samenleving is, zegt onderzoeksinstituut KWR dat het onderzoek uitvoerde. Het rioolwater bevat naast andere stoffen ook resten van drugs die inzicht geven in het drugsgebruik in een bepaald gebied. Voor het onderzoek zijn in de eerste zeven dagen van oktober 2025 dagelijks monsters genomen van het rioolwater bij de afvalwaterzuiveringsinstallatie Houtrust en het gemaal Leiweg. Hiermee was het mogelijk om op een relatief praktische manier bijna twee derde van de inwoners van de gemeente mee te nemen in het onderzoek, beschrijft het rapport. Twee vossenwelpjes van zo'n zes weken oud liepen moederziel alleen rond bij het Zwarte Pad op Scheveningen. Omstanders die zich zorgen maakten over de diertjes belden de dierenambulance Den Haag, waarna de twee werden opgevangen. De twee welpjes waren eerder al gespot met hun moeder, die haar kroost had verstopt onder een gebouw bij het Zwarte Pad. Zondagavond was daar een houseparty en was het heel druk. Vermoedelijk is de moeder toen weggegaan en heeft ze deze twee welpjes achtergelaten, zegt John Buis van de dierenambulance. Dan nog het weer. Zomers droog. Bij een zwakke tot matige oost-noordoostenwind wordt het 29 graden. Vanavond en vannacht droog. Minima 17 graden. Er is weinig wind. Morgen opnieuw veel zon en een stuk warmer. De maxima dan tegen de 30 graden. Dat was het. Meer nieuws vind je op denhaagfm.nl.
0: Het

0: Nu het nieuws van 5 uur.
1: Goeiedag, ik ben André Kolen. In de Haagse drugswereld gaat jaarlijks meer dan 85 miljoen euro om. Dat blijkt uit rioolwateronderzoek dat de gemeente heeft laten uitvoeren. De uitkomsten onderstrepen volgens burgemeester Jan van Zanen het belang van de lokale drugsaanpak. De illegale drugsmarkt zet de veiligheid en leefbaarheid van wijken verder onder druk. Den Haag probeert inzicht te krijgen in de lokale drugsmarkt en laat daarom sinds 2020 elke twee jaar rioolwateronderzoek doen. Een beproefde methode omdat rioolwater een spiegel van de samenleving is, zegt onderzoeksinstituut KWR dat het onderzoek uitvoerde. Het rioolwater bevat naast andere stoffen ook resten van drugs die inzicht geven in het drugsgebruik in een bepaald gebied. Voor het onderzoek zijn in de eerste 7 dagen van oktober 2025 dagelijks monsters genomen van het rioolwater bij de afvalwaterzuiveringsinstallatie Houtrust en het gemaal Leiweg. Hiermee was het mogelijk om op een relatief praktische manier bijna 2/3 van de inwoners van de gemeente mee te nemen in het onderzoek, beschrijft het rapport. Twee vossenwelpjes van zo'n 6 weken oud liepen moederziel alleen rond bij het Zwarte Pad op Scheveningen. Omstanders die zich zorgen maakten over de diertjes belden de dierenambulance Den Haag, waarna de twee werden opgevangen. De twee welpjes waren eerder al gespot met hun moeder, die haar kroost had verstopt onder een gebouw bij het Zwarte Pad. Zondagavond was daar een houseparty en was het heel druk. Vermoedelijk is de moeder toen weggegaan en heeft ze deze twee welpjes achtergelaten, zegt John Buis van de dierenambulance. Dan nog het weer. Zomers droog. Bij een zwakke tot matige oost-noordoostenwind wordt het 29 graden. Vanavond en vannacht droog. Minima 17 graden. Er is weinig wind. Morgen opnieuw veel zon en een stuk warmer. De maxima dan tegen de 30 graden. Dat was het. Meer nieuws vind je op denhaagfm.nl.

Cultu Boulevard biedt elke 14 dagen ruimte aan het kloppende cultuurhart van Den Haag. Met interviews, live muziek en optredens. Luister om de week op woensdagavond tussen 8 en 10 uur naar Cultu Boulevard. Met Martijn Mastenbroek en Martin Reitsma. Natuurlijk op Den Haag FM. Het

0: Het nieuws van 6 uur.
1: Goeiedag, ik ben André Kolen. In de Haagse drugswereld gaat jaarlijks meer dan 85 miljoen euro om. Dat blijkt uit rioolwateronderzoek dat de gemeente heeft laten uitvoeren. De uitkomsten onderstrepen volgens burgemeester Jan van Zanen het belang van de lokale drugsaanpak. De illegale drugsmarkt zet de veiligheid en leefbaarheid van wijken verder onder druk. Den Haag probeert inzicht te krijgen in de lokale drugsmarkt en laat daarom sinds 2020 elke twee jaar rioolwateronderzoek doen. Een beproefde methode omdat rioolwater een spiegel van de samenleving is, zegt onderzoeksinstituut KWR dat het onderzoek uitvoerde. Het rioolwater bevat naast andere stoffen ook resten van drugs die inzicht geven in het drugsgebruik in een bepaald gebied. Voor het onderzoek zijn in de eerste 7 dagen van oktober 2025 dagelijks monsters genomen van het rioolwater bij de afvalwaterzuiveringsinstallatie Houtrust en het gemaal Leiweg. Hiermee was het mogelijk om op een relatief praktische manier bijna 2/3 van de inwoners van de gemeente mee te nemen in het onderzoek, beschrijft het rapport. Twee vossenwelpjes van zo'n 6 weken oud liepen moederziel alleen rond bij het Zwarte Pad op Scheveningen. Omstanders die zich zorgen maakten over de diertjes belden de dierenambulance Den Haag, waarna de twee werden opgevangen. De twee welpjes waren eerder al gespot met hun moeder, die haar kroost had verstopt onder een gebouw bij het Zwarte Pad. Zondagavond was daar een houseparty en was het heel druk. Vermoedelijk is de moeder toen weggegaan en heeft ze deze twee welpjes achtergelaten, zegt John Buis van de dierenambulance. Dan nog het weer. Zomers droog. Bij een zwakke tot matige oost-noordoostenwind wordt het 29 graden. Vanavond en vannacht droog. Minima 17 graden. Er is weinig wind. Morgen opnieuw veel zon en een stuk warmer. De maxima dan tegen de 30 graden. Dat was het. Meer nieuws vind je op denhaagfm.nl.

Boulevard biedt elke 14 dagen ruimte aan het kloppende cultuurhart van Den Haag. Met interviews, live muziek en optredens. Luister om de week op woensdagavond tussen 8 en 10 uur naar Cultuurboulevard. Met Martijn Mastenbroek en Martin Reitsma. Natuurlijk op Den Haag FM.

0: installatiebureau Van Ginderen.
1: Van Ginderen. Ook voor camera's, slagbomen, toegangscontrole en intercomsystemen. Al 50 jaar tot uw dienst.
2: Je staat op het punt om te vertrekken. Koffer gepakt, tickets klaar. Maar heb je je vaccinaties al geregeld? Bij Travel Clinic Erasmus MC kan dat snel en eenvoudig. Nu ook in Rijswijk. Controleer wat je nodig hebt en maak je afspraak via travelclinic-erasmusmc.nl. Ook voor vaccinaties op maat, zoals gordelroos.
3: Dit is Den Haag FM. Nu het nieuws van 7 uur.
4: Goedemorgen, ik ben Reinoud Roemer met het nieuws op Den Haag FM. Op het parkeerterrein aan het Zwarte Pad in Scheveningen heeft vannacht een auto in brand gestaan. De brandweer was er snel bij, maar de wagen raakte zwaar beschadigd. Brandstichting wordt niet uitgesloten. Twee vossenwelpjes van een paar weken oud die zonder hun moeder liepen bij datzelfde Zwarte Pad in Scheveningen zijn gevangen. Omstanders die zich zorgen maakten over de diertjes hadden de dierenambulance gewaarschuwd en die hebben de vossenwelpjes meegenomen. Er klonk luide muziek van een feest en het was er heel druk. Een medewerker van de dierenambulance denkt dat de moedervos vanwege het lawaai is weggegaan en de twee welpjes heeft achtergelaten. Hart voor Den Haag wil haast maken met nieuwe formatiegesprekken. Zaterdag mislukten de gesprekken met D66 door oneenigheid over de asielopvang in de stad en specifiek in het oude Haga-ziekenhuis aan de Sportlaan. Tweemaal zijn de formatiegesprekken tussen Hart voor Den Haag en D66 nu al op dit onderwerp misgelopen. De partij van Richard de Mos laat nu een variant over rechts onderzoeken met de VVD, DENK en het CDA. Het weer nog, de zon schijnt volop, maxima vanmiddag rond 30 graden. Op het strand door wind van zee wat koeler. Morgen zon, maar ook bewolking en met zo'n 21, 22 graden een stuk minder warm dan vandaag. Dat was het, meer nieuws vind je op denhagfm.nl.
5: Mijn nalatenschap? Die gaat naar onderwijs voor meisjes, naar schoon drinkwater en betere zorg op het platteland van Afrika. Daarom kies ik voor Wilde Gansen. Zij steunen wereldwijd concrete projecten tegen armoede. Meer weten? wildegansen.nl/nalaten.
6: Prikkelbaar. Vastgeroeste schouders. Dat klinkt als een gemiste massagepointafspraak. Gun jezelf een reset. Met een heerlijke massage in een rustige omgeving. Boek hem snel op massagepoint.nl.
0: Installatiebureau Van Ginderen.
1: Van Ginderen. Voor elektrotechniek, beveiliging, brandmeldinstallaties en onderhoud. Al 50 jaar tot uw dienst.

0: ochtendshow. Woehoe. Met Sanchi.
1: Goedemorgen, daar zijn we weer. Het Pinksterweekend is voorbij. Het is dinsdagochtend en voor de meesten onder ons betekent dat we vandaag gewoon weer lekker naar het werk gaan. We weer op pad moeten en er weer een hele hoop van ons verwacht wordt. En dat kan vandaag misschien wel eventjes een beetje tegenvallen. En waarom dat nou zo is, het is vandaag gewoon tropisch warm. En er wordt eigenlijk gesproken van tropisch weer wanneer we temperaturen van boven de 30 graden gaan zien. En jawel hoor jongens, dat staat toch wel echt wel een beetje gepland voor vandaag. Dus heb jij zoiets van poe, ik moet met dit tropische weer aan het werk. Ja, dan hoop ik gewoon dat ze een lekker airco hebben daar op die werkplek voor jou. Of dat je buiten ergens in de schaduw kan zitten, want man, het belooft vandaag warm te worden. Dus ja, drink voldoende water, blijf gehydrateerd en zorg ook ervoor dat je jezelf niet te warm aankleedt.
2: No matter what, you got

0: Won't Fall van Direct.
1: Even wakker worden. Santi praat je bij en draait de beste muziek op de Haag FM.
0: Ja, precies. Even wakker worden. Het is namelijk tijd om weer naar school te gaan, naar het werk te gaan of om iets te gaan doen. Want voor de meeste mensen is het gewoon geen vakantie. Nou ja, geen vrij meer. Ik zeg gewoon vakantie, omdat afgelopen weekend, ja, waren de meesten onder ons gewoon 3 dagjes lekker vrij. En heel eerlijk, dat voelt toch wel als een soort kleine mini-brevakantie. En waarom ik dat gevoel eigenlijk extra wil benadrukken, is omdat natuurlijk de temperaturen, man, hier had ik vorige week niet over kunnen dromen. Want precies een week geleden was het nog aan het regenen en had ik nog hier een of andere winterjas. Ja, niet echt een winterjas, maar een tussendoorjas bij me. Dus het is echt bizar. Nou, de lijnen die ga ik opengooien. Want ik ben natuurlijk heel erg benieuwd naar wat jij afgelopen weekend allemaal hebt gedaan. Heb jij van de temperaturen genoten? Of heb jij zoiets van, ja, maar Sen, nee, echt niet. Ik blijf liever thuis, voor de ventilator zitten. Hupsakee, plat als een zeester. Dat kan natuurlijk ook. Helemaal prima. Laat het me even weten. Dat kan via 070-307-8899. En zometeen, even na 7:30, ga ik jou bijpraten naar wat ik afgelopen dagen allemaal heb gedaan. En ja, ik kan je vertellen, het was niet veel. Ja, in het weekend moet je ook wel een beetje bijkomen van alles. Maar wil je dat horen? Ja, dan toch even straks wachten. In de tussentijd stuur me een app en laat weten wat jij dit weekend hebt gedaan.

0: Haagse Headlines.
1: Goedemorgen, het is 8:01 en dit zijn de Haagse Headlines van vandaag. In Den Haag moeten ruim 100 kinderen die nu nog thuisonderwijs krijgen vanwege de levensovertuiging van hun ouders na de zomervakantie weer naar school. De gemeente stopt met het automatisch geven van vrijstellingen van de leerplicht. Aanleiding is een uitspraak van de Hoge Raad. Die stelt dat ouders alleen nog aanspraak kunnen maken op die vrijstelling als er geen openbare school in de buurt is. Volgens onderwijswethouder Hilbert Breidemeijer is dat in Den Haag eigenlijk nergens het geval. De gemeente introduceert ondertussen ook iets nieuws voor fietsers. De Haagse fietspas. Die vervangt de bekende blauwe bikie en wordt de toegangspas voor alle fietsstallingen. Er komen 5 verschillende kleuren passen voor verschillende soorten fietsen en voertuigen. De eerste 24 uur parkeren blijft gratis en de gemeente gaat de komende jaren testen of gebruikers bijvoorbeeld beloond kunnen worden voor goed stallingsgedrag. En leuk nieuws voor creatieve kinderen in stadsdeel Laak. Bij stadsboerderij Molenweide mogen kinderen binnenkort hun eigen afvalbak ontwerpen. De tekeningen worden later echt op afvalbakken in de wijk geplaatst. Tijdens diezelfde middag wordt ook de nieuwe beleeftuin officieel geopend. Met activiteiten zoals zaadbommetjes maken en uitleg van een stadsecoloog. En dan het weer van vandaag, volop zon en tropische temperaturen. Vanmiddag wordt het rond de 30, lokaal misschien zelfs 31 graden. Op het strand zorgt een windje van zee voor iets meer afkoeling.

0: Bleeding Love, Leona Lewis.
1: Sanchi's Classic.
0: En vandaag neem ik je mee naar het jaar 2005. Het is een beetje laat in de avond, je ligt wakker en je probeert eigenlijk iemand uit je hoofd te zetten. Maar

dat lukt niet echt. Dus wat doe je? Je zet het nummer Love op van Keisha Cole. En ineens voel je alles net iets harder. Ja, dit was dus echt zo'n nummer die je luisterde wanneer je in je feelings zat. Ja, die stem, die emotie. Alsof zij precies kon uitleggen wat jij voelde. En eerlijk, iedereen heeft ooit een fase gehad waarin dit nummer veel te persoonlijk voelde. Ja, Love. En je bent meteen weer terug bij die herinneringen. Classic of the day, Keisha Cole. Met natuurlijk het nummer Love.

De lijnen die staan open en jij kan een appje sturen en laten weten wat jij afgelopen weekend hebt gedaan. Dat mag jij sturen naar 070 307 8899. Nou, en voordat we zo meteen naar nog een nummertje gaan en het nieuws van 8 uur, ga ik jou nog even vertellen hoe mijn afgelopen dagen eruit zagen. Nou, ik ben natuurlijk lekker 3 dagen lang vrij geweest. En hoe zag dat dan eruit? Nou, zaterdagochtend dacht ik bij mezelf, het is tijd. Het is tijd, het is tijd, het is tijd. Ik trok mijn gymkleren aan. Ja, of sportkleren, workoutkleren, hoe je het ook wil noemen. En ik ben gaan wandelen naar de sportschool. En ja hoor jongens, even een applaus voor mezelf. De meid is gaan trainen. Nou, ik kan je vertellen, het was natuurlijk bloedmooi weer. En dan zweet je gewoon extra. Nou, dus ik hupske, pam, pam, pam, lekker een workout gehad. Toen dacht ik, nou, lekker goed bezig. En wat dacht ik ook? We gaan even die billen aanpakken. Want oh, af en toe denk ik echt, ja, op elke plek van mijn lichaam, hè, zit zeg maar wat te veel. Behalve op mijn bil. Ja, zo bijna, het rijmt bijna. Maar dat vind ik wel eens jammer. Dan denk ik van, nou, als het dan ergens mag zitten, dan is het van mij in die billen. Maar nee hoor, daar wilt het niet. Daar wilt het niet. En je kan het helaas niet kiezen. Verder op de zaterdag, wat heb ik nou nog meer gedaan? Daar moet ik even heel goed nadenken. Verder ook eigenlijk gewoon lekker relaxed, wasjes gedraaid. Ja, een beetje gewoon huishoudelijke taken. Nou, toen kwam de zondag. En zondagochtend dacht ik ook bij mezelf, we gaan nog een keer. Dus ik weer hupsakee naar die sportschool gewandeld. Nou, toen heb ik mijn rug getraind. En verder, wat heb ik? Ik moet echt heel goed nadenken wat ik allemaal heb gedaan. Ook weer in het huis bezig geweest met een beetje opruimen, dingen ordenen. En gisteren, ja. Gisterochtend ben ik naar de bioscoop geweest. Heb ik de film Michael gezien. Oh my god. Ja, die had ik dus nog niet gezien. Ik was even een beetje laat, maar ik ben heel blij dat ik die film heb gezien. Zeker een aanrader. Heb jij nog zoiets van, ja, ik wil nog naar de bioscoop, ik weet niet welke film. En je hebt Michael nog niet gezien. Ga dat dan even checken. Ik wil wel even erbij meegeven. Je moet wel ergens een link hebben met het interessant vinden om iemands levensverhaal te horen. En het is eigenlijk vooral het levensverhaal van dat hij een klein jongetje was, totdat hij eigenlijk echt voor zichzelf ging kiezen met zijn solo carrière. Dus dat, die tijdframe wordt eigenlijk in die film tentoongesteld. En daarna in de middag heb ik iets gedaan. Ja, sorry, maar hier ben ik altijd zo gelukkig van. Ik heb mijn nagels gedaan. Ja, ik hou ze nu omhoog voor de mensen die kijken. En voor de ladies, of misschien ook de mannen, hè, die een beetje ervaring hebben hiermee. Ik heb dus een French gezet, laten zetten. Met daarbij als base Milky White. Nou, dus je hebt dan zeg maar wit op wit, maar het staat echt prachtig. Ik ben helemaal verliefd op deze set. Ja. En dat is eigenlijk hoe ik heel graag mijn dagen vul en hartstikke gelukkig hoor. Dus ik hoor ook heel graag hoe het bij jou eruit ziet. Dus nogmaals, stuur me een appie 070 307 8899. En hou me even op de hoogte met hoe jouw afgelopen weekend is geweest.

0: met Jessica Mendels. Jessica ontvangt gezellige gasten voor een kop koffie die jou amuseren, inspireren en misschien nog wel wat kunnen leren. Haags Bakkie met Jessica Mendels. Iedere werkdag van 10 tot 12 op Den Haag FM.
1: Budget ongediertebestrijding. Uw bestrijder uit de regio. Voor elk budget. Budgetongediertebestrijding.nl.
2: Prikkelbaar. Vastgeroeste schouders. Dat klinkt als een gemiste massagepointafspraak. Gun jezelf een reset. Met een heerlijke massage in een rustige omgeving. Boek hem snel op massagepoint.nl.
3: Installatiebureau Van Ginderen.
4: Van Ginderen. Ook voor camera's, slagbomen, toegangscontrole en intercomsystemen. Al 50 jaar tot uw dienst.
5: Dit is Den Haag FM. Nu het nieuws van 8 uur.
6: Goedemorgen, ik ben Reinoud Roemer met het nieuws op Den Haag FM. Op het parkeerterrein aan het Zwarte Pad in Scheveningen heeft vannacht een auto in brand gestaan. De brandweer was er snel bij, maar de wagen raakte zwaar beschadigd. Brandstichting wordt niet uitgesloten. Twee vossenwelpjes van een paar weken oud die zonder hun moeder liepen bij datzelfde Zwarte Pad in Scheveningen zijn gevangen. Omstanders die zich zorgen maakten over de diertjes hadden de dierenambulance gewaarschuwd. En die hebben de vossenwelpjes meegenomen. Er klonk luide muziek van een feest en het was er heel druk. Een medewerker van de dierenambulance denkt dat de moedervos vanwege het lawaai is weggegaan en de twee welpjes heeft achtergelaten. Hart voor Den Haag wil haast maken met nieuwe formatiegesprekken. Zaterdag mislukten de gesprekken met D66 door oneenigheid over de asielopvang in de stad en specifiek in het oude Haga ziekenhuis aan de Sportlaan. Tweemaal zijn de formatiegesprekken tussen Hart voor Den Haag en D66 nu al op dit onderwerp misgelopen. De partij van Richard de Mos laat nu een variant over rechts onderzoeken met de VVD, DENK en het CDA. Het weer nog, de zon schijnt volop, maxima vanmiddag rond 30 graden. Op het strand door wind van zee wat koeler. Morgen zon, maar ook bewolking en met zo'n 21, 22 graden een stuk minder warm dan vandaag. Dat was het. Meer nieuws vind je op denhaagfm.nl.
3: Installatiebureau Van Ginderen.
4: Van Ginderen. Voor elektrotechniek, beveiliging, brandmeldinstallaties en onderhoud. Al 50 jaar tot uw dienst.
7: Genieten van authentieke Griekse gerechten doe je bij Grieks restaurant Olympia. Al 40 jaar een begrip in Rijswijk en wijde omgeving. Olympia, een heerlijk avondje Griekenland dicht bij huis. Van dinsdag tot en met donderdag drie gangen menu Mezeres. Kijk op olympiarijswijk.nl.

0: Ochtendshow met Sanji.
1: Goedemorgen. Tweede uurtje is alweer aangebroken van de Ochtendshow met Sanji hier zo op Den Haag FM. Het is alweer 8:05. En dat betekent dat jij op dit moment waarschijnlijk al je bed uit bent gerold. En zo niet, heb jij misschien nog vrij? Ja, dan geniet er sowieso nog eventjes van. We zijn aan het terugblikken op wat jullie allemaal afgelopen weekend hebben gedaan. En zo hadden we ook afgelopen weekend de grote tattooweer actie. Waarbij er geld werd ingezameld voor het Juliana, voor het Sophia kinderziekenhuis bedoel ik. Daar waren dus ja, tatoeëerders aan de slag gegaan. Ze waren vorige week bij mij in de studio. En alle opbrengsten van de tatoeages die ze afgelopen weekend hebben gedaan, gaan geheel naar het Sophia kinderziekenhuis. Daarnaast hebben ze ook nog goodiebags weggegeven. Ze hebben t-shirts van voetballers geveild, waaronder ook het t-shirt van Noah Lang. Nou, dus super top. Dus ik ga zo meteen even terugblikken. En ik ben heel erg benieuwd wat nou ook de opbrengsten zijn daarvan. Want het schijnt, vorig jaar hebben ze deze actie voor het eerst gedaan. Toen hebben ze €5.000 opgehaald. Maar ik heb zo'n onderbuikgevoel dat het dit jaar natuurlijk veel harder is gegaan. Dus zometeen ga ik daar even mee bellen, want ik ben heel erg benieuwd. Daarnaast ga ik ook nog bellen met de weerman. Want eerlijk is eerlijk, we zitten vandaag echt weer in een tropische dag. Nou, we spreken van een tropische dag wanneer de temperaturen boven de 30 gaan. Ik ben heel erg benieuwd hoe het de aankomende week eruit gaat zien. Want ja, we moeten ons voorbereiden. Wat moeten we in godsnaam aan? En ik heb ook nog de plaat van de week voor jullie klaarstaan zo meteen. Ja, en welke plaat dat deze week is, ja, dat hoor je dus echt straks. Call You Home, Kensington. En daarna hoor je Mike Petersen met Dat Doe Jij.

0: Afgelopen weekend was het ook bizar lekker weer en is er heel veel gebeurd. Mensen zijn naar het strand gegaan, mensen zijn juist binnengebleven, die zijn gevlucht voor de hitte. Van alles heeft er afgelopen weekend plaatsgevonden. En zo ook een heel goed doel, want er is getatoeëerd voor het goede doel. En vorige week had ik Qualitas hier ze bij mij in de uitzending. En nu heb ik ze aan de telefoon, want ik wil natuurlijk even terugblikken van hoe is het nou afgelopen weekend allemaal gegaan. Goedemorgen.
1: Goedemorgen.
0: Goedemorgen. Ja, afgelopen weekend heb je dus bij Qualitas zijn jullie helemaal bezig geweest met het goede doel. Jullie zijn bezig geweest met geld inzamelen voor het Sophia Kinderziekenhuis. Ja, hoe is het allemaal verlopen?
1: Ja, het is supergoed gelopen. De week ernaartoe was echt een beetje stressvol. Maar op de dag zelf was alles weer weg en was het zo gezellig.
0: Ja, oh, wat fijn, wat fijn. Ja, en het was dus ook supermooi weer. Ik kan ook wel bedenken dat je dan denkt van, oh jee, als er nog maar mensen komen in deze hitte.
1: Ja, klopt inderdaad. Om 10 uur stonden er echt al wel heel veel mensen voor de deur. En om 12 uur werd het eigenlijk wat rustiger. En aan het einde van de middag kwamen er zeg maar nog wel wat mensen binnen druppelen. Dus, en ik behoorde ook inderdaad dat mensen zeiden van, ja, we gaan lekker naar het strand toe. En groot gelijk.
0: Ja, ja, precies. Nou, superleuk. Dus afgelopen weekend, voor mensen die het nu voor het eerst horen, hebben jullie dus allemaal flash-tatoeages gezet voor €50 per stuk. En dan kon je uit een aantal kiezen. En dat mocht je dan op je armen en benen zetten, toch?
1: Klopt, ja. Ja,
0: ja, en is daar nog een reden voor dat er dan voor die plekken ook wordt gekozen?
1: Ja, want dan hoeft de stoel niet heel erg gedraaid te worden. Hoeven mensen in een hele drukke shop hun shirt niet uit, hun broek niet uit. En dan is het gewoon wat makkelijker. En verloopt het allemaal wat soepeler.
0: Ja, precies. En dan is het eigenlijk snel door en dan weer de volgende. Want naast dat jullie tatoeages hebben gezet voor het goede doel, hebben jullie nog meer gedaan?
1: Klopt. We hebben in de week van de Flash Day, vorige week woensdag, hebben we 3 voetbalt-shirts geveld. En daarmee hebben we echt superveel geld opgehaald. Volgens mij bijna €1000.
0: Wauw.
1: En ja, echt geweldig. En we hebben ook nog goodiebags gemaakt. Met heel veel bedrijven die heel erg graag mee willen doen met het goede doel. Dus die hebben allemaal goodies in de goodiebag gedaan en die hebben we verkocht.
0: Ja, supergoed dat jullie zo bezig zijn geweest. Ja, en natuurlijk de grote vraag, hoeveel hebben jullie opgehaald?
1: Nou, tromgeroffel. We hebben in totaal €3500 opgehaald voor het Sophia Kinderziekenhuis.
0: Yay! Wauw! En dat mogen jullie dat gaan overhandigen. En hoe gaan jullie dat doen? Ga je daar naartoe met een cheque? Of geven jullie het cash? Hoe gaat dat?
1: Nou, we gaan dus net als vorig jaar eigenlijk, want dat hebben we ook gedaan. We gaan dan een dag naar het Sophia Kinderziekenhuis toe. En dit jaar is dat op 18 juni, want dan hebben ze een fun day. En die staat in het teken van Vaderdag. En dan is er heel veel leuks te doen daar zo voor de kinderen. En dan gaan wij daar gewoon staan, een dag of een dag deel. En dan gaan we gewoon leuke dingen doen, creatief schminken, verven, tekenen met de kinderen. En dan geven we ook die check met het bedrag.
0: Ja, wauw. Dus buiten dat jullie het goede, zeg maar, het geld hebben opgehaald voor hun, gaan jullie ook daar nog wat echt in het ziekenhuis organiseren. Ja, ik kan alleen maar wat ik hierop kan zeggen is, ja, mensen, volg dit voorbeeld. Hoe mooi dat jullie je zo inzetten hiervoor.
1: Ja, dankjewel. Ja, het voelt heel goed ook om het te doen.
0: Ja, en het is ook wel bijzonder, want ja, van een tattoo shop heb ik het ook nog niet eerder gehoord dat ze dit soort dingen doen.
1: Nee, ik ook niet eigenlijk.
0: Nee, dus daarmee onderscheiden jullie jezelf ook wel heel erg.
1: Zeker, ja. Ja.
0: Nou, top. En als stel er is iemand die nu nog zoiets heeft van, oh, wacht, ik heb het helemaal gemist. Ik wil echt nog super graag iets doneren. Kan dat dan nog?
1: Ja, je kan nog steeds doneren via de link die op onze Instagram staat. En je kan ook nog steeds een goodiebag kopen als je wilt.
0: Perfect. En is daar nog een sluitingsdatum voor? Want tot wanneer ze dan naar jullie toe moeten rennen?
1: Nou, dat wel het liefst voor 18 juni, want dan gaan we de check overhandigen. Dus het kan zijn dat er dan nog wat bedrag erbij komt.
0: Ja, precies. Nou, dankjewel. En ook de 18e, heel veel succes en vooral ook heel veel plezier daar zo. Want ik denk dat je die kindjes en natuurlijk de ouders hartstikke blij en gelukkig gaan maken.
1: Ja, ik denk het ook. We hebben er heel veel zin in.
0: Toppie. Nou, dat was hem dan weer. Hey. Wij gaan weer lekker naar muziek. Ik heb weer heerlijke nummers voor jullie klaarstaan.

0: Haagse Headlines.
1: Goedemorgen, het is 8:58 en dit zijn de Haagse headlines van vandaag. Ruim 100 kinderen die nu nog thuisonderwijs krijgen vanwege de levensovertuiging van ouders, moeten na de zomervakantie weer naar school. De gemeente stopt met het automatisch geven van vrijstellingen van de leerplicht. Aanleiding is een uitspraak van de Hoge Raad die stelt dat ouders alleen nog aanspraak kunnen maken op die vrijstelling als er geen openbare school in de buurt is. Volgens onderwijswethouder Hilbert Breidemeijer is in Den Haag eigenlijk nergens dat het geval. De gemeente introduceert iets nieuws voor fietsers in de stad. De Haagse fietspas. Die vervangt de bekende blauwe bijkie en wordt de toegangspas voor alle fietsstallingen. Er komen 5 verschillende passen voor verschillende soorten fietsen en voertuigen. De eerste 24 uur parkeren blijft gratis en de gemeente gaat de komende jaar testen of gebruikers bijvoorbeeld beloond kunnen worden voor goed stallingsgedrag. En leuk nieuws voor creatieve kinderen in stadsdeel Laak. Bij stadsboerderij Molenweide mogen kinderen binnenkort hun eigen afvalbak ontwerpen. De tekeningen worden later echt op afvalbakken in de wijk geplaatst. Tijdens dezelfde middag wordt ook de nieuwe beleeftuin officieel geopend. Het weer van vandaag volop zon en tropische temperaturen. Vanmiddag wordt het rond de 30, lokaal misschien zelfs 31 graden. Op het strand zorgt een windje van zee voor iets meer verkoeling.

0: No Doubt, It's My Life.
1: Plaat van de week.
0: En deze week heb ik een plaat genomineerd dat echt precies past bij de temperaturen waar we nu in zitten. Want de temperatuur die loopt omhoog. En ja, daardoor denk ik zitten we echt wel even in die zomerse sferen. En bij dit nummer krijg je het ook direct gewoon hartstikke warm. De titel is ook gewoon Temperature. En dan denk je bij jezelf, Temperature. Ja, ik weet waar we het over hebben. Inderdaad, de plaat van de week deze week past perfect bij het weer van Jean-Paul Temperature.

0: Laat het licht nog even aan van Snelle. Ja, en het is jou natuurlijk niet ontgaan. Het is bizar lekker warm weer. Vandaag kunnen we volgens mij zelfs spreken van tropische temperatuur, omdat het boven de 30 graden wordt, als ik het goed heb. Maar ik zal natuurlijk geen echte hagenees zijn als ik nu alweer zeg, ja, van mij mag het alweer een paar graden koeler. En ja, wie mij helemaal op de hoogte gaat brengen is natuurlijk Huub Mizee met het weerbericht. Goedemorgen.
1: Goedemorgen, Sanji. Ja, 30 graden, je hebt helemaal gelijk. Als het 30 graden hoger wordt, dan spreken we van tropische temperaturen. Gisteren hadden we het nog net niet gehaald, maar het voelde al bijna zo. En het is inderdaad ongelooflijk warm. En vandaag wordt de warmste dag, dus het kan inderdaad ietsje warmer worden nog dan gisteren. En het is vooral ook warm, er is maar weinig wind, een hele zwakke zuidenwind als die er al is. Heel veel zon, droog weer. Nou goed, langs de kust, bij Scheveningen, bij Kerkduin, richting Wassenaar, kan de wind een beetje van zee gaan waaien. Nou, dat geeft dan een heerlijk aangename verkoeling. En ook vanavond zal het nog aanvankelijk wel vrij warm zijn. Maar dan gaat de noordenwind in kracht toenemen vanavond en komende nacht. Er zijn nog opklaringen. Later komt er wat meer bewolking met een hele kleine kans op een enkel buitje vannacht. Want er gaat een zwak front passeren. En de temperatuur daalt dan naar een graad of 15 de komende nacht. En morgen zal het duidelijk heel veel koeler zijn. Er zijn in de ochtend nog wat wolkenvelden. Het blijft dan wel droog. Morgenmiddag komt de zon weer meer door. Maar bij een matige tot vrij krachtige noordoostenwind wordt het dan 21, 22 graden. Nou, dat vind je dan misschien ook wel weer wat aangenamer. Ja. En anders wordt het donderdag toch ook wel weer zo'n 4, 25 graden. Komt de zon weer terug. Vrijdag zal dat ook het geval zijn. In het weekend, nou, dan lijkt er toch wat meer wisselvalligheid te komen. Met name zondag, zaterdag lijkt het ook nog droog te zijn. Temperaturen komen nog boven de 20 graden uit. Maar volgende week lijkt het echt wat wisselvalliger te worden. De kans op een paar buien volgende week wordt groter. Nou, dat is goed voor de mensen die bloembakken op hun balkon hebben of die een tuintje hebben. Want een beetje regen kan geen kwaad. Alleen, ja, die temperatuur blijft ook volgende week wat lager. Richting 18, 19 of 20 graden. Dus ben je die warmte zat? Dan heb ik goed nieuws. Heb je nog liever meer zomer, dan wordt het vanaf het weekend toch allemaal wat minder.
0: Ja, precies. Ja. Ik denk altijd, wat zeuren we hier nou eigenlijk? Want als het te koud is, willen we warm weer. Dan is het warm weer, dan kunnen we niet wachten tot het weer een paar graden kouder is.
1: Ja, ja. Ja, omdat het hier ook altijd wel van het ene uiterste naar het andere uiterste gaat. Dat is vaak een beetje het geval hier. Ja,
0: ja, precies. Ja, nee, ik ben in ieder geval blij met hoe het weer er aankomende week uit gaat zien. En ja, vandaag ga ik toch nog wel even dan genieten van deze tropische dag. En dat is dan vooral niet te veel doen en veel water drinken.
1: Dat lijkt mij ook. En goed insmeren tegen de zon.
0: Ook inderdaad een tip die je niet vergeten mag worden. Dankjewel weer, Huub.
1: Ja hoor.
0: Hoi hoi. Hoi. We gaan luisteren naar Afrojack in My World.

0: met Jessica Mendels. Jessica ontvangt gezellige gasten voor een kop koffie die jou amuseren, inspireren en misschien nog wel wat kunnen leren. Haags Bakkie met Jessica Mendels. Iedere werkdag van 10 tot 12 op Den Haag FM.
1: Je staat op het punt om te vertrekken. Koffer gepakt, tickets klaar. Maar heb je je vaccinaties al geregeld? Bij Travel Clinic Erasmus MC kan dat snel en eenvoudig. Nu ook in Rijswijk. Controleer wat je nodig hebt en maak je afspraak via travelclinicerasmusmc.nl. Ook voor vaccinaties op maat, zoals gordelroos.
2: Budget ongediertebestrijding. Uw bestrijder uit de regio. Voor elk budget. Budgetongediertebestrijding.nl.
3: Dit is
0: Den Haag FM.
3: Nu het nieuws van 9 uur.
4: Ik ben Reinoud Roemer met het nieuws op Den Haag FM. Hart voor Den Haag wil haast maken met nieuwe formatiegesprekken. Zaterdag mislukte de gesprekken met D66... door oneenigheid over de asielopvang in de stad... en specifiek in het oude Haga ziekenhuis aan de Sportlaan. Tweemaal zijn die formatiegesprekken tussen Hart voor Den Haag en D66 nu al op dit onderwerp misgelopen, zegt politiek verslaggever Lot van Bree.
5: Nou, eigenlijk was het van tevoren al wel duidelijk dat dat een groot struikelblok zou zijn. Hè? Die asielopvang en dan met name ook de asielopvang aan de Sportlaan. Dat staat volgens Richard de Mos ook symbool voor het asielbeleid van Den Haag. Hart voor Den Haag heeft daar een groot verkiezingsthema van gemaakt. En die moet helemaal niet openen, want de buurt is daar enorm verdeeld over. Veel mensen die zien het niet zitten.
4: De partij van Richard de Mos laat nu een variant over rechts onderzoeken met de VVD, DENK en het CDA. In de haven van Scheveningen ligt de Logos Hope, een bijzonder schip van een christelijke organisatie. Aan boord bevindt zich de grootste drijvende boekenmarkt ter wereld. Verslaggever Erik Kooijman nam er vanmorgen een kijkje en sprak met bemanningslid Stefan.
6: Ja, we hebben al veel delen van de wereld gezien, zeker. Ja. De hoofdvisie van het schip is om hoop, kennis en hulp te delen met de wereld. Dus ons grootste visie is ook om boeken te brengen naar delen van de wereld die ze daar niet hebben, om zo op die manier kennis te delen.
7: Maar wat kan de boot voor Den Haag betekenen?
6: Echt om die hoop te delen, om te kijken, oké, joh, wat hebben we in Den Haag nodig?
4: De Logos Hope vaart overal heen en legt aan in havens wereldwijd als grootste drijvende boekenmarkt en trekt jaarlijks duizenden bezoekers. Tijdens het verblijf in Scheveningen is het schip toegankelijk voor het publiek en worden er diverse activiteiten georganiseerd voor jong en oud. Het weer nog. De zon schijnt volop. Maxima vanmiddag rond 30 graden op het strand. Door wind van zee is het dan wat koeler. Morgen ook zon, maar ook bewolking. En het is dan met 21, 22 graden een stuk minder warm dan vandaag. Dat was het. Meer nieuws vind je op denhaagfm.nl.
1: Je staat op het punt om te vertrekken. Koffer gepakt, tickets klaar. Maar heb je je vaccinaties al geregeld? Bij Travel Clinic Erasmus MC kan dat snel en eenvoudig. Nu ook in Rijswijk. Controleer wat je nodig hebt en maak je afspraak via travelclinicerasmusmc.nl. Ook voor vaccinaties op maat, zoals gordelroos.
8: Installatiebureau Van Ginderen.
9: Van Ginderen. Ook voor camera's, slagbomen, toegangscontrole en intercomsystemen. Al 50 jaar tot uw dienst.

0: ochtendshow met Sanji.
1: Goedemorgen, het is 9:05. Dit is het laatste uurtje van de ochtendshow met Sanji. En in het laatste uur heb ik weer te gekke dingen voor jullie klaarstaan. Zo meteen komt Can I Dream langs en we gaan praten over hoe de muziekmaand is verlopen. Want die sluiten ze nu af. Daarnaast hebben we natuurlijk ook nog wat headlines voor jullie, wat laatste updates. En jij kan mij nog steeds een appje sturen. En in dat appje kan je mij laten weten hoe jouw Pinksterweekend is geweest. Dan mag jij sturen naar 070-307-8899. Ja, en de leukste dingen, die ga ik natuurlijk hier zo live in de uitzending vertellen. Tino en Martin, samen met Anouk, voor je het weet.

Ik ben nog steeds op zoek naar verhalen van wat jij in het afgelopen Pinksterweekend hebt gedaan. Heb jij van het zonnetje genoten of ben jij zelf niet zo'n zonfanaat? Laat het dan even weten. Je kan een appje sturen naar 070-307-8899. Afgelopen weekend ben ik zelf bijvoorbeeld naar de film geweest. Heb ik mijn nagels weer opnieuw gedaan. Heb ik ook relaxed, thuis opgeruimd. Dat zijn een beetje dingen die ik heb gedaan. Maar ik ben eigenlijk veel meer nieuwsgierig naar wat jij nou hebt gedaan. Dus stuur me gerust een appje. En de leukste dingen zal ik hier in de uitzending gaan vermelden.

0: Een maand vol muziek, talent en ontwikkeling. Can a Dream sluit de muziekmaand af, inclusief het Drop Your Demo traject, waarbij jonge artiesten de kans krijgen om hun muziek en talent verder te ontwikkelen. Nou, hier zo bij mij in de studio, Benja en Joshua. Goedemorgen.
1: Goedemorgen.
2: Goedemorgen.
0: Goedemorgen. Nou, het is echt onwijs lekker weer. Hebben jullie afgelopen weekend een beetje ervan genoten?
1: Ja, zeker. Even zonnetje gepakt.
0: Ja, heerlijk.
2: Jawel.
0: Jawel.
1: Ja.
0: Ja, nou perfect. Top. Nou, jullie sluiten ook de muziekmaand af. En hoe kijken jullie terug op de afgelopen weken?
1: Was mooi. We hebben talenten mogen ontvangen. Voornamelijk met Dropper Demo. Dat is een traject waar jongeren eigenlijk de kans krijgen om hunzelf, om het beste te laten horen van hunzelf. En een clip te winnen van Beires. Dus de vier getalenteerden die hebben mooie clips geschoten. Staan ook nu allemaal online op ons Can I Dream Instagram account. Dus we kijken wel met een goed gevoel terug. Heel veel mooie dingen meegemaakt, gezien. Heel veel talent gezien. Dus.
0: Ja, wat gaaf. Jij zegt ze konden ze een videoclip winnen. Nou, dat is natuurlijk super top.
1: Ja.
0: En dus er zijn vier videoclips uitgegaan. Hoor ik het goed?
1: Ja, vier videoclips. Nou, om even een beter duidelijke beeld te geven. Drop Your Demo is eigenlijk een traject waar jongeren hun nummers kunnen insturen. En wij intern kijken naar de vier beste tracks die eigenlijk gewoon echt passen. Ook qua clip. En dan, we hebben de vier geselecteerd. Ze hebben dan weer een clipworkshop gevolgd van Beires. Hebben ze gewoon de beste ideeën opgeschreven en bedacht om een toffe clip te schieten. En we hebben echt hele toffe dingen gedaan. Den Haag, Rotterdam, België.
0: Wauw.
1: Dus we zijn
0: gewoon internationaal gegaan nu, hè? Ja, over de grens.
1: Ja, dus het is wel een hele leuke ervaring. En het is de tweede keer dat we dit doen. En we willen het zeker gaan uitbreiden.
0: En was het moeilijk om uiteindelijk dan ook de vier toppers zeg maar te selecteren? Want ik denk dat als je veel inzendingen krijgt, dat het ook wel lastig kan zijn van wie verdient nou zo'n videoclip?
1: Ja, het was best wel lastig. Omdat er waren gewoon heel veel sterke nummers. Maar uiteindelijk, we moeten toch wel gewoon keuzes gaan maken. Maar dat betekent niet dat de mensen die wij niet hebben geselecteerd, dat wij geen kans gaan geven. Want we zijn natuurlijk ook bezig met andere dingen. Een verlengde traject daarvan. Can I Dream spit sessies gaan wij doen. Dus dan krijgen de talenten eigenlijk gewoon een 5 minuten kans om het beste bars te laten horen. En dat willen we eigenlijk dan wekelijks posten.
0: Ja, leuk. Dus
1: iedereen, de niet geselecteerde en alle andere artiesten en talenten, die gaan we ook gewoon de kans geven op onze platform.
0: Kijk, jullie zijn echt lekker bezig. Dus ik zeg wel, jullie sluiten de muziekmaand af. Maar als ik het zo hoor, gaan jullie helemaal niks qua muziek afsluiten.
1: Nee, sowieso niet.
2: Nee, klopt. Wat Benja al zegt, we gaan het gewoon doortrekken. We gaan dat gewoon wekelijks zeg maar, erin houden. Omdat Can I Dream natuurlijk voor een groot gedeelte ook gewoon uit muziek bestaat. En dat willen we ook gewoon meer pushen, zeg maar, op de socials. En ook voor de jongeren natuurlijk. Dus dat lijkt ons sowieso wel leuk. Maar ook naar aanloop naar Can I Dream Fest, wat eraan gaat komen van de zomer, willen we ook gewoon laten zien. En de jongeren, die jongeren steeds meer de kans geven om ook zich daarvoor aan te melden. Zodat ze ook kans maken om daar te gaan staan.
0: Dus dan kunnen ze eigenlijk bij jullie dus van alles nog wat doen. Zichzelf ontwikkelen qua muziek. Misschien zelfs dus een kans maken op een videoclip. Maar dus ook echt op een festival optreden.
2: Ja. Dus ook voor de jongeren die meeluisteren, pak je kans, zou ik zeggen. En verder hebben we deze week ook nog best wel wat op de agenda staan. Wat betreft socials. Dus Making Of, onze eigen Benja hier. Hij heeft een nummer opgenomen. Die heeft hij ook opgetreden op Bevrijdingsfestival. En deze week willen we even de kijkers meenemen achter de schermen. Hoe dat eigenlijk tot stand is gekomen. Dus echt een proces daar naartoe. Dus dat komt eraan. Er komen ook nog wat interviews eraan. Dus deze week nog steeds heel veel wat betreft muziek.
0: Ja, en wat denk je wat dan de grootste meerwaarde is voor jongeren om daarnaar te kijken of om zelf mee te doen met zo'n traject?
2: Goede vraag. Nou, ik denk sowieso met wat wij gaan laten zien, ook deze week nog, is zodat zij echt het proces gaan meemaken. En de artiesten onder ons, de producers onder ons, dat zij ook echt zichzelf kunnen afvragen van ja, weet je, wil ik dit ook zeg maar echt dit pad bewandelen, zeg maar. Omdat er toch wel veel bij komt kijken. Vaak zien we zeg maar het eindresultaat, maar niet het proces erachter.
0: Nee.
2: Dus ik denk dat het wel goed is dat ze steeds meer insight, info gaan meekrijgen. Dat hen ook tegelijkertijd kan motiveren en inspireren van hey, ja, dit wil ik wel echt gaan doen.
0: Ja, dus eigenlijk het beeld ook realistischer maken. Ja. Want ik denk vooral ook door social media en dat mensen zelf dingen kunnen uploaden, dat we misschien ook heel erg een beeld kunnen krijgen van oh ja, het is super makkelijk. Ja. Ik wil rapper worden, dus dat doe ik wel even.
2: Ja, precies. Ja, dat. Ja.
0: Ja, ik denk dat het heel goed is dat jullie dat ook meegeven. Want ja, buiten natuurlijk een nummer droppen, komt natuurlijk ook management dingen bij. Ja, hoe pak je het aan?
2: Zeker.
0: Maar ook gesprekken. Hoe ga je met jezelf op een festival neerzetten? Wat wil je naar buiten brengen? Want dingen die online staan, die staan als het goed is altijd online. Ook al hou je het er zelf af.
2: Ja. Ja, nee, precies. Ja. Dus dat eigenlijk. Dus we zijn benieuwd ook naar de reacties daarvan. En we willen dat ook zeg maar wat meer gaan doen. Dus dit is wel echt een kick-off, of althans eerste making-of wat we gaan droppen. En nou, als dat ook goed wordt ontvangen, willen we dat steeds vaker gaan doen. Om bepaalde processen gewoon inderdaad te laten zien.
0: Ja, want jij maakt ook natuurlijk muziek. Jullie maken allebei muziek. Wat denk je dat de grootste valkuil is onder jongeren op dit moment die muziek willen gaan maken?
2: Wat ik wel vaak ook wel hoor, is dat eigenlijk, hè, wat je net al een beetje benoemd is, van ze denken, oh ja, ik wil rapper worden en dat doe ik wel even. Dus heel vaak onder die jongeren merk je toch wel dat ze een bepaalde pressure voelen van, ja, het moet nu, ik moet het laten lukken, nu. Terwijl het is gewoon echt een reis, een journey. Ik maak nu, denk sinds 2018, 2019 muziek. Ja, en ik ben ook nog steeds onderweg, om maar zo te zeggen. Maar je moet wel leren om ook van dat proces te genieten. De tegenslagen en alles, de afwijzingen. Je moet er meer leren omgaan. En dat gaat je ook vormen tijdens die journey, zeg maar. En jongeren hebben vaak het gevoel van, ja, het moet nu allemaal. Ik moet het nu weten. En ze willen ook best wel graag heel gauw zeg maar opgroeien. Of althans volwassen worden en al dat soort dingen. Maar geniet er ook gewoon van dat proces. Maar zorg wel dat je ook met de juiste mensen, althans, laat zeggen, een omgeving hebt of een community bouwt die jouw visie wel ondersteunt, zeg maar. En ja, die je ook wel zeg maar op het juiste pad spoor houdt.
0: Ja, mooi gezegd. Eens. Ja, jij sluit je daar denk ik volledig bij aan.
1: Ja, sowieso. Ik denk dat ik heb sowieso gewoon de juiste mensen mee. Onder andere Joshua. Sinds kort werken we eigenlijk best wel veel samen. Die ondersteunt mij ook samen met Edie. En we hebben nog een paar andere mensen achter de schermen. En die houden mij wel een beetje bewust van bepaalde situaties. Om niet te ver te gaan denken, om het even zo te zeggen. Ik moet gewoon echt stap voor stap, elk moment moet ik genieten. Want als je inderdaad te snel wilt gaan, wat Josh zegt, het kan fout gaan, om het even zo te zeggen. Dus je moet gewoon niet te hard van stapel lopen. En gewoon genieten van het proces. En dat doe ik op dit moment heel erg.
0: Ja, heel goed. Ja, en ik denk ook buiten de muziekwereld dat het eigenlijk voor alles geldt. Want heel vaak zeiden we van, oh ja, als ik dit behaal of als ik dit heb, dan heb ik het gemaakt. Nou, zodat je dat dan behaalt of iets hebt. Mm-hmm. Dan ben je alweer bij het volgende bezig. Waar je eigenlijk denkt van, oh, maar wacht even, vroeger zou ik zo blij zijn met alles wat ik nu heb of wat ik nu doe. En daar sta je dan eigenlijk niet bij stil.
1: Nee, precies. Bijvoorbeeld met het Bevrijdingsfestival. Ik had nooit gedacht, bijvoorbeeld 4 jaar geleden had ik nooit gedacht dat ik überhaupt ooit op een Bevrijdingsfestival zal staan, weet je. En komt dit ineens. En ja, dat was voor mij wel een besefmoment van dat ik wel gewoon goed bezig ben natuurlijk. Maar ik ben er nog niet. Ik moet nog harder werken om ervoor te zorgen dat ik op meerdere festivals sta en dat mijn muziek nog meer wordt gehoord. Het is gewoon hard werken.
0: Ja, precies. Het is inderdaad hard werk. Het is echt gewoon een fulltime job ook. Voor jongeren die in contact willen komen met Can I Dream, hoe kunnen ze dat doen?
2: Ze kunnen ons volgen op Can I Dream. Zeg ik het goed? _ Can I Dream op Instagram. We hebben ook Your Mic account, waar we ook heel veel met muziek posten. Even kijken, wat hebben we nog meer? Ja, LinkedIn. De jongeren zitten nog niet heel erg veel op LinkedIn, maar
0: maak het aan, het is belangrijk.
2: Zeker, zeker om te netwerken, zeker. Onze YouTube-kanaal, Can I Dream. Dat eigenlijk.
1: En nog één aankondiging. Zaterdag 29 augustus. Can I Dream Festival in Delft. Dus, maar hou onze socials in de gaten. Dus ik moest het even melden.
0: Ja, en de volgende keer gaat hij wel in Den Haag zijn, hè?
1: Ja,
0: wie toch?
1: Weet. Wie weet.
0: Dicht bij jullie mooie pand.
1: Ja, toch? Nou, daarom.
0: Top, dus 29 augustus zei je?
1: 29 augustus, zaterdag 29 augustus in Delft, Can I Dream Fest.
2: Yes, wij zijn er ook.
1: Yes, zeker. Sowieso.
0: En jullie gaan ook optreden dan?
2: Ik ben geen artiest. Althans, ik ga niet optreden. Wellicht Benja, want dat houden we nog allemaal verrassend.
1: Ja, we moeten nog even kijken.
0: Is goed. Nou, dat komt vast helemaal goed. Dus ga checken. Can I Dream? Yes.

0: Park.
1: Haagse headlines.
2: Goedemorgen, het is 3:03 en dit zijn de Haagse headlines van vandaag. Ruim 100 kinderen die nu nog thuisonderwijs krijgen vanwege de levensovertuiging van ouders moeten na de zomervakantie weer naar school. De gemeente stopt met het automatisch geven van vrijstellingen van de leerplicht. Aanleiding is een uitspraak van de Hoge Raad. Die stelt dat ouders alleen nog aanspraak kunnen maken op die vrijstelling als er geen openbare school in de buurt is. Volgens onderwijswethouder Hilbert Bredemeijer is dat in Den Haag eigenlijk nergens het geval. De gemeente introduceert iets nieuws voor fietsers in de stad. De Haagse fietspas. Die vervangt de bekende blauwe bijkie en wordt de toegangspas voor alle fietsenstallingen. Er komen 5 verschillende passen voor verschillende soorten fietsen en voertuigen. De eerste 24 uur parkeren blijft gratis en de gemeente gaat het komende jaar testen of gebruikers bijvoorbeeld beloond kunnen worden voor goed stallingsgedrag. En leuk nieuws voor creatieve kinderen in stadsdeel Laak. Bij stadsboerderij Molenweide mogen kinderen binnenkort hun eigen afvalbak ontwerpen. De tekeningen worden later op echte afvalbakken in de wijk geplaatst. Tijdens dezelfde middag wordt ook een nieuwe beleeftuin officieel geopend. En het weer van vandaag volop zon en tropische temperaturen. Vanmiddag wordt het rond de 30, lokaal misschien zelfs 31 graden. Op het strand zorgt een windje van zee voor iets meer verkoeling.

0: Op een boom.
1: Cultuurboulevard biedt elke 14 dagen ruimte aan het kloppende cultuurhart van Den Haag. Met interviews, live muziek en optredens. Luister om de week op woensdagavond tussen 8 en 10 uur naar Cultuurboulevard. Met Martijn Mastenbroek en Martin Reitsma. Natuurlijk op Den Haag.

0: Good morning.
1: Good morning. Ja, je lampje doet het niet, maar de mic doet het wel.
0: Ja, ik hoor mezelf, dus ja. Ik ben er. Nou, ik denk dat jij en ik het maar eens even met onze lieve luisteraars, kijkbuiskinderen, moeten hebben over de zon.
1: Ja, precies. Want hoe ga je daar nou mee om?
0: Nou, hoe ga je daar verantwoord mee om? Nou, ik heb dit weekend twee dingen geleerd. Op de eerste plaats heb ik geleerd dat er bepaalde medicijnen zijn waarmee je beter niet in de zon kan. Over antibiotica bijvoorbeeld wist ik dat wel al.
1: Ja.
0: Maar er zijn nog veel meer medicijnen. En ik heb even een lijstje erbij. Want bijvoorbeeld, nou, de antibiotica, die wisten we. Maar ook ontstekingsremmende pijnstillers zoals ibuprofen. Nou, hoe makkelijk slik je dat?
1: Ja.
0: Naproxen. En nog een paar vennen. plaspillen.
1: Oh.
0: Acne-medicatie. Hart- en vaatmedicatie.
1: Wat?
0: Bijvoorbeeld bloeddrukverlagers, cholesterolverlagers. En dan heb je ook nog sommige schimmeldodende middelen, zoals terbinafine. Mijn tip is dus, als je medicatie gebruikt, ook al is het een gewoon een pijnstillertje tegen menstruatiepijn of hoofdpijn of kiespijn, check het echt even. Want ja, ik heb het aan den lijve ondervonden dit weekend. Ik had vrijdag natuurlijk hier weer gewerkt. Had ik nog veel meer dingen gedaan vrijdag. En toen dacht ik vrijdagavond, dit was toch iets te veel van het goede.
1: Ja.
0: Morgen doe ik niet zoveel. Dus ik had alleen mijn jongste dochter en een vriendinnetje en we gingen lekker naar het strand. Ik had zo'n oplaadstoel. Die meiden die waren aan het spelen. Ik had een picknickmand binnen handbereik. Ik ben één keer in het uur opgestaan en ergens gelopen en weer terug. En dat was het. En 's avonds, ik was zo ongelooflijk verbrand.
1: Oh my god.
0: Dat is in 22 jaar niet gebeurd. Ik ben 22 jaar geleden voor Costa in Salau geweest. En toen had ik mezelf ingesmeerd, maar niet mijn rug. En toen dacht ik, dan ga ik op mijn rug liggen, dan komt het wel goed. Ben ik in slaap gevallen, ben ik op mijn buik gedraaid. Toen heb ik mijn rug verbrand. Maar was ik niet ingesmeerd. Nu heb ik me twee keer met 50 ingesmeerd. En ik was zo erg verbrand. Niet normaal.
1: Oh, niet te doen. Nee.
0: Nou, inmiddels heb ik dus nog wat geleerd. In je weer-app kan je ook de UV-index checken.
1: Heb ik ook dit weekend geleerd. Wist ik niet.
0: Nee, want vanmorgen toen ik keek was die bijvoorbeeld 1. Toen ging ik een filmpje opnemen. Ik dacht, nou, ik moet dit toch ook wel even op de socials zetten. Toen ging ik een schermopname maken. Toen was hij al 3. Maar hij wordt vandaag tot 7, 8. Dus
1: ja, dat is hoog.
0: Ook vandaag weer is het echt takken gevaarlijk in de zon. Want even kijken. Waar staat het nou? Ja, dus vandaag rond een uur of 1 is die dus 8. Dat is zeer hoog. Hoger wordt het in Nederland eigenlijk nooit.
1: Nooit, nee. Dus dat
0: bizar,
1: is
0: toch?
1: Echt uitkijken.
0: Dus
1: ja.
0: Dat is gewoon uit de zon blijven. Smeren met factor 50 of hoger.
1: Ja.
0: Of bedekken gewoon. Het liefst met van die UV-kleding. Maar goed, katoen werkt ook wel.
1: Ja.
0: Heftig, toch?
1: Ja,
0: maar jij hebt ook wat geleerd over de zon.
1: Ik heb ook wat geleerd. Ik dacht vorige week, ik vind het mooi als mensen zo'n mooie glans hebben over hun huid. Ik denk, dat wil ik ook. Vooral in het zonnetje, dan glim ik mooi. Nou, dus ik een shimmer bodyolie gekocht met glans.
0: Met zonder factor?
1: Zonder factor. Dus ik doe dat op. Ik denk, wauw. Dus ik de hele dag door weer bijsmeren. Want het komt zo mooi uit in de zon. Nou, ik zit onder de allergievlekken.
0: Ja, je hebt helemaal zonneallergie.
1: Ja.
0: Je bent net een aardbeidje.
1: Ja, zeg maar in mijn nek wil je kijken.
0: Kers en jij een aardbei. Ja. Kreeft en jij een aardbei.
1: Ja. Ja. En het jeukt.
0: Het jeukt, ja. Ja.
1: Ja.
0: Ja. Ik heb dus ook geleerd aloe vera in de koelkast bewaren. En dat elke keer opsmeren. En dat verkoelt, maar geneest ook.
1: Ja, ik ga dat straks echt gelijk halen. Want
0: zo puur mogelijk aloe vera.
1: Ja.
0: En dan in de koelkast bewaren en erop smeren. Ja, dus we zijn heel wat wijzer geworden, maar wel door schade en schande.
1: Ja, precies. Dus olie in de zon, doe maar gewoon niet.
0: Nee. Meisie, alsof je een pak eitje bent gaan maken.
1: Zo'n grilp.
0: Ja, echt.
1: Ja.
0: Nee, dus nou, je zag er even heel mooi uit. En dat komt wel weer terug, maar dan voortaan wel met factor.
1: Ja.
0: Ik weet toevallig van ooit een cameraman die mee was naar Camping Life. Die was helemaal geshined. Helemaal shimmer shine.
1: Ja, mooi en, toch?
0: Ja, prachtig. Maar het was een man. En ik zei, joh, wat heb je lekkere glimmers. Maar die had dus een zonnebrand met glitters.
1: Oh,
0: ja, niet gekeken. Maar gewoon van zijn vrouw meegenomen. Zo van, ja, ik moet toch smeren als ik de hele dag buiten ben. En die had dus een glitter zonnebrand. Dus het bestaat wel, glitters in je zonnebrand.
1: Ja, maar ik vind het dus bij mannen ook echt mooi. En vooral als ze dan zeg maar gewoon die spieren, die komen... Ja, dan houden ze op met mij. Komt zo mooi uit.
0: Oh, ja. Ja, bij Ravik stond het ook wel. Maar wel met factor, mensen.
1: Ja, precies.
0: Zullen we het eens even hebben over wat we na jouw programma gaan doen? Want dan begint mijn programma. En dan gaan we het hebben over een sportieve uitdaging in de Uithof. Slaaienslag heet die. Het is om geld in te zamelen voor Middin. En Middin, dat zijn huizen waar mensen die niet op zichzelf alleen kunnen wonen. Maar die dan bijvoorbeeld wel uit huis willen, maar dan zelfstandig onder begeleiding gaan wonen. Nou, dan kunnen mensen met Down-syndroom of op een andere manier wat hulp nodig hebben. En Lavina, die was vorig jaar ook bij mij in de uitzending. Haar zus woont in een van die huizen van Middin. En toen had ze vorig jaar een fietstocht georganiseerd. Superleuk. Ook, het is heel inspirerend om te zien hoe die zus vol liefde voor haar zus dan die ding organiseert. En dit jaar heeft ze het dus nog wat groter aangepakt. En gaan ze dus met de Uithof iets doen.
1: Ja, leuk.
0: Ja, en wanneer is dat? 12 juli. Dus nog genoeg tijd om je in te schrijven als je ook van een sportieve uitdaging houdt. En je inschrijfgeld, die is dus voor Middin. Want zij zegt ook, mensen die daar wonen, je kan niet gewoon naar de IKEA en een bankstel of een tafel kopen. Want het moet echt heel solide zijn. Want er gaat nog wel eens wat door de kamer. En dan moet het niet meteen kapot zijn. Dus
1: nee.
0: Zij vertelde ook zij zegt, ik wil gewoon dat het huis van mijn zusje heel huiselijk en mooi en gezellig is. Maar nog steeds volgens de eisen en de standaard. Dus ze vond dat heel leuk. En toen ze over dit initiatief weer vertelde, zei ik, kom weer even lekker vertellen. Vind ik leuk. Dan hebben we de boekentip. En vandaag is Elsa aan de beurt. En Elsa is de directeur van de bibliotheek waar wij in zitten. Dus ik ben heel benieuwd wat haar favoriete genre is. Haar all-time favorite boek. En welke tips voor ons heeft. Dan komt Mark Kalsbeek. Nee, die komt niet. Zijn collega Mohamed komt langs van het Nationaal Theater. En het is dinsdag. Ja, niet te vergeten, geen maandag. Het is dinsdag. Dus we hebben de countergeplaats van de week.
1: Ja, klinkt weer helemaal top.
0: Ja, en voor de FNL zijn we aangekomen in de artiesten ABC, ABCDEFG zijn we bij de G aangekomen. En vandaag de Golden Earring. Keuze uit Raider Love of When the Lady Smiles.
1: Nou ja, doe maar lekker de laatste dan.
0: Ja,
1: vind ik wel.
0: Ja, we zitten hier met allemaal meisjes. Op de redactie zitten nu 4 meiden.
1: Ja.
0: Wij zijn 2 meiden. We zijn met 6 meiden hier bij Den Haag FM vandaag. Ik denk ook When the Lady Smiles. Maar stemmen mag je zelf doen. En dan kijken we wie de meeste stem heeft.
1: Ja, zo is dat. Dat klinkt weer als een superleuk programma. Weer vol leuke dingen. Morgenochtend ben ik er weer. En dan is het alweer woensdag. Ja, in mijn hoofd zit ik ook maandag, dinsdag. Waar zijn we?
0: Ja. Het is dinsdag. Zo is het.

0: you wish your girlfriend was wrong like me? Don't you wish your girlfriend was wrong? Haags Bakkie met Jessica Mendels.
1: Ik ontvang gezellige gasten voor een lekker Haags Bakkie. Die jou amuseren, inspireren en misschien zelfs nog wel wat kunnen leren.
0: Haags Bakkie met Jessica Mendels. Iedere werkdag van 10 tot 12 op Den Haag FM.
2: Budget ongediertebestrijding. Uw bestrijder uit de regio. Voor elk budget. budgetongediertebestrijding.nl.
3: Installatiebureau Van Ginderen.
4: Van Ginderen. Voor elektrotechniek, beveiliging, brandmeldinstallaties en onderhoud. Al 50 jaar tot uw dienst.
5: Dit is Den Haag FM. Nu het nieuws van 10 uur.
6: Ik ben Reinoud Roemer met het nieuws op Den Haag FM. Hart voor Den Haag wil haast maken met nieuwe formatiegesprekken. Zaterdag mislukten de gesprekken met D66... door oneenigheid over de asielopvang in de stad... en specifiek in het oude Haga ziekenhuis aan de Sportlaan. Tweemaal zijn die formatiegesprekken tussen Hart voor Den Haag en D66 nu al op dit onderwerp misgelopen, zegt politiek verslaggever Lot van Bree.
7: Nou, eigenlijk was het van tevoren al wel duidelijk dat dat een groot struikelblok zou zijn. Hè? Die asielopvang en dan met name ook de asielopvang aan de Sportlaan. Dat staat volgens Richard de Mos ook symbool voor het asielbeleid van Den Haag. Hart voor Den Haag heeft daar een groot verkiezingsthema van gemaakt. En die moet helemaal niet openen, want de buurt is daar enorm verdeeld over. Veel mensen die zien het niet zitten.
6: De partij van Richard de Mos laat nu een variant over rechts onderzoeken met de VVD, DENK en het CDA. In de haven van Scheveningen ligt de Logos Hope, een bijzonder schip van een christelijke organisatie. Aan boord bevindt zich de grootste drijvende boekenmarkt ter wereld. Verslaggever Erik Kooijman nam er vanmorgen een kijkje en sprak met bemanningslid Stefan.
8: Ja, we hebben al veel delen van de wereld gezien, zeker. Ja. De hoofdvisie van het schip is om hoop, kennis en hulp te delen met de wereld. Dus onze grootste visie is ook om boeken te brengen naar delen van de wereld die ze daar niet hebben, om zo op die manier kennis te delen.
9: Maar wat kan de boot voor Den Haag betekenen?
8: Echt om die hoop te delen, om te kijken, oké, joh, wat hebben we in Den Haag nodig?
6: De Logos Hope vaart overal heen en legt aan in havens wereldwijd als grootste drijvende boekenmarkt en trekt jaarlijks duizenden bezoekers. Tijdens het verblijf in Scheveningen is het schip toegankelijk voor het publiek en worden er diverse activiteiten georganiseerd voor jong en oud. Het weer nog. De zon schijnt volop. Maxima vanmiddag rond 30 graden. Op het strand door wind van zee is het dan wat koeler. Morgen ook zon, maar ook bewolking. En het is dan met 21, 22 graden een stuk minder warm dan vandaag. Dat was het. Meer nieuws vind je op denhaagfm.nl.
10: Zin in een gezellige avond uit? In de Rijswijkse Schouwburg is er genoeg te beleven. Van cabaret tot musical, van dans tot muziek en van jeugdvoorstellingen tot films. Goed bereikbaar en ruime parkeergelegenheid. Ook kun je heerlijk dineren en borrelen in het gezellige theatercafé Rij 23. De Rijswijkse Schouwburg. De Schouwburg voor iedereen. Kijk voor het complete programma op rijswijkseschouwburg.nl.
11: Seksueel geweld, ongevallen, misdrijven. Fonds Slachtofferhulp strijdt voor betere wetten, ontwikkelt structurele hulp en geeft slachtoffers een stem, zodat zij hun kracht terugvinden. Fonds Slachtofferhulp. Kennis van kracht.
3: Installatiebureau Van Ginderen.
4: Van Ginderen. Ook voor camera's, slagbomen, toegangscontrole en intercomsystemen. Al 50 jaar tot uw dienst.
0: Nu Haags Bakkie met Jessica Mendels.
12: We trappen dit uur af met Chef Special. C'est la vie. Tot zo.
13: I've been up,

0: Dit is Haags Bakkie met Jessica Mendels. Iedere werkdag tussen 10 en 12 op Den Haag FM.
1: Den Haag FM.
0: Dit is Haags Bakkie met Jessica Mendels.
2: Oh, leuk. Ja, dat wisten we eigenlijk al. Goedemorgen, wat fijn. Ik doe die even uit, ja. Ik vind die heel irritant. Ik wil gewoon eigenlijk welke ik altijd heb. Welke is dat? Dat is deze. Deze. Komt-ie, hè? Goedemorgen, wat fijn dat je luistert naar Haags Bakkie met Jessica Mendels. Het is 8:08 op deze dinsdag, 26 mei. We hebben een heerlijke uitzending voor de boeg. En ja, ik zou gewoon aanraden de radio de hele dag aan te hebben laten staan. Aan te laten staan en in de schaduw te blijven. Je kan best naar buiten, maar ga niet in de volle zon, mensen. Het is momenteel levensgevaarlijk. Ik ga jullie elke keer een update geven van de zonfactor. Want Sandy en ik zijn al slachtoffer geworden van de zon dit weekend. Het is nu UV-index 4. Nou, goed smeren dus. Wat gaan we allemaal doen vandaag? We gaan het hebben over sla je slag. Een leuke sportieve uitdaging waarmee jouw inschrijfgeld wordt gebruikt voor een van de huizen van Medin. Dan hebben we ook nog een boekentip van de directeur van deze bibliotheek zelf. Jawel, maar eerst is het nu tijd voor
0: Even na 11.
2: De Even na 11. En de Even na 11 is natuurlijk in het teken van het artiesten ABC. We zijn inmiddels aangekomen bij de letter G. En elke keer is het weer een uitdaging. Lukt het me dan met voornamen? Lukt het me met bandnamen? Vandaag, hoe kan het ook anders? Haags met een G. We beginnen met de Golden Earring. Raider Love en When the Lady Smiles. Dat is de keuze voor vandaag. En stemmen doe je natuurlijk op Instagram, @denhaagfm. In de story vind je de poll en daar klik je op jouw favoriete nummertje. Om 11 uur ga ik de stemmen tellen en even na 11 draai ik de plaat met de meeste stemmen. En vandaag klinkt de keuze zo.
0: Even na 11.
3: We

0: Lady Gaga, Born This Way.
1: Wie is er op de koffie bij Jessica?
0: Bij mij aan een lekker verfrissend koel glaasje duinwater zit Lavina van der Arend. En zij organiseert Sla je Slag. Dat doet ze om geld op te halen voor Midin. Dat is een Sla je Slag is een gezellig, sportief samen zijn op 12 juli in de Uithof. Maar hoe het allemaal precies zit, ja, dat kan Lavina mij natuurlijk zelf het beste vertellen. Goedemorgen. Oh, zal ik even je microfoon opzetten? Goedemorgen.
2: Ja, dat is toch makkelijk.
0: Ja, zo'n lang weekend maakt je toch wel weer een beetje uitgecheckt. Vorig jaar zat je bij mij in de uitzending omdat je voor hetzelfde doel een fietstocht ging organiseren.
2: Ja, klopt. We hebben toen een hele leuke avonturenfietstocht gedaan.
0: Ja, en hoe was het?
2: Het was echt onwijs leuk. En mensen die hebben het er nog steeds over, die begonnen ook echt gelijk weer van, ja, wanneer gaan we weer? Komt het weer dit jaar? Ja.
0: Was dat toen de eerste keer dat je iets organiseerde op die manier?
2: Ja, dat was de eerste keer. En toen zijn we lekker wezen fietsen en onderweg hebben ze allemaal leuke opdrachten gedaan.
0: Ja. En ook toen was het inschrijfgeld, dat was opbrengst voor Midin. Want
2: ja, klopt.
0: Jouw zus woont in een van de huizen van Midin. Ja. Voor de mensen die dat niet precies weten wat dat is, kan je dat nog even uitleggen?
2: Ja, het is eigenlijk gewoon een woning waar meerdere cliënten wonen. En daar, moet je het uitleggen. Ze wonen daar en daar zit gewoon standaard een verzorger bij.
0: Ja, dus ze wonen onder begeleiding?
2: Ze wonen onder begeleiding.
0: En hebben ze een eigen kamer?
2: Ja, ze hebben allemaal een eigen kamer en een gezamenlijke woonkamer.
0: Ja, en moet men dan gewoon een eensgezinswoning voorstellen? Of is dat meer een villa?
2: Nee, het is gewoon beneden.
0: Ja?
2: We zijn nu wel aan het verbouwen, dus er komt een heel nieuw pand.
0: Oké.
2: Dus we krijgen allemaal een nieuw, nieuwe kamer eigenlijk, een heel nieuw gedeelte. Maar zoals het er nu uitziet, is het eigenlijk gewoon een keuken, woonkamer, badkamer en allemaal een individuele kamer. En in de toekomst wordt het dus allemaal een slaapkamer met een badkamer, geloof ik, erbij. En een gezamenlijke woonkamer, volgens mij aansluitend aan een andere woning. Dus dan is het wat meer samen.
0: Ja, dus hoeveel huisgenoten heeft je zus nu?
2: Volgens mij 8. Ze zitten daar met z'n 9 in.
0: Oh ja, en zijn dat dan mannen, vrouwen door elkaar?
2: Ja, mannen, vrouwen door elkaar. En ook allemaal een andere beperking eigenlijk.
0: Ja.
2: Het is niet die met die beperking zitten daar, maar gewoon door elkaar. En wel een beetje in dezelfde categorie qua zwaarheid.
0: Ja, precies. Dat het wel fijn is dat je het ook leuk met elkaar kan hebben.
2: Ja. Ja. Nee, je merkt het ook echt wel dat ze elkaar wel echt wel leren kennen, die mensen. En dat ze leuk met elkaar omgaan.
0: Ja. Sinds wanneer woont jouw zus daar?
2: Sinds, even kijken, niet vorig jaar oktober, dit jaar daarvoor, in oktober.
0: Ja, en want tot die tijd woonden ze nog bij jullie ouders.
2: Ja, klopt.
0: En toen ging ze op zichzelf wonen en dan is dit de vorm waarin zij op zichzelf woont.
2: Ja.
0: Oké, dus vorig jaar heb je die tocht georganiseerd. Want toen weet ik nog wel, toen heb je me uitgelegd van, ja, ik wil gewoon dat haar huis extra leuk, mooi, warm, gezellig is. Maar je kan niet gewoon even naar de IKEA of naar de Quantum rijden. Want het moet wel heel solide en sterk zijn en aan een heleboel eisen voldoen.
2: Ja.
0: Dat maakt het dat een bijzettafeltje of een lamp die geschikt is voor in dat huis gewoon zoveel duurder is dan een andere.
2: Ja, klopt. Ja. Dus we hebben uiteindelijk vorig jaar hebben we wel een nieuwe bank kunnen realiseren.
0: Van de opbrengst van de fietstocht.
2: Een dressoir. En dat is dan echt wel een dressoir met speciale deuren. Dat als je tegen de deur aanloopt, dat die door kan klappen.
0: Ja.
2: En wat hadden we nog meer? Kleine bijzettafeltjes, een aantal.
0: Dus best wel een goede opbrengst.
2: Ja, uiteindelijk hebben we €10.000 opgehaald.
0: Nou, te gek zeg.
2: Er is een kleine donering extra nog bij gedaan met wat we op hadden gehaald. Dus het is nog
0: wat lief, wat fijn.
2: Afgerond door een andere de stichting zelf, zeg maar.
0: Wat Sla je Slag precies inhoudt, wil ik straks van je weten. Ik wil nu alvast even weten, wat is de wens voor de opbrengst van dit jaar?
2: We willen voor vitaliteit. Dus dat de cliënten eigenlijk in beweging kunnen komen. Want het is goed voor hun welzijn.
0: Ja.
2: En daar gaan we kijken wat we ophalen. En aan de hand daarvan kunnen we wat leuks gaan realiseren om met hun te doen in dat thema.
0: En moeten we dan denken aan een workshop of misschien een sportcoach of materialen?
2: Ja, ik denk van alles. Het ligt echt aan het budget.
0: Ja.
2: Dat is gewoon hopen dat we heel veel ophalen. Misschien kunnen we dan wel een hele nieuwe. Ja, het zwembad is daar nu gesloten. Misschien kunnen we wel een heel nieuw zwembad plaatsen.
0: Ja, je weet het niet.
2: Ja.
0: Wat je precies gaat organiseren en hoe mensen mee kunnen doen, dat horen we zo meteen. Eerst is het tijd voor Haagse muziek op Den Haag FM. En ik heb Chico klaarstaan met Kavekak.
1: Muziek uit je eigen stad. Hoor je op Den Haag FM.

0: Altijd tijd voor Haagse artiesten op Den Haag FM. En dit was Chico met Kawe Kak.
1: Jessica vraagt door.
0: Hier in de studio zit mijn gast Lavina van den Arend. En zij organiseert een slaaie slag samen met de Uithof op 12 juli. En dat is een sportieve dag waarbij zij al het inschrijfgeld doneert aan Medin. Haar zus woont in een huis van Medin. En ze wil gewoon dat dat helemaal fantastisch is. Vorig jaar een fietstocht georganiseerd. En heel veel eigenlijk opgehaald en kunnen betekenen al voor het huis. En dit jaar gaat de opbrengst naar Vitaliteit. Laten we het eens even over slaaienslag hebben. Wat is dat voor een dag?
2: Ja, het wordt een dag vol plezier en gezelligheid. En waar mensen veel kunnen bewegen. We gaan die dag boulderen, padellen, fietsen en wandelen. En de fietsentocht en de wandeltocht eigenlijk, die worden weer een beetje net als vorig jaar. Met leuke opdrachten onderweg. Dat mensen lekker wat te doen hebben. En toch plezier maken. Zonder dat je het doorhebt dat je aan het fietsen bent eigenlijk.
0: Ja, dat is de bedoeling, dus, hè? Lekker bewegen. Maar je bent eigenlijk aan het socializen en lol aan het hebben.
2: Ook, we proberen ook leuke dingen op de route te vinden. Waar mensen even kunnen stoppen.
0: En is dat fietsen en wandelen ook in de buurt van de Uithof?
2: Ja, ja, zeker. De Uithof is het startpunt.
0: Ja, en de Uithof is dus een partner van jou.
2: Ja.
0: Er zitten een heleboel leuke dingen aan. Want onder andere iedere bewoner van Medin mag?
2: Ja, die mag gratis meedoen.
0: Kijk, dat is toch fantastisch.
2: En dan moet alleen eigenlijk de begeleider zich inschrijven. Althans, die moet mee.
0: Ja, de begeleider moet zich inschrijven.
2: Ja.
0: En wat kost het om mee te doen?
2: Het is €20 per persoon, per activiteit. En als je een tweede activiteit erbij boekt, ben je maar €25 kwijt.
0: Dus ja, en als je alle vier wil doen dan? Meedoen,
2: ja, dan komt er elke keer gewoon €2,50 of zo bij.
0: Ja, dus, doe je niet zo moeilijk.
2: Nee.
0: En de kinderen, die mogen ook meedoen?
2: Ja, die zijn €2,50.
0: Voor €2,50 mogen kinderen meedoen. En het is op 12 juli. En hoe laat begint het? Neem eens even mee. Wat ga jij allemaal doen? Ga jij meedoen met activiteiten?
2: Nee, ik denk niet dat ik er tijd voor heb.
0: Nee.
2: Het begint om 10:00 ochtends.
0: Ja.
2: Dan komen we eigenlijk daar binnen. En mensen kunnen eigenlijk druppelgewijs binnenkomen. Niet iedereen hoeft daar stipt om 10:00 te zijn. Je kan je
0: inschrijven.
2: Inschrijven voor een tijdsvak. En dan voor jouw activiteit.
0: Ja.
2: En dan moet je eigenlijk daar op tijd zijn.
0: Ja.
2: Kan je van tevoren eerst naar mij toe gaan om te zeggen van nou, ik ben er, ik ben Piet en ik moet daarheen. Nou, dan zeg ik van nou, oké, dan moet je daar zijn, dan moet je daar zijn. Dan hebben we 's ochtends, als je ook nog binnenkomt, de springkussens van de Uithof. Veel mensen kennen dat sportpaleis wel. Dat
0: is
2: de schaatsbaan.
0: Ja,
2: dat staan daar allemaal springkussens.
0: Ja, precies.
2: Voor de kinderen is het 's ochtends onwijs leuk bij binnenkomst. Kunnen ze lekker springen en doen.
0: Daar mogen ze dan ook in?
2: Ja, daar mogen ze in. En dan heb je wel lekker koffie of thee erbij. Dat wordt ook gesponsord.
0: Ja, wat goed zeg. En ja, dat heb je goed geregeld.
2: Ja.
0: Ja,
2: het was leuk.
0: En dan is de bedoeling natuurlijk dat er zoveel mogelijk mensen meedoen. Hoeveel mensen kunnen er meedoen?
2: Ja, echt wel heel veel. Want met het fietsen en wandelen heb ik eigenlijk geen limiet.
0: Nee.
2: Het gaat de hele dag door in principe. Dus mensen kunnen gewoon de hele tijd vertrekken, gewoon tussendoor. Dan hebben we met padellen hebben we ongeveer een uur per wedstrijd gerekend. Of potje, wat je
0: ja, en dat zijn al vier spelers.
2: En dat zijn al vier spelers. En ze hebben 7 banen en 2 individuele banen. Dus dat tikt aardig aan wat je kwijt kan. En met het boulderen zit er ook niet echt een limiet aan.
0: Nee, even op je beurt wachten als het vol is.
2: Ja. Dat. En het is niet dat je aan een touw natuurlijk komt. Dus
0: nee.
2: Je kan gewoon vrij uit
0: klimmen. Ja, precies. Het is boulderen, niet... Ja. Hoe heet dat andere nou?
2: Ja, muurklimmen, denk ik.
0: Ja, en dan zit je helemaal in een harnas. Nee, dit is gewoon... Je hebt natuurlijk heel veel plekjes en daar kan je klimmen.
2: Ja,
0: logisch. Fantastisch. Hoe kunnen mensen zich opgeven om mee te doen?
2: Ja, via de QR-code. Die gaan we nog in een post delen. En dan kan iedereen zich via de link inschrijven.
0: Iedereen kan zich via de link inschrijven. Maar de post delen, dat is nog een beetje vaag. Welk account moeten ze dan volgen?
2: Ja, je kan mij persoonlijk volgen.
0: Ja.
2: Van den Arend. Daar ga ik sowieso de flyer en zo op zetten.
0: Ja.
2: En het is ook misschien fijn als jij hem dan...
0: Dan zal ik hem ook delen.
2: Wil delen.
0: Maar jouw account, want daar kun je dus best op de hoogte blijven... is Lavina van den Arend.
2: Ja.
0: Zoals
2: en
0: de vogel.
2: Dat is op Instagram en op Facebook allemaal.
0: Precies. Dus als je Lavina volgt, dan kom je vanzelf ook bij de QR-code of de inschrijflink. Lavina, ik hoop dat het minstens weer zo'n groot succes wordt als vorig jaar.
2: Ja.
0: Moeten we nog wat dingen melden of hebben we alles verteld nu?
2: Nee, ja, ik zou heel graag nog wel wat dingen willen vragen. Eigenlijk ben ik op zoek naar mensen die misschien cadeaus willen sponsoren voor de loterij. En misschien dingen voor onderweg wat leuk is. Ik noem maar even een gooi. Bijvoorbeeld een goochelaar op de route.
0: Ja.
2: Of iets. Dat zou wel heel leuk zijn. Misschien iemand die zegt, ik wil deze dag filmen. Dat we een leuke aftermovie kunnen maken. Of foto's. Dat is ook heel leuk. En misschien mensen die willen flyeren of flyers willen afdrukken. Dat
0: ja, precies.
2: Zou ook heel fijn zijn.
0: Iemand die een kopieerapparaat heeft.
2: Ja.
0: Heeft Medin dat niet op kantoor staan?
2: Ja, maar het is wel mooi als het wat mooier...
0: Ja, je wil wel een kleurenkopietje.
2: Ja.
0: Dus iemand met een kleurenkopieerapparaat die zegt... ik wil wel voor deze actie gaan printen. Dan ook heel graag even een DM'tje aan Lavina.
2: Ja, zeker. En wat ik ook heel leuk bedacht had... is misschien leuk een fotoboot als iemand die zou willen... sponsoren voor die dag om neer te zetten.
0: Ja, dat is ook heel leuk.
2: Heel leuk bij binnenkomst dat mensen leuk alvast wat geks op de foto kunnen doen.
0: Ja.
2: Dus dat zou ook nog welkom zijn.
0: Ja, nou, zit je te luisteren en denk je, dit gaat over mij. Laat van je horen, Lavina. Heel veel plezier, heel veel succes en ik gok tot volgend jaar.
2: Ja.

Cultuurboulevard biedt elke 14 dagen ruimte aan het kloppende cultuurhart van Den Haag. Met interviews, live muziek en optredens. Luister om de week op woensdagavond tussen 8 en 10 uur naar Cultuurboulevard. Met Martijn Mastenbroek en Martin Reitsma. Natuurlijk op Den Haag FM.

Maar ik heb een nieuw buurmeisje. Gisteren om een kwartiertje na 12, dus net op 25 mei, tweede Pinksterdag, is mijn nieuwe buurmeisje Pommelien geboren. Dat is toch mooi? En ze heeft een heel lief, schattig zusje, Paukje. En twee lieve ouders, Loetje en Bart. En ik wil ze vanaf hier heel graag feliciteren met de geboorte van Pommelien. En ter ere van haar geboorte en dat ze bij ons in de straat is geboren, wil ik graag een mooi liedje draaien van haar naamgenoot. Dus ik heb Pommelien Thijs klaarstaan met Zilver.

0: Even na 11.
1: Heb jij al gestemd op de Even na 11 van vandaag? Zo niet, dan heb je daar nog een kwartier de tijd voor. Want om 11 uur ga ik de stemmen tellen. En dan Even na 11 draai ik de plaat met de meeste stemmen. Waar kan je vandaag uit kiezen? Nou, twee platen van de Golden Earring. Radar Love en When the Lady Smiles. Want we doen het artiesten ABC. En we zijn al bij de G aangekomen. Vorige week was het dus de F. Deze week de G. En ik dacht, ja, die trappen we natuurlijk wel met de Good Old Golden Earring uit Den Haag af. Stemmen, dat doe je op Instagram. @DenHaagFM. In de story vind je de poll. En daar klik je op jouw favoriet. Als ik de stemmen heb geteld, ga ik om 10 over 11 zo'n beetje, Even na 11, de plaat draaien met de meeste stemmen. Maar als jij nou je Instagram-app opent, laat ik ze alvast horen. Dit is de keuze.
0: Even na 11.

0: for you. I guess you moved on really easily.
1: Ja, eventjes mijn favoriete zangeressen van dit moment op een rijtje. So Easy to Fall van Olivia Dean. Daarna Material Lover van Sienna Spero. Toen Olivia Rodrigo met Good For You. En ik kan natuurlijk niet anders dan hem afmaken met Ray, Where's My Husband?

0: Budget ongediertebestrijding. Uw bestrijder uit de regio. Voor elk budget, budgetongediertebestrijding.nl.
1: Je staat op het punt om te vertrekken. Koffer gepakt, tickets klaar. Maar heb je je vaccinaties al geregeld? Bij Travel Clinic Erasmus MC kan dat snel en eenvoudig. Nu ook in Rijswijk. Controleer wat je nodig hebt en maak je afspraak via travelclinic-erasmus-mc.nl. Ook voor vaccinaties op maat, zoals gordelroos.
2: Dit is Den Haag FM. Nu het nieuws van 11 uur.
3: Ik ben Reinoud Roemer met het nieuws op Den Haag FM. Hart voor Den Haag wil haast maken met nieuwe formatiegesprekken. Zaterdag mislukten de gesprekken met D66... door oneenigheid over de asielopvang in de stad... en specifiek in het oude Haga ziekenhuis aan de Sportlaan. Tweemaal zijn die formatiegesprekken tussen Hart voor Den Haag en D66 nu al op dit onderwerp misgelopen, zegt politiek verslaggever Lot van Bree.
4: Nou, eigenlijk was het van tevoren al wel duidelijk dat dat een groot struikelblok zou zijn, hè? Die asielopvang en dan met name ook de asielopvang aan de Sportlaan. Dat staat volgens Richard de Mos ook symbool voor het asielbeleid van Den Haag. Hart voor Den Haag heeft daar een groot verkiezingsthema van gemaakt en die moet helemaal niet openen, want de buurt is daar enorm verdeeld over. Veel mensen die zien het niet zitten.
3: De partij van Richard de Mos laat nu een variant over rechts onderzoeken met de VVD, DENK en het CDA. In de haven van Scheveningen ligt de Logos Hope, een bijzonder schip van een christelijke organisatie. Aan boord bevindt zich de grootste drijvende boekenmarkt ter wereld. Verslaggever Erik Kooijman nam er vanmorgen een kijkje en sprak met bemanningslid Stefan.
5: Ja, we hebben al veel delen van de wereld gezien, zeker. Ja. De hoofdvisie van het schip is om hoop, kennis en hulp te delen met de wereld. Dus ons grootste visie is ook om boeken te brengen naar delen van de wereld die ze daar niet hebben, om zo op die manier kennis te delen.
6: Maar wat kan de boot voor Den Haag betekenen?
5: Echt om die hoop te delen, om te kijken, oké, joh, wat hebben we in Den Haag nodig?
3: De Logos Hope vaart overal heen en legt aan in havens wereldwijd als grootste drijvende boekenmarkt en trekt jaarlijks duizenden bezoekers. Tijdens het verblijf in Scheveningen is het schip toegankelijk voor het publiek en worden er diverse activiteiten georganiseerd voor jong en oud. Het weer nog. De zon schijnt volop. Maxima vanmiddag rond 30 graden op het strand. Door wind van zee is het dan wat koeler. Morgen ook zon, maar ook bewolking. En het is dan met 21, 22 graden een stuk minder warm dan vandaag. Dat was het. Meer nieuws vind je op denhaagfm.nl.
7: Seksueel geweld, ongevallen, misdrijven. Fonds Slachtofferhulp strijdt voor betere wetten, ontwikkelt structurele hulp en geeft slachtoffers een stem, zodat zij hun kracht terugvinden. Fonds Slachtofferhulp. Kennis van kracht.
0: Naast woninginrichting gaat u voor een zonnescherm, rolluik of screen naar Fred van Rijn aan de Leiweg in Den Haag.
2: Nu Haags Bakkie met Jessica Mendels.
8: We beginnen dit tweede uur met Miles Smith. Stay if you wanna dance.

0: Dit is Haags Bakkie met Jessica Mendels.
1: 100%
2: Goedemorgen, wat fijn dat je nog steeds of inmiddels luistert naar Haags Bakkie met Jessica Mendels. Het is 9 minuten over 11 op deze dinsdag 26 mei. En in dit tweede uur nemen we zometeen de agenda door van het Nationaal Theater. En Mark die is er even niet, Mohamed die neemt de honneurs waar. En ik ben benieuwd wat voor leuke tips ze hebben. Ik weet in ieder geval dat er ook een giveaway bij zit. Dus blijf vooral hier, blijf luisteren en misschien heb jij wel mazzel. Dan is het dinsdag, dus we hebben ook de countryplaat van de week. En we hebben ook nog een boekentip voor je. Maar eerst... Oh, nou, dat ging lekker snel, zeg. Ik wou natuurlijk nog eventjes zeggen, maar eerst...
0: Even na elf.
2: De even na elf, maar die sloeg die even over. Je hebt natuurlijk het intro al gehoord, dus een verrassingseffect... Nou, die hebben we niet meer. Maar de even na elf kon je kiezen twee nummers van The Golden Earring. Radar Love en When the Lady Smiles. Ja, en die tweede, daar hoorde je natuurlijk het intro al van... Die heeft gewonnen. Gewoon ook omdat Sandy en ik dat zo graag wilden. Dus When the Lady Smiles is de winnaar van de FNL van vandaag. 5,5 minuut genieten van de Golden Earring.

0: Wendel. Zo, hij klinkt een beetje losvast. Even aan het snoertje draaien. When the Lady Smiles van de Golden Earring, de winnaar van de FNA 11 van vandaag.
1: Laten we de agenda even doornemen.
0: We nemen de agenda door van het Nationaal Theater. En dat doe ik met Mohamed. Goedemorgen.
2: Goedemorgen, goedemorgen.
0: Wat fijn dat je er bent.
2: Zeker.
0: Wat doe jij bij het Nationaal Theater?
2: Ik ben sinds kort, sinds februari eigenlijk, een marketeer bij het Nationaal Theater.
0: En wat houdt dat in als je... Hoor jij ook slecht?
2: Ja, een beetje.
0: Ja, hè? Hij doet een beetje raar. Wat doe je als marketeer bij het Nationaal Theater?
2: Als marketeer doe ik de marketing van een voorstelling.
0: Ja.
2: Stel je voor, er is een iemand wil een voorstelling geven bij ons in de Schouwburg. Nou, dan gaat hij eerst langs de programmeur kijken of die klopt met wat wij in Schouwburg willen hebben.
0: Ja.
2: En vervolgens komt het op mijn bordje om ervoor te zorgen dat er mensen naar het theater komen om te kijken naar deze voorstelling. Dus het zoeken van de juiste doelgroep voor de voorstelling is dan mijn job.
0: En wat is jouw favoriete genre?
2: Wat is mijn favoriete genre? Cabaret.
0: Ja? Ja. Maar jullie hebben niet heel vaak cabaret, toch?
2: Jawel.
0: Wel?
2: Zeker wel. We hebben laatst nog geweest bij Jawad Sloegi.
0: Ja?
2: Hij vind ik natuurlijk een hele grappige gozer. Volgens mij best veel, hoor.
0: Jullie hebben in ieder geval de oudejaarsconferentie.
2: Ja, zeker. Inderdaad. Dit jaar weer.
0: Ja, ja. Dat is wel leuk.
2: Zeker.
0: Jij hebt tips voor ons, want we gaan even de agenda doornemen. En we teasen alvast dat mensen vooral moeten blijven luisteren, omdat je in het tweede blokje iets gaat weggeven.
2: Ja, klopt. Inderdaad.
0: Dat is leuk. Wat heb je voor tips voor ons?
2: De eerste tip die ik heb is voor vanavond al. Dat is de macht van het WK voetbal. Dus een theatercollege van het Haagse College. In samenwerking met FC Afkikken. En die gaan het hebben over de geopolitiek achter het WK voetbal.
0: Ja.
2: Dus van Trump die de vredesprijs wint.
0: Ja.
2: Tot ons nationaal elftal. Tot Mbappé. Tot Infantino, de baas van UEFA. Dus een hele interessante theatercollege.
0: Ja. Ja, zeker. Ja, dat gaat wat worden, dit WK.
2: Zeker.
0: Even serieus.
2: Zeker, het is heel groot. Maar geopolitiek gezien is het ook heel groot.
0: Ja. Ja, en een halftime show.
2: En een halftime show. Lekker Amerikaans.
0: Ja. Oh, dus voor vanavond. En er zijn nog kaarten voor?
2: Er zijn zeker nog kaarten voor. Die kun je bij ons halen op ht.nl. En in onze agenda zie je dan, als het goed is, bovenaan de macht van het WK voetbal.
0: Oké, top. Wat is de volgende tip?
2: De volgende is ook een hele, hele mooie voorstelling. Dat is Medea voor een toeslagenherdenking.
0: Ja.
2: Medea is een oud Grieks verhaal.
0: Ja, precies.
2: Ja. Maar deze is dus veranderd. De tekst is veranderd zodat hij meer ligt in het toeslagenaffaire verhaal.
0: Ja.
2: En daar wordt dan dieper op ingedoken. En dan gaan we mee met iemand die te maken krijgt met de belastingdienst die bij ze aankomt kloppen. En kinderen enzovoort, et cetera. Alles wat bij de toeslagenaffaire hoort.
0: En het is een toneelstuk met meerdere acteurs?
2: Ja, een voorstelling, ja.
0: Ja. Wauw, ja, dat zal best intens zijn.
2: Ja, zeker.
0: Ik heb ook wel eens in de uitzending een zangeres gehad die zelf ook een toeslagenouder was, om het maar even zo te noemen.
2: Okay.
0: Echt niet normaal hoe dat aangrijpt.
2: Heel heftig. En het is misschien klaar voor ons in het nieuws, maar voor die mensen is het nog niet klaar.
0: Nee,
2: er zijn
0: nog
2: heel veel kinderen die nog steeds niet terug bij hun ouders zijn.
0: Nee, wat fijn dat dan in ieder geval in het theater er aandacht daarvoor blijft.
2: Zeker.
0: Zometeen natuurlijk nog meer tips, maar ook kans op gratis kaartjes. Dus blijf lekker hier. Het is nu tijd voor Haagse muziek op Den Haag FM. Ik heb Sipora klaarstaan met Free.
3: Wij zijn Den Haag FM. Trots op de artiest uit onze stad. 100% Haags. Met nu Haagse muziek.

0: Altijd tijd voor Haagse artiesten op Den Haag FM. En dit was Sipora met Free.
1: Laten we de agenda even doornemen.
0: En hier in de uitzending zit, zit Mohamed van het Nationaal Theater. We hebben al wat tips gehad, ook voor vanavond. Maar hij heeft nog meer tips en blijf vooral hier, want hij gaat ook wat weggeven. Wat ga je weggeven?
2: Ik ga weggeven kaartjes voor het jubileum 60 jaar Kamaretten. Dat is waar we het net over hadden.
0: Ja, tuurlijk.
2: Dan komen die 60 jaar optreden. Ja, 60 jaar bestaan ze alweer.
0: En wanneer is het?
2: Dit is op woensdag 10 juni bij ons in de Koninklijke Schouwburg.
0: En dus die voorstelling, dat is ook meteen een tip.
2: Ja, zeker.
0: En wat kunnen we daarvan verwachten, 60 jaar Kamaretten?
2: Wat we daarvan kunnen verwachten is dat er heel veel duo's komen optreden. Maurits Wijminga, Ramses van Hal, Manon Blauw, Kevin van den Berg, Lize van Olden en Anne Hermans. En volgens mij nog een aantal die ik hier niet op mijn blaadje heb staan.
0: En die doen allemaal dan een highlight uit hun carrière? Of maken ze iets speciaal nieuws hiervoor?
2: Volgens mij is het een mix van nieuwe dingen en oude dingen die ze bij elkaar hebben.
0: Ja, want als je 60 jaar viert, dan
2: moet er ook een soort van throwback.
0: Ja, moet je ook een beetje terugkijken of zo. Dat ik denk, ja, komen daar ook nog oude winnaars van heel lang geleden? Ja,
2: dit zijn dus allemaal oude winnaars.
0: Ja, precies. Maar volgens mij niet van
2: 60 jaar.
0: Nee, ook niet van 40 jaar geleden. Nee, precies. Nee, dus maar wel oude winnaars. Hoe kunnen mensen kaartjes winnen?
2: Hoe kunnen mensen kaartjes winnen?
0: Zullen wij zo even een leuk filmpje met z'n twee opnemen?
2: Dat kunnen we zeker doen, inderdaad. Zeer zeker.
0: En hoeveel kaartjes zijn er weg te geven?
2: Ik kan 5 keer 2 kaartjes weggeven. Dus
0: lekker.
2: 10 kaarten. Ja.
0: 5 keer 2 kaartjes. Dus wil jij kans maken op 2 kaartjes voor de voorstelling van 60 jaar Kamaretten? Die op 10 juni?
2: Woensdag 10 juni.
0: Woensdag 10 juni
2: in
0: de Koninklijke Schouwburg is. Dan moet je zometeen eventjes naar Instagram gaan. @JessicaMendels. En dan zie je Mohamed en mij. En dan maken wij samen een filmpje. En dan kan je reageren. Zullen we een leuke vraag bedenken of zo?
2: Ja, leuk. Gaan we doen.
0: Ja? Ja. Heb je daar eentje die je zo dat je denkt, ja, dat moeten mensen ons laten weten. Wie is je grappigste vriend of zo?
2: Ja, leuk. En die vriend moet je dan ook meenemen natuurlijk.
0: Ja, wie is je grappigste vriend die je zou willen meenemen?
2: En waarom?
0: En waarom?
2: Waarom willen we heel graag
0: op? Ja, want dan kunnen wij je ook een beetje lachen.
2: Ja.
0: Oké, dus wil jij kaartjes winnen voor 60 jaar Kamaretten op 10 juni in de Koninklijke Schouwburg? Ga dan binnen een paar minuten naar Instagram @JessicaMendels en reageer op de story. Mohamed, dankjewel.
2: Jij bedankt.
0: Wij gaan even filmen. En tot de volgende keer.
2: Tot de volgende keer, dankjewel. Den Haag FM 92.0.

0: Bad Memories. Medusa featuring James Carter. Bad Memories in the 40, Elizabeth Taylor. Van Taylor Swift.
1: De countryplaat van de week met DJ Ronald.
0: Goedemorgen, Ronald.
2: Goedemorgen, Jessica.
0: Hoe gaat het?
2: Ja, goed.
0: Mooi, dat is fijn.
2: Lekker warm, dus ik heb het werktempo een beetje aangepast vandaag.
0: Ja, dat doe je goed. Dat is ook wel belangrijk. Ja, ik merk dat ik hier af en toe ook wat errors heb. Geef ik ook gewoon de hitte de schuld van.
2: Ja hoor.
0: We moeten gewoon allemaal heel lief zijn voor onszelf en elkaar. Met die hitte, hè?
2: Dat moeten we sowieso altijd. Ook
0: ja, altijd.
2: Warm is.
0: Maar als het wat heter is, dan is het nog belangrijker.
2: Ja, zeer zeker. Dus,
0: Jij hebt weer een lekkere countryplaat voor ons uitgezocht. Vertel eens.
2: Ja, klopt. Vandaag heb ik een nummer gekozen wat net uitgekomen is, maar een ode is aan het klassieke countryleven. Pick-up trucks, neonlichten, honky-tonks en vrijdagavond vrijheid. Ik had zoiets van, we zitten nog volop in de feestdagen. Ik ben echt alle dagen kwijt.
0: Ja, het is dinsdag gewoon.
2: Al die vrije dagen. Het is echt ontzettend lekker festival weer. Het is weer om te barbecuen en gewoon lekker erop uit te gaan. En toen hoorde ik deze van Brad Paisley door langskomen. En toen had ik van iets van, ja, die klinkt lekker.
0: Ja, en ook lekker nieuw, dus dat is leuk. Zijn we lekker een beetje up-to-date. En ja. Wat weet je te vertellen over Brad Paisley?
2: Ja, Brad Paisley, dat is natuurlijk wel een bekende in de countrywereld. Hij is 2 jaar geleden is hij in Tilburg geweest voor een concert, 2013. Mm-hmm. Daar mocht ik bij zijn en dat was echt waanzinnig. Gewoon heerlijke nummers. En hij heeft altijd wel een beetje nummers gehad die toch wel iets hadden van het echte countryleven. En dat is echt wel een fijne sfeer.
0: Hij gaat al een tijdje mee dus.
2: Ja, zeer zeker. En dit nummer is ook een oud nummer. Het is ook ooit een keer eerder uitgebracht. Maar hij heeft het nu geremaked. En ja, het is gewoon echt een lekker vibe.
0: Ja, en hij doet het samen met David.
2: Ja, klopt.
0: David
2: Murphy.
0: David Murphy, juist. En doen ze vaker dingen samen of is dit de eerste keer?
2: Dit is de eerste keer dat ze samenwerken. Ze doen achter de schermen wel heel veel samen. Ze schrijven samen nummers en ze zijn wel 2 goede vrienden.
0: Oké.
2: En nu hebben ze dit nummer samen bewerkt en gezongen. En ja, als je je ogen dicht doet en je denkt van joh, ik rij op een zomeravond ramen open, de radio aan op de country. En gewoon lekker gaan naar een festival ergens buiten de stad. Dan heb je dat hele zomergevoel.
0: Nou, we gaan lekker draaien. Als jij hem even wil aankondigen, dan start ik hem in.
2: Ja, is goed. Je kunt nu gaan luisteren naar Brad Paisley met Hi Ho Silverado.

0: Choose in Texas van Ella Langley. En daarvoor hoorde je de countryplaat van de week. Hi Ho Silverado.
1: Ga er maar even goed voor zitten. Hier komt een boekentip.
0: En de boekentip van vandaag wordt niet door zomaar iemand ingevuld. Nee, door de directeur van de Haagse bibliotheken haarzelf, Sam Hermans. Goedemorgen.
2: Goedemorgen.
0: Wat fijn dat je er bent. Jij bent dus de directeur van alle 18 bibliotheken in Den Haag.
2: Ja, dat klopt. Alle 18. We hebben laatst eentje geopend in Mariehoeve. En daarmee zijn we op 18 gekomen.
0: Ja, fantastisch. Nou hoor ik dat je niet bent geboren in Den Haag. Waar ben je geboren?
2: Ik ben in Eikelsoog geboren. Dat ligt vlakbij Kerkrade.
0: En sinds wanneer woon je in Den Haag?
2: Ik woon niet in Den Haag.
0: Oh!
2: Nee, ik woon in Utrecht.
0: Oh, okay.
2: Ik ben in Utrecht gaan studeren en daar ben ik blijven wonen.
0: Ja, ik wou zeggen, je komt toch niet van Limburg dag hierheen. Ja, 18 bibliotheken. Zit je dan toch het meest hier op de centrale bibliotheek?
2: Ja, het zit het meeste. De bibliotheek hoort in Den Haag bij de gemeente. Dus ik zit het meest hier op het stadhuis en op kantoor hier.
0: Ja. Ja. Maar en dan af en toe ook die andere 17 vestigingen
2: heel
0: bezoeken.
2: Veel, ja.
0: En sinds wanneer heb je deze functie al?
2: Bijna 5 jaar. Dus nou, ik heb de stad ook echt leren kennen. Want ik woon dan wel in Utrecht. Maar doordat ik bij al die vestigingen kom, ja, kom je in heel veel verschillende wijken.
0: Ja.
2: Dus ik ken Den Haag inmiddels ook heel goed.
0: Ja, leuk. Het is een hele goede manier via de bibliotheek een stad te leren kennen.
2: Zeker.
0: Als we het nou hebben over jou als lezer.
2: Ja.
0: Hoe zou je jezelf dan omschrijven?
2: Ja, vooral toen ik jong was, las ik alles wat los en vast zat. Kwam ik ook regelmatig in de bibliotheek in Eikelsoven. Tijdens mijn studie werd dat wat minder. Maar tegenwoordig word ik natuurlijk zoveel geprikkeld in al die vestigingen waar ik kom en de boeken die ik zie. Ja, ik ben wel een veelvraat.

0: op dit moment.
1: Veel fruit. Ja. Nou, als het over boeken gaat, kan je een slechtere keuze Zeker. Hebben. En welk genre spreekt je dan het meeste aan?
0: Ja, ik lees tegenwoordig veel non-fictie. Eigenlijk beschouwingen over hoe het gaat in de wereld. Het is niet altijd even vrolijk.
1: Nee.
0: Maar vind ik wel heel interessant om te verdiepen. Omdat het heel vaak onderwerpen zijn waar wij bij de bibliotheek ook mee bezig zijn. Met het vrije woord, met democratie, met laaggeletterdheid.
1: Ja.
0: Dus nou ja, eigenlijk verdieping op het werk wat ik doe.
1: Ja, ja, ik snap het. En is er dan één boek wat eruit springt van wat je in je hele leven hebt gelezen, dat je zegt, ja, maar als ik één favoriet heb, dan is het dat.
0: Dat is natuurlijk heel moeilijk.
1: Ontzettend.
0: Ja, maar een paar jaar geleden was ik gegrepen door het boek Gastvrijheid van Chris Keulemans. Die heeft daarna nog twee andere boeken geschreven. Verzet en Vriendschap is een drieluik. En dat Gastvrijheid vond ik zo mooi omdat hij zei, het is heel belangrijk om gastvrij te zijn en om te geven zonder dat je weet wat je terugkrijgt. Dat is eigenlijk wat wij bij de bibliotheek ook doen. Dus ik vond dat heel mooi en heel warm dat je de wereld heel open en nieuwsgierig tegemoet treedt.
1: Ja.
0: En daarmee ook wel iets in gang zet en zorgt dat mensen aardiger en fijner op elkaar reageren.
1: Ja, nou, als ik iets van de bibliotheek vind, dan is het inderdaad, het is zo'n fijne plek waar iedereen mag komen en waar iedereen welkom is en ook iets vindt.
0: Ja, nou, we zijn ook heel blij dat jullie hier zitten. Hè? Zo zichtbaar voor iedereen.
1: Ja.
0: De lokale radio gewoon in ons huis hebben. Dat is echt een groot voorrecht.
1: Ah, nou, we zijn blij met elkaar. Dat is fijn. We gaan naar de boekentip. Want er ligt een boek voor je. Het is niet een heel dik boek.
0: Nee.
1: Vertel eens. Het heet?
0: Het heet Elze van Gool, bibliotheekvrouw in het verzet. En Bibliotheek Den Haag bestaat dit jaar 120 jaar. Dus dat is al een hele lange periode. En gedurende die periode hebben we ons ontzettend ontwikkeld. Hè, van ouderwetse leeszaal waar alleen maar mannen zaten. Waar je de boeken nog niet kon uitlenen. Tot 18 vestigingen midden in al die wijken. En veel meer activiteiten die we doen. En er is natuurlijk ook een periode geweest dat er oorlog was. En een collega van mij in het land, Mark Dekkers, die heeft heel veel onderzoek gedaan naar hoe de bibliotheek zich gedraagt heeft of de bibliotheekmedewerkers in de oorlog.
1: Ja.
0: En daar heeft hij al boeken over geschreven. En op een gegeven moment dacht hij, er zullen toch ook mensen in het verzet gezeten hebben, bibliotheekmedewerkers.
1: Ja.
0: Toen heeft hij iemand gevonden, Elza van Gool. En Elza van Gool was medewerker van Bibliotheek Den Haag.
1: Ja.
0: Dus dat betekent, door dit boek te lezen, krijg je ook een inkijkje in die periode en hoe zij als medewerker was. En ja, wat mij zo ontzettend raakte in dit boek is dat zij zo optimistisch blijft. Hè? Dus ze overlijdt uiteindelijk in Auschwitz. En elke keer met alle brieven die je leest, want het gaat om briefwisseling tussen haar en haar moeder, is gewoon een inkijkje in het leven van een jonge vrouw.
1: Ja.
0: Maar dan toevallig in oorlogstijd. Ja, en ze is zo mooi, positief. Ze wordt zelfs nog verliefd op iemand. Dus het is een prachtig, hartverscheurend verhaal. En dus onderdeel van
1: de bibliotheek. Ja.
0: Onze geschiedenis van de Biep, maar ook van Den Haag.
1: Ja.
0: Dat vind ik er zo mooi aan. Daarom raakt het me zo.
1: Ja, goede tip. En welke, zonder natuurlijk alles weg te geven van het boek, op welke manier heeft zij zich verzet? Heeft zij meegedaan aan het verzet als bibliothecaris?
0: Zij heeft een onderduiker gehad in haar huis.
1: Ja.
0: En is verraden.
1: Ja.
0: Ja.
1: En toen is ze zelf ook afgevoerd.
0: Ja. Ja.
1: Tragisch, tragisch. Leest het makkelijk, dit boek?
0: Ja, het leest echt heel fijn. Hè? Want het is juist omdat het die brieven zijn en de auteur Mark Dekkers die reconstrueert het heel mooi. Dus die schept echt een heel mooi portret. Dus het leest heel makkelijk. En tegelijkertijd boort het voor mij ook wel een diepere laag aan. Want het gaat ook over de directeur van de bibliotheek destijds. Die blijft zitten op zijn plek. En daarmee voor een deel ook de Duitsers tegemoet komt. Door sommige boeken niet meer in de collectie te hebben. Maar eigenlijk om een groter kwaad te voorkomen. Dus het zette bij mij ook echt in gang. Ja, wat zou ik doen?
1: Ja.
0: hoe zou ik me dan gedragen als er zo'n tijd weer aan zou komen? Dus het leest heel makkelijk weg, maar het heeft ook echt diepgang.
1: En het gaat nog even door als het boek uit is. Dan,
0: Zeker, ik ben er ook nog niet uit.
1: Nee. Die gedachtes en overdenkingen die gaan door. Nou, wat fijn en mooi dat hij dit boek heeft geschreven. Het is natuurlijk te leen bij de bibliotheek.
0: Ja, zeker.
1: Weten we dan ook of het bij alle bibliotheken ligt?
0: Nog niet,
1: maar sowieso hier.
0: Ja.
1: Sam, heel erg bedankt voor jouw boekentip. En wie weet, tot de volgende keer.
0: Dankjewel.

Usher met Yeah. En dit is Melee met Build to Last. En hiermee zijn we aan het einde gekomen van Haags Pakje met Jessica Mendels. Het is momenteel 27 graden in Den Haag. Het is super zonnig. De luchtkwaliteit is 4, matig. En de UV-index, die is hoog. Die staat inmiddels al op 7. Dus mensen, wees voorzichtig als je in de zon bent. Smeer je in, bedek je. Ga in de schaduw zitten. Hele fijne dag en graag weer tot morgen. Doei, doei.

0: prikkelbaar. Vastgeroeste schouders. Dat klinkt als een gemiste massagepointafspraak. Gun jezelf een reset. Met een heerlijke massage in een rustige omgeving. Boek hem snel op massagepoint.nl.
1: Dit is Den Haag FM. Nu het nieuws van 12 uur.
2: Ik ben Reinoud Roemer met het nieuws op Den Haag FM. Hart voor Den Haag wil haast maken met nieuwe formatiegesprekken. Zaterdag mislukten de gesprekken met D66... door oneenigheid over de asielopvang in de stad... en specifiek in het oude Haga ziekenhuis aan de Sportlaan. Tweemaal zijn die formatiegesprekken tussen Hart voor Den Haag en D66... nu al op dit onderwerp misgelopen, zegt politiek verslaggever Lot van Bree.
3: Nou, eigenlijk was het van tevoren al wel duidelijk... dat een groot struikelblok zou zijn, hè? Die asielopvang... en dan met name ook de asielopvang aan de Sportlaan. Dat staat volgens Richard de Mos ook symbool voor het asielbeleid van Den Haag. Hart voor Den Haag heeft daar een groot verkiezingsthema van gemaakt... en die moet helemaal niet openen, want de buurt is daar enorm verdeeld over. Veel mensen die zien het niet zitten.
2: De partij van Richard de Mos laat nu een variant over rechts onderzoeken... met de VVD, DENK en het CDA. In de haven van Scheveningen ligt de Logos Hope, een bijzonder schip van een christelijke organisatie. Aan boord bevindt zich de grootste drijvende boekenmarkt ter wereld. Verslaggever Erik Kooijman nam er vanmorgen een kijkje en sprak met bemanningslid Stefan.
4: Ja, we hebben al veel delen van de wereld gezien, zeker. Ja. De hoofdvisie van het schip is om hoop, kennis en hulp te delen met de wereld. Dus onze grootste visie is ook om boeken te brengen naar delen van de wereld die ze daar niet hebben. Om zo op die manier kennis te delen.
5: Maar wat kan de boot voor Den Haag betekenen?
4: Echt om die hoop te delen, om te kijken, oké, joh, wat hebben we in Den Haag nodig?
2: De Logos Hoop vaart overal heen en legt aan in havens wereldwijd als grootste drijvende boekenmarkt en trekt jaarlijks duizenden bezoekers. Tijdens het verblijf in Scheveningen is het schip toegankelijk voor het publiek en worden er diverse activiteiten georganiseerd voor jong en oud. Het weer nog. De zon schijnt volop. Maxima vanmiddag rond 30 graden op het strand. Door wind van zee is het dan wat koeler. Morgen ook zon, maar ook bewolking. En het is dan met 21, 22 graden een stuk minder warm dan vandaag. Dat was het. Meer nieuws vind je op denhaagfm.nl.
6: Budget ongediertebestrijding. Uw bestrijder uit de regio. Voor elk budget. budgetongediertebestrijding.nl.
7: Genieten van authentieke Griekse gerechten doe je bij Grieks restaurant Olympia. Al 40 jaar een begrip in Rijswijk en wijde omgeving. Olympia, een heerlijk avondje Griekenland dicht bij huis. Van dinsdag tot en met donderdag drie gangen menu met ZS. Kijk op olympiarijswijk.nl.

Cultuurboulevard biedt elke 14 dagen ruimte aan het kloppende cultuurhart van Den Haag. Met interviews, live muziek en optredens. Luister om de week op woensdagavond tussen 8 en 10 uur naar Cultuurboulevard. Met Martijn Mastenbroek en Martin Reitsma. Natuurlijk op Den Haag FM.

0: Haags Bakkie met Jessica Mendels.
1: Ik ontvang gezellige gasten voor een lekker Haags Bakkie. Die jou amuseren, inspireren en misschien zelfs nog wel wat kunnen leren.
0: Haags Bakkie met Jessica Mendels. Iedere werkdag van 10 tot 12 op Den Haag FM.
2: Je staat op het punt om te vertrekken. Koffer gepakt, tickets klaar. Maar heb je je vaccinaties al geregeld? Bij Travel Clinic Erasmus MC kan dat snel en eenvoudig. Nu ook in Rijswijk. Controleer wat je nodig hebt en maak je afspraak via travelclinic-erasmus-mc.nl. Ook voor vaccinaties op maat, zoals gordelroos.
3: Michelle is 33 jaar oud. Vandaag zou ze willen dat het gisteren was. Niet omdat het toen mooi weer was of omdat ze een vrije dag had. Maar omdat Michelle gisteren haar dochter nog zelf naar bed kon brengen. Mensen met een spierziekte gaan elke dag achteruit. Stop de achteruitgang. Help mee op spierfonds.nl.
4: Dit is Den Haag FM. Nu het nieuws van 1 uur.
5: Ik ben Reinoud Roemer met het nieuws op Den Haag FM. Hart voor Den Haag wil haast maken met nieuwe formatiegesprekken. Zaterdag mislukte de gesprekken met D66... door oneenigheid over de asielopvang in de stad... en specifiek in het oude Haga ziekenhuis aan de Sportlaan. Tweemaal zijn die formatiegesprekken tussen Hart voor Den Haag en D66... nu al op dit onderwerp misgelopen, zegt politiek verslaggever Lot van Bree.
6: Nou, eigenlijk was het van tevoren al wel duidelijk... dat dat een groot struikelblok zou zijn, hè, die asielopvang. En dan met name ook de asielopvang aan de Sportlaan. Dat staat volgens Richard de Mos ook symbool voor het asielbeleid van Den Haag. Hart voor Den Haag heeft daar een groot verkiezingsthema van gemaakt. En die moet helemaal niet openen, want de buurt is daar enorm verdeeld over. Veel mensen die zien het niet zitten.
5: De partij van Richard de Mos laat nu een variant over rechts onderzoeken met de VVD, DENK en het CDA. In de haven van Scheveningen ligt de Logos Hope, een bijzonder schip van een christelijke organisatie. Aan boord bevindt zich de grootste drijvende boekenmarkt ter wereld. Verslaggever Erik Kooijman nam er vanmorgen een kijkje en sprak met bemanningslid Stefan.
7: Ja, we hebben al veel delen van de wereld gezien, zeker. Ja. De hoofdvisie van het schip is om hoop, kennis en hulp te delen met de wereld. Dus ons grootste visie is ook om boeken te brengen naar delen van de wereld die ze daar niet hebben. Om zo op die manier kennis te delen.
8: Maar wat kan de boot voor Den Haag betekenen?
7: Echt om die hoop te delen, om te kijken, oké, joh, wat hebben we in Den Haag nodig?
5: De Logos Hope vaart overal heen en legt aan in havens wereldwijd als grootste drijvende boekenmarkt en trekt jaarlijks duizenden bezoekers. Tijdens het verblijf in Scheveningen is het schip toegankelijk voor het publiek en worden er diverse activiteiten georganiseerd voor jong en oud. Het weer nog. De zon schijnt volop. Maxima vanmiddag rond 30 graden op het strand. Door wind van zee is het dan wat koeler. Morgen ook zon, maar ook bewolking. En het is dan met 21, 22 graden een stuk minder warm dan vandaag. Dat was het. Meer nieuws vind je op denhaagfm.nl.
9: Dag en nacht, het hele jaar door, staan de vrijwilligers van de KNRM paraat om te helpen op zee. Onder alle omstandigheden. Alles wat we jou vragen is een donatie van 25 euro. Help onze redders redden op knrm.nl.
10: Ik vind het leuk als je dit me van school afhaalt.
11: Het is superleuk dat Paul met mij naar voetbal gaat.
12: Ik ga vaak met mijn buurtgezin opa en oma naar het park.
13: Het kan zo makkelijk zijn om een kind blij te maken... en tegelijkertijd een gezin in de buurt te helpen. Gewoon door een kind op te vangen en aandacht te geven. Kijk op buurtgezinnen.nl hoe jij kunt helpen.
9: Steun onze redders op zee. Doneer nu op knrm.nl.
14: Wij als gezondheidsfondsen maken ons zorgen om de gezondheid van onze kinderen. En vragen Den Haag, maak Nederland gezond voor ieder kind. Ben je het hiermee eens? Ga naar gezondegeneratie.nl en teken onze oproep.
15: Budget ongediertebestrijding. Uw bestrijder uit de regio. Voor elk budget. Budgetongediertebestrijding.nl.

0: informatie uit je eigen regio. Blijf altijd op de hoogte. Den Haag FM.
1: Telkens loop ik langs. Maar ik zeg niks, ik kijk alleen.

0: Wist jij dat je Den Haag FM ook kan whatsappen? Sla ons nummer 070-307-8899 op in je contacten en praat mee of vraag een verzoekje aan. De Den Haag FM WhatsApp 070-307-8899.
1: Wat als je zo ziek wordt dat je niet meer beter wordt? Je weet dat je doodgaat, maar tot die tijd leef je. Ook dan is er zorg. Palliatieve zorg. Zoals praten met een psycholoog om je minder zorgen te maken. Of een vrijwilliger die langskomt, zodat je er nog op uit kunt. Zorg tot het laatst om te kunnen leven tot het laatst. Kijk op leventothetlaatst.nl.
2: Dit is Den Haag FM. Nu het nieuws van 2 uur.
3: Ik ben Reinoud Roemer met het nieuws op Den Haag FM. Hart voor Den Haag wil haast maken met nieuwe formatiegesprekken. Zaterdag mislukte de gesprekken met D66... door oneenigheid over de asielopvang in de stad en specifiek in het oude Haga ziekenhuis aan de Sportlaan. Tweemaal zijn die formatiegesprekken tussen Hart voor Den Haag en D66... nu al op dit onderwerp misgelopen, zegt politiek verslaggever Lot van Bree.
4: Nou, eigenlijk was het van tevoren al wel duidelijk dat dat een groot struikelblok zou zijn, hè? Die asielopvang en dan met name ook de asielopvang aan de Sportlaan. Dat staat volgens Richard de Mos ook symbool voor het asielbeleid van Den Haag. Hart voor Den Haag heeft daar een groot verkiezingsthema van gemaakt. En die moet helemaal niet openen, want de buurt is daar enorm verdeeld over. Veel mensen die zien het niet zitten.
3: De partij van Richard de Mos laat nu een variant over rechts onderzoeken met de VVD, DENK en het CDA. In de haven van Scheveningen ligt de Logos Hope, een bijzonder schip van een christelijke organisatie. Aan boord bevindt zich de grootste drijvende boekenmarkt ter wereld. Verslaggever Erik Kooijman nam er vanmorgen een kijkje en sprak met bemanningslid Stefan.
5: Ja, we hebben al veel delen van de wereld gezien, zeker. Ja. De hoofdvisie van het schip is om hoop, kennis en hulp te delen met de wereld. Dus ons grootste visie is ook om boeken te brengen naar delen van de wereld die ze daar niet hebben, om zo op die manier kennis te delen.
6: Maar wat kan de boot voor Den Haag betekenen?
5: Echt om die hoop te delen, om te kijken, oké, joh, wat hebben we in Den Haag nodig?
3: De Logos Hope vaart overal heen en legt aan in havens wereldwijd als grootste drijvende boekenmarkt en trekt jaarlijks duizenden bezoekers. Tijdens het verblijf in Scheveningen is het schip toegankelijk voor publiek en worden er diverse activiteiten georganiseerd voor jong en oud. Het weer nog. De zon schijnt volop. Maxima vanmiddag rond 30 graden op het strand. Door wind van zee is het dan wat koeler. Morgen ook zon, maar ook bewolking. En het is dan met 21, 22 graden een stuk minder warm dan vandaag. Dat was het. Meer nieuws vind je op Den Haag FM. Puntendag.
7: Budget ongediertebestrijding. Uw bestrijder uit de regio. Voor elk budget. Budget ongediertebestrijding.nl.

0: Wist jij dat je Den Haag FM ook kan whatsappen? Sla ons nummer 070-307-8899 op in je contacten en praat mee of vraag een verzoekje aan. De Den Haag FM WhatsApp 070-307-8899.
1: Dit is Den Haag FM. Nu het nieuws van 3 uur.
2: Goedendag, ik ben André Kolen. Hart voor Den Haag wil haast maken met nieuwe formatiegesprekken. Zaterdag mislukten de gesprekken met D66 door onenigheid over de asielopvang in de stad en dan specifiek in het oude Haga ziekenhuis aan de Sportlaan. Politiek verslaggever Lot van Bree.
3: Nou, eigenlijk was het van tevoren al wel duidelijk dat dat een groot struikelblok zou zijn, hè? Die asielopvang en dan met name ook de asielopvang aan de Sportlaan. Dat staat volgens Richard de Mos ook symbool voor het asielbeleid van Den Haag. Hart voor Den Haag heeft daar een groot verkiezingsthema van gemaakt. En die moet helemaal niet openen, want de buurt is daar enorm verdeeld over. Veel mensen die zien het niet zitten.
2: Hart voor Den Haag gaat nu praten met VVD, Denk en het CDA. In de haven van Scheveningen ligt de Logos Hope, een bijzonder schip van een christelijke organisatie. En aan boord bevindt zich de grootste drijvende boekenmarkt ter wereld. Verslaggever Erik Kooijman nam er vanmorgen een kijkje.
4: Ja, we hebben al veel delen van de wereld gezien, zeker. Ja. De hoofdvisie van het schip is om hoop, kennis en hulp te delen met de wereld. Dus onze grootste visie is ook om boeken te brengen naar delen van de wereld die ze daar niet hebben. Om zo op die manier kennis te delen.
5: Maar wat kan de boot voor Den Haag betekenen?
4: Echt om die hoop te delen, om te kijken, oké, joh, wat hebben we in Den Haag nodig?
2: Bemanningslid Stefan was dat. De Logos Hoop vaart overal heen en legt aan in havens wereldwijd als grootste drijvende boekenmarkt. En ze trekken jaarlijks duizenden bezoekers. Tijdens het verblijf op Scheveningen is het schip toegankelijk voor het publiek. Dan nog het weer. Zonnig en warm. Bij een overwegend zwakke noordwestenwind wordt het tegen de 30 graden. Vlak aan zee is het iets koeler. Vanavond nog flinke opklaringen. Later meer bewolking en een kleine kans op een bui. Minima rond 14 graden. Morgen wolkenvelden. In de middag ook periode met zon en droog. De maxima dan omstreeks 22 graden. Dat was het. Meer nieuws vind je op denhaagfm.nl.
6: Budget ongediertebestrijding. Uw bestrijder uit de regio. Voor elk budget. Budget ongediertebestrijding.nl.

0: Met Jessica Mendels. Jessica ontvangt gezellige gasten voor een kop koffie die jou amuseren, inspireren en misschien nog wel wat kunnen leren. Haags Bakkie met Jessica Mendels. Iedere werkdag van 10 tot 12 op Den Haag FM.
1: Prikkelbaar. Vastgeroeste schouders. Dat klinkt als een gemiste massagepointafspraak. Gun jezelf een reset. Met een heerlijke massage in een rustige omgeving. Boek hem snel op massagepoint.nl.
2: Dit is Den Haag FM. Nu het nieuws van 4 uur.
3: Goedendag, ik ben André Kolen. Hart voor Den Haag wil haast maken met nieuwe formatiegesprekken. Zaterdag mislukten de gesprekken met D66 door onenigheid over de asielopvang in de stad en dan specifiek in het oude Haga ziekenhuis aan de Sportlaan. Politiek verslaggever Lot van Bree.
4: Nou, eigenlijk was het van tevoren al wel duidelijk dat dat een groot struikelblok zou zijn. Hè? Die asielopvang en dan met name ook de asielopvang aan de Sportlaan. Dat staat volgens Richard de Mos ook symbool voor het asielbeleid van Den Haag. Hart voor Den Haag heeft daar een groot verkiezingsthema van gemaakt. En die moet helemaal niet openen, want de buurt is daar enorm verdeeld over. Veel mensen die zien het niet zitten.
3: Hart voor Den Haag gaat nu praten met VVD, Denk en het CDA. In de haven van Scheveningen ligt de Logos Hope, een bijzonder schip van een christelijke organisatie. En aan boord bevindt zich de grootste drijvende boekenmarkt ter wereld. Verslaggever Erik Kooijman nam er vanmorgen een kijkje.
5: Ja, we hebben al veel delen van de wereld gezien, zeker. Ja. De hoofdvisie van het schip is om hoop, kennis en hulp te delen met de wereld. Dus onze grootste visie is ook om boeken te brengen naar delen van de wereld die ze daar niet hebben. Om zo op die manier kennis te delen.
6: Maar wat kan de boot voor Den Haag betekenen?
5: Echt om die hoop te delen, om te kijken, oké, joh, wat hebben we in Den Haag nodig?
3: Bemanningslid Stefan was dat. De Logos Hoop vaart overal heen en legt aan in havens wereldwijd als grootste drijvende boekenmarkt. En ze trekken jaarlijks duizenden bezoekers. Tijdens het verblijf op Scheveningen is het schip toegankelijk voor het publiek. Dan nog het weer. Zonnig en warm. Bij een overwegend zwakke noordwestenwind wordt het tegen de 30 graden. Vlak aan zee is het iets koeler. Vanavond nog flinke opklaringen. Later meer bewolking en een kleine kans op een bui. Minima rond 14 graden. Morgen wolkenvelden. In de middag ook periode met zon en droog. De maxima dan omstreeks 22 graden. Dat was het. Meer nieuws vind je op denhaagfm.nl.
7: Zin in een gezellige avond uit? In de Rijswijkse Schouwburg is er genoeg te beleven. Van cabaret tot musical, van dans tot muziek en van jeugdvoorstellingen tot films. Goed bereikbaar en ruime parkeergelegenheid. Ook kun je heerlijk dineren en borrelen in het gezellige theatercafé Rij 23. De Rijswijkse Schouwburg. De Schouwburg voor iedereen. Kijk voor het complete programma op rijswijkseschouwburg.nl.
8: Genieten van authentieke Griekse gerechten doe je bij Grieks restaurant Olympia. Al 40 jaar een begrip in Rijswijk en wijde omgeving. Olympia, een heerlijk avondje Griekenland dicht bij huis. Van dinsdag tot en met donderdag 3-gangen menu met ZS. Kijk op olympiarijswijk.nl.
9: Budget ongediertebestrijding. Uw bestrijder uit de regio. Voor elk budget, budgetongediertebestrijding.nl.
10: Installatiebureau Van Ginderen.
11: Van Ginderen. Voor elektrotechniek, beveiliging, brandmeldinstallaties en onderhoud. Al 50 jaar tot uw dienst.

0: Ja, hallo en welkom terug. Leuk dat je luistert naar Den Haag FM. Wij zijn...
1: Anne.
2: Nina.
3: Sanne.
0: En Ides. Studenten van de Haagse Hogeschool. En zullen jullie de komende 2 uur gezelschap houden. Samen hebben wij een onwijs tof programma voor jullie samengesteld. En speciaal voor de eerstejaarsstudent. Want student, dat ben je niet zomaar. Dat moet je worden. En dat begint bij je eerste jaar. Zoals Francine Ome het zou zeggen, hoe overleef ik in godsnaam het hbo als eerstejaarsstudent?
1: Ja, en nu ga je luisteren naar Magnetic van Bauza.

0: Is that your grandma's coat?
1: Ja hoor, je hoort de thrift shop van Michael Moore en Ryan Lewis. En dan gaan we nu snel door naar de hotspot van Den Haag. Want wat valt hier eigenlijk te beleven, jongens? Dan begin ik hem zelf. Het Paardcafé, dat is wel echt de bruisende plek waar je s'avonds moet zijn voor een dansje of een cocktail. Of om er soms lekker op los te flirten. Mee eens, Sanne?
2: Zeker, zeker. Ben je nou weer van een lekkere koffie, dan moet je vooral naar Bookstore Café gaan op Noordeinde. Ben je meer van een snelle koffie lekker onderweg, ga dan vooral lekker naar Joe and the Juice bijvoorbeeld.
3: En ja, die koffies zijn heel lekker, maar als je nog ook een lekker drankje wilt drinken, is de Grote Markt natuurlijk niet te missen.
4: Hiernaast is de AH To Go echt een hotspot waar je heen moet gaan om wat lekker een broodje te halen.
1: En moet je nou even blokken omdat je een college hebt gemist of niet goed hebt opgelet, dan kan je terecht bij de Biep in het centrum.
3: En natuurlijk, met het lekkere weer wat we nu hebben, is het strand niet te missen. Dus ga lekker naar Scheveningen. Heb je zin in een leuk feestje, dan is Indigo, Colorado Charlie. Dat zijn wel bekende plekjes, maar die zijn altijd leuk. En de Fat Mermaid of Hito voor een lekker hapje eten. En dan gaan we nu door naar Material Lover van Sierra Spiro. De nieuwe hit voor de Devil Wears Prada film.

0: Dit was You Get What You Give van New Radicals.
1: Ja, en blijf vooral lekker hangen, want over een paar minuten hoor je de ervaringen van de studenten van de Haagse Hogeschool zelf.
0: En nu gaan we weer verder luisteren naar Never Been Better van Rondé.

0: Ja, dat was Free van Zipporah.
1: En dan gaan we nu gelijk door naar de interviews die we hebben gedaan met een aantal studenten van de Haagse Hogeschool, die ons hun ervaringen en tips als eerstejaars gaan vertellen.
2: Wat zijn struggles waar je tegenaan bent gelopen in je eerste jaar op het HBO?
3: Ja, connecties maken, denk ik. Het is best wel lastig als je hier als student komt, omdat er niet heel veel activiteiten zijn binnen de Haagse Hogeschool. Dus dat is wel moeilijk om gewoon connecties te leggen, goede connecties te leggen. Ja, en gewoon echt zoeken hoe het onderwijs bij me past, zeg maar.
2: Hoe vond je een balans in je sociale leven? Hoe is het een beetje veranderd in je eerste jaar?
3: In het begin was het wel lastig en lag mijn focus eigenlijk vooral op school. Of juist te veel op vrienden. En nu heb ik een balans erin gevonden door gewoon af te wegen van hoe ik mijn week indeel en zo.
2: En heb je ook in Den Haag wat leuke spots of leuke cafés waar je hebt geleerd? Of
3: ja, tips? Zeker. Sowieso de bookstore zit ik heel vaak. Café Lola in de stad. Echt een aanrader. Het is echt een heel leuk café. Echt een tip.
2: Als je jezelf tips mag geven als je weer naar het eerste jaar zou gaan, wat zou je dan anders doen?
3: Wees jezelf, exploreer gewoon en kijk gewoon wat bij jou past. En ja, laat het gewoon lekker op je afkomen.
1: Ja, dat was de eerste helft van onze interviews. Dan gaan we nu door naar Don't Worry van Madcon.

Yes, dit was dus Don't Worry van Madcon. Maar blijf nu vooral lekker luisteren, want hier komen nog een aantal verhalen. Yes, dit was dus Don't Worry van Madcon. Maar blijf nu vooral lekker luisteren, want hier komen nog een aantal verhalen van onze Haagse studenten.

0: Geen tips voor goede plekjes in de stad voor leren of ook gewoon voor gezelligheid, voor leuke plekjes?
1: En aan de overkant leuke feestje. Vaak met de mensen zitten. Voor de rest, voor het leren, gewoon meestal thuis. En niet echt.
0: Niet in de bieb.
1: Anders heb je de bieb wel in de stad.
0: Wat zijn tips die je zelf zou geven als je opnieuw je eerste jaar in zou gaan?
1: Ja, ik zou een bepaald vak iets serieuzer nemen. Scan de consument, helaas niet gehaald. Maar ik ook een beetje aan mijn eigen instelling. Dus dat misschien, maar weer persoonlijk niet echt van anderen.
0: Wat zijn je struggles waar je tegenaan bent gelopen het eerste jaar?
2: Nou, aan het begin sowieso even lokalen vinden, want nieuwe school, dus moest ik alles vinden. En eigenlijk toch wat leren mee beginnen. Vorig jaar niet echt school gehad, dus moest ik weer even oppakken.
0: Hoe is je sociale leven veranderd in je eerste jaar een beetje?
2: Ja, op zich had ik al best een sociaal leven, maar ja, natuurlijk nieuwe vrienden gevonden. En het is wel lekker gezellig, de klas ook.
0: En met drukte met school, met je schoolwerk, heb je dat wel kunnen balanceren?
2: Ja, het gaat gewoon goed allemaal. Dus ik kon er gewoon balans vinden, goed inplannen eigenlijk.
0: Hoe ben je omgegaan met het inplannen van je schoolwerk, dus met je deadlines en je tentamens?
2: Alles sowieso een week of twee van tevoren eigenlijk inplannen. En dan ook bijvoorbeeld met een groepje werk gewoon goed communiceren.
0: Wat zijn tips voor goede plekjes in de stad voor het leren en ook voor gezelligheid?
2: Nou, voor leren leer ik zelf eigenlijk thuis. Maar als je naar de stad lekker uit wilt, lekker kijken bijvoorbeeld, echt voor het uitgaan bedoel je dan?
0: Ja, ook wel goed.
2: Daar kan je van naar paard gaan of zo. Dat is ook wel gezellig.
0: En wat zijn tips die je zelf zou geven als je opnieuw je eerste jaar nu in zou gaan?
2: Nou, zullen we bij de introductie komen? Want daar heb ik veel gemist eigenlijk. En ja, eigenlijk goede groep meteen kiezen. Dat je daar geen struggles van hebt.
3: Dit was het tweede deel van de interview met de studenten. En dan gaan we nu luisteren naar Love of My Life van Chef Special. I told myself, life is short.

0: Ja, je hoorde Next to Me van Emily Sandé.
1: Ja, en zometeen hoor je hier bij Den Haag FM naast de leukste hits ook een exclusief interview met Jaap Kloos. Een van onze favoriete docenten van de Haagse Hogeschool. Blijf dus zeker luisteren en krijg antwoord op al jouw brandende vragen. En geniet van geheime ins en outs om jouw studiejaar als HBO-strijder compleet te maken.
0: En dan nu Rumors van Thomas Gray.

0: Jessica Mendels.
1: Ik ontvang gezellige gasten voor een lekker Haags bakkie. Die jou amuseren, inspireren en misschien zelfs nog wel wat kunnen leren.
0: Haags bakkie met Jessica Mendels. Iedere werkdag van 10 tot 12 op Den Haag FM.
2: Installatiebureau van Ginderen.
3: Van Ginderen. Ook voor camera's, slagbomen, toegangscontrole en intercomsystemen. Al 50 jaar tot uw dienst.
4: Je staat op het punt om te vertrekken. Koffer gepakt, tickets klaar. Maar heb je je vaccinaties al geregeld? Bij Travel Clinic Erasmus MC kan dat snel en eenvoudig. Nu ook in Rijswijk. Controleer wat je nodig hebt en maak je afspraak via travelclinic-erasmus-mc.nl. Ook voor vaccinaties op maat, zoals gordelroos.
5: Dit is Den Haag FM. Nu het nieuws van 5 uur.
6: Goedendag, ik ben André Kolen. Hart voor Den Haag wil haast maken met nieuwe formatiegesprekken. Zaterdag mislukten de gesprekken met D66... door onenigheid over de asielopvang in de stad... en dan specifiek in het oude Haga ziekenhuis aan de Sportlaan. Politiek verslaggever Lot van Bree.
7: Nou, eigenlijk was het van tevoren al wel duidelijk... dat dat een groot struikelblok zou zijn, hè? Die asielopvang... en dan met name ook de asielopvang aan de Sportlaan. Dat staat volgens Richard de Mos ook symbool... voor het asielbeleid van Den Haag. Hart voor Den Haag heeft daar een groot verkiezingsthema van gemaakt. En die moet helemaal niet openen, want de buurt is daar enorm verdeeld over. Veel mensen die zien het niet zitten.
6: Hart voor Den Haag gaat nu praten met VVD, Denk en het CDA. In de haven van Scheveningen ligt de Logos Hoop, een bijzonder schip van een christelijke organisatie. En aan boord bevindt zich de grootste drijvende boekenmarkt ter wereld. Verslaggever Erik Kooijman nam er vanmorgen een kijkje.
8: Ja, we hebben al veel delen van de wereld gezien, zeker. Ja. De hoofdvisie van het schip is om hoop, kennis en hulp te delen met de wereld. Dus onze grootste visie is ook om boeken te brengen naar delen van de wereld die ze daar niet hebben. Om zo op die manier kennis te delen.
9: Maar wat kan de boot voor Den Haag betekenen?
8: Echt om die hoop te delen, om te kijken, oké, joh, wat hebben we in Den Haag nodig?
6: Bemanningslid Stefan was dat. De Logos Hoop vaart overal heen en legt aan in havens wereldwijd als grootste drijvende boekenmarkt. En ze trekken jaarlijks duizenden bezoekers. Tijdens het verblijf op Scheveningen is het schip toegankelijk voor het publiek. Dan nog het weer. Zonnig en warm. Bij een overwegend zwakke noordwestenwind wordt het tegen de 30 graden. Vlak aan zee is het iets koeler. Vanavond nog flinke opklaringen. Later meer bewolking en een kleine kans op een bui. Minima rond 14 graden. Morgen wolkenvelden. In de middag ook periode met zon en droog. De maxima dan omstreeks 22 graden. Dat was het. Meer nieuws vind je op denhaagfm.nl.
10: Budget ongediertebestrijding. Uw bestrijder uit de regio. Voor elk budget. budgetongediertebestrijding.nl.
2: Installatiebureau van Ginderen.
3: Van Ginderen. Voor elektrotechniek, beveiliging, brandmeldinstallaties en onderhoud. Al 50 jaar tot uw dienst.
10: Naast woninginrichting gaat u voor een zonnescherm, rolluik of screen naar Fred van Rijn aan de Leiweg in Den Haag.

0: Dit was It's Not Right, But It's Okay. En dan zijn we alweer aangekomen bij het tweede uur van deze uitzending. Dit uur slaat ook weer helemaal in het teken van eerstejaarsstudenten, waarbij we handige tips en tricks delen. Daarnaast luisteren we straks naar een interview met een van de docenten van de Haagse Hogeschool, vol handige inzichten en advies voor studenten.
1: Dus blijf vooral lekker luisteren, want nu gaan we er weer tegenaan met Laat het licht aan van Snelle.
2: Hij heeft haar lievelingsboek vast ingepakt. Al heeft ze die al 100 keer gelezen.

0: Dit was The Monster van Eminem en Rihanna.
1: Ja, en dan nu de tips en tricks voor jouw eerste studiejaar. Als eerst, ga vooral lekker naar de introductiedag. Ga lekker socializen, leer de mensen kennen, leer de school kennen. En ja, hier maak je echte vrienden die je voor de rest van je studie hebt eigenlijk.
0: Jazeker. Laat het ook lekker op je afkomen. Ga gewoon een beetje go with the flow. Instelling erin.
2: En natuurlijk ook om je te helpen met je schoolwerk is het ook altijd belangrijk om een goede laptop te hebben. Je wil natuurlijk niet die ene student zijn waar de laptop ineens gaat opstijgen midden in het stille college.
0: Ja, en krijg je nou tijdens je college rammelende buik, dan kan je voor kiezen om naar de apotheek te gaan. Maar je kan ook je eigen lunch meenemen, want dat scheelt gewoon heel veel geld. Dat we eigenlijk al niet hebben.
3: En neem vooral ook de tijd om het gebouw in je op te nemen, voordat je verdwaalt in de bodemloze rugzak van Dora the Explorer.
1: Ja, en naast de school en je eigen dingen moet je ook vooral een goede indruk achterlaten bij de docenten. Want ja, je zult ze toch echt nodig hebben later.
3: En koop ook vooral niet alle boeken in één keer tegelijk. Wacht eerst even af of je ze echt nodig hebt.
2: En natuurlijk, vergeet niet een leuk dansje te doen als je de school inloopt. Of natuurlijk als je eruit loopt, want dat is wel waar je het meeste zin hebt aan het einde van de dag.
3: En dan gaan we nu luisteren naar I Just Might van Bruno Mars.

Ja, je hoorde She Moves in Her Own Way van The Cooks. En zometeen hoor je een superleuk interview met Jaap Kloos, docent aan de Haagse Hogeschool. Dus blijf vooral hangen, maar nu eerst Save My Love van Kygo en Khaled. Yeah.

0: En dat was dan Sommieu met Dark Before Dawn.
1: Ja, en dan nu een exclusief interview met docent Jaap Kloos.
2: Nou, ik loop al een tijdje mee in het onderwijs. Laat ik daarmee beginnen. We zitten hier vandaag natuurlijk op de Haagse Hogeschool. Daar werk ik inmiddels al 22 jaar. Daarvoor heb ik 8 jaar op de colleges in Rotterdam gewerkt. Altijd in het facilitair werkveld gezeten. FM, afgekort, Facility Management. En sinds een aantal jaar ook wat uitstapjes gemaakt. Onder andere bij de opleiding Communicatie. Dus kortom, samenvat veel het onderwijs gezeten de afgelopen jaren. Voor de klas, stagebegeleider, afstudeerbegeleider, onderwijsontwikkelaar, auteur, een boek geschreven. Nou, heel veel dingen gedaan in het onderwijs.
3: Als het eerste jaar HBO een filmgenre was, welk zou dat dan zijn? We kunnen kiezen uit horror, comedy of survival.
2: Of mag ik zelf nog een andere term erbij voeren?
3: Zeker, absoluut.
2: Ik zat erover na te denken toen ik jullie vragen zag. En ik dacht van nou, misschien wel een beetje een actiecomedy.
3: Actiecomedy, oké. Okay.
2: Zoals Lethal Weapon of Rush Hour, bekende films van vroeger.
3: Ja, ja, ja.
2: Maar heel veel dingen gebeuren, maar ook een tijd was voor een glimlach af en toe. Waarom? Nou, eigenlijk heel simpel. Ik denk dat je als student tegenwoordig in het eerste jaar in een hele soort rollercoaster achtbaan zit. Je moet heel veel dingen doen. Naar school, je hebt je bijbaantje, je sociaal leven, je sport. Je moet veel dingen doen. Je moet lessen volgen, je moet op bezoek bij een bedrijf. Je moet opdrachten maken, je moet deadlines halen. Dus daar zit een beetje actie in. Maar ook een stukje comedy, met andere woorden. Het moet ook een beetje gezellig zijn.
3: Ja, het moet niet al te serieus.
2: Het is ook een soort sociaal gebeuren hier. Een soort huiskamergevoel hier op zo'n school.
3: Ja.
2: Je komt mensen tegen, je lacht, je huilt soms misschien met elkaar.
3: Oh ja,
2: je deelt
3: zeker
2: ervaringen. Af en toe ook een beetje lachen is ook goed in het onderwijs. Dus daarom een actiecomedy.
3: Kunt u dan een voorbeeld geven van een leuke happening die hier op school is gebeurd?
2: Nou, wat natuurlijk leuke dingen zijn, vind ik al persoonlijk, zijn bijvoorbeeld bedrijfsbezoeken die je aflegt. Bijvoorbeeld, ja. We zijn natuurlijk naar de RAI geweest.
3: Ja.
2: Sommige mensen zijn naar Ahoy geweest. Nou, volgende week ga ik met mijn eigen studenten van FM naar Coolblue toe.
3: Ja.
2: Nou, dat zijn gewoon superleuke dingen.
3: Leuk.
2: Studenten vinden het superleuk. Ik vind het superleuk. Je komt ook studenten op een andere manier tegen als je met elkaar op reis bent. We doen best veel trainingen buiten de deur bij onze opleiding bij FM.
3: Wat zou dan een uitdaging zijn? Juist fouten die studenten zouden kunnen maken of waar ze tegenaan lopen?
2: Nou, je merkt natuurlijk wel dat studenten, zeker die van de HAVO komen, ook deels wel, denk ik wel van het MBO, dat die, ik zou zeggen, een groot deel ervaart als een hele harde landing. Van, een hele andere omgeving, andere docenten, ander taalgebruik. Studenten die ik niet ken. Mensen die ik ook niet ken hier. Groot gebouw, ook best spannend.
3: Ja.
2: Dat is best een uitdaging voor studenten om dat even te moeten, hè, om uit hun eigen comfortzone in een hele nieuwe omgeving te komen.
3: Ja.
2: Ik zal altijd zeggen, neem die tijd ook ervoor om dat voor jezelf, nou ja, goed te managen. Na 4 weken, op het moment dat je denkt, na 4 weken, is dit het nou wel?
3: Ja.
2: Vind ik dit leuk? Door die barrière moet je een beetje heen. Dus ga niet te gauw zeggen van ik vind het te groot, te spannend, te eng. Neem die tijd voor jezelf om goed te landen, goed mensen te kennen, een te wennende opleiding en alles wat erbij komt kijken. Dat vind ik echt wel een uitdaging waar studenten voor staan tegenwoordig.
3: Ja.
2: En het tweede punt wat heel belangrijk is, manage goed je agenda.
3: Studenten komen natuurlijk heel graag naar de les, zeker die van u. Maar als ze er niet zijn, wat voor smoesjes gebruiken ze dan soms?
2: Dat is,
3: kan je daardoor heen
2: prikken? Wel een soort bingo kaart van kunnen maken.
3: Ja, ook wel.
2: Daar kan ik wel een bingo kaart van maken. Ja, natuurlijk heel bekend. Ik heb mijn tijd verslapen.
3: Ja, ja.
2: Ik heb een rijexamen vandaag.
3: Oh ja, oké.
2: Okay, ik heb minder tandarts. Ik denk, had ik niet op een ander moment kunnen plannen, maar goed, maakt niet uit. De bus reed niet.
3: Oh ja.
2: Ik voel me niet zo lekker, wat het ook mogen zijn dan. Nou, in ieder geval, je hebt natuurlijk door de jaren heen heel veel smoesen gehoord. Bijvoorbeeld iemand zegt van ik moest vandaag een rapport leveren om 12 uur. Ja, maar ik dacht dat het vanavond om 12 uur was in plaats van overdag om 12 uur.
3: Oh ja.
2: Ja, beter laat. Ja, sorry.
3: Ja.
2: Nou, dat soort leuke smoes allemaal.
3: En hoe ga je daarmee om? Is het dan pech gehad? Of?
2: Nou, bij deadlines zijn we natuurlijk wel behoorlijk hard. Want als jij natuurlijk je best gaat om aan een deadline te voldoen. En een ander die heeft toch een beetje met zijn pet naar gegooid. Ja, krijg je wel een beetje willekeur. Dat wil je niet.
3: Nee.
2: Bij smoesjes denk ik, nou prima. Wat het ook mogen zijn. Kom de volgende keer dan gewoon in de les.
3: Ja.
2: Maar ik ben wel van iemand, al die jaren, dat wel even vraagt aan studenten. Ik heb je wel gemist vorige week. Niet te vaak doen, hè? Pas op.
3: Nee, oké. Dus daar kom je wel op terug bij.
2: Ik hou je in de gaten.
3: Ja.
2: Ik hou een presentielijst bij, dus houd het in de gaten.
3: En dan de allerlaatste vraag. Wij zijn benieuwd, wat is als docent aan de Haagse Hogeschool de ultieme tip om goed het jaar van start te gaan als HBO-student?
2: Neem de tijd om goed te landen.
3: Neem de tijd
2: om vat te krijgen, vier te krijgen met je studie. Want studeren is ook een vak.
3: Ja.
2: Is ook topsport soms. Voor sommige mensen topsport. Dus neem ook gewoon die tijd om het te doen. Je hebt 4 jaar de kans om hier iets moois neer te zetten. Om je te ontwikkelen. Dan krijgt de overheid. Je krijgt de studiegeld voor. Je hebt heel veel vrije tijd. Je hebt heel veel leuke dingen. Je leert nieuwe mensen kennen. Neem die tijd. Benut die tijd ten volle. Dit is de kans om hier nog jonge jaren. Je bent nog jong, meestal 18, 19, 20 jaar. om echt jezelf te ontwikkelen, jezelf op de kaart te zetten. Ja. En jezelf voor jezelf een toekomst uit te stippelen die voor jou, nou ja, de juiste mogen zijn. Dus pak die tijd, neem die tijd en doe vooral de goede dingen op het goede moment.
0: Ja, dat was dan Jaap Kloos. Super bedankt, Jaap. We hopen dat jullie hier allemaal wat goeds hebben opgepikt, wat leuke tips. En dan gaan we nu door naar de volgende hit, namelijk naar Ballada Boa.

ja. Dit was Lips Are Moving van Meghan Trainor. Bedankt voor het luisteren naar die ene laatste studentenradio hier vanuit Den Haag. Wij vonden het ontzettend leuk en hopen dat jullie nog even gaan genieten van het zonnige weertje met een ijskoude cocktail of een lekker biertje. Toedeloe! No matter what, you got

0: installatiebureau van Ginderen.
1: Van Ginderen. Ook voor camera's, slagbomen, toegangscontrole en intercomsystemen. Al 50 jaar tot uw dienst.
2: Dit is Den Haag FM. Nu het nieuws van 6 uur.
3: Goedendag, ik ben André Kolen. Hart voor Den Haag wil haast maken met nieuwe formatiegesprekken. Zaterdag mislukten de gesprekken met D66 door onenigheid over de asielopvang in de stad en dan specifiek in het oude Haga ziekenhuis aan de Sportlaan. Politiek verslaggever Lot van Bree.
4: Nou, eigenlijk was het van tevoren al wel duidelijk dat dat een groot struikelblok zou zijn, hè? Die asielopvang en dan met name ook de asielopvang aan de Sportlaan. Dat staat volgens Richard de Mos ook symbool voor het asielbeleid van Den Haag. Hart voor Den Haag heeft daar een groot verkiezingsthema van gemaakt. En die moet helemaal niet openen, want de buurt is daar enorm verdeeld over. Veel mensen die zien het niet zitten.
3: Hart voor Den Haag gaat nu praten met VVD, Denk en het CDA. In de haven van Scheveningen ligt de Logos Hoop, een bijzonder schip van een christelijke organisatie. En aan boord bevindt zich de grootste drijvende boekenmarkt ter wereld. Verslaggever Erik Kooijman nam er vanmorgen een kijkje.
5: Ja, we hebben al veel delen van de wereld gezien, zeker. Ja. De hoofdvisie van het schip is om hoop, kennis en hulp te delen met de wereld. Dus onze grootste visie is ook om boeken te brengen naar delen van de wereld die ze daar niet hebben. Om zo op die manier kennis te delen.
6: Maar wat kan de boot voor Den Haag betekenen?
5: Echt om die hoop te delen, om te kijken, oké, joh, wat hebben we in Den Haag nodig?
3: Bemanningslid Stefan was dat. De Logos Hoop vaart overal heen en legt aan in havens wereldwijd als grootste drijvende boekenmarkt. En ze trekken jaarlijks duizenden bezoekers. Tijdens het verblijf op Scheveningen is het schip toegankelijk voor het publiek. Dan nog het weer. Zonnig en warm. Bij een overwegend zwakke noordwestenwind wordt het tegen de 30 graden. Vlak aan zee is het iets koeler. Vanavond nog flinke opklaringen. Later meer bewolking en een kleine kans op een bui. Minima rond 14 graden. Morgen wolkenvelden. In de middag ook periode met zon en droog. De maxima dan omstreeks 22 graden. Dat was het. Meer nieuws vind je op denhaagfm.nl.
2: Het nieuws uit Den Haag.

is Den Haag FM. Check ook onze website denhaagfm.nl. Muziek uit Den Haag hoor je nu op Den Haag FM. 100% Haags.

0: Haagsbakkie met Jessica Mendels.
1: Ik ontvang gezellige gasten voor een lekker Haagsbakkie. Die jou amuseren, inspireren en misschien zelfs nog wel wat kunnen leren.
0: Haagsbakkie met Jessica Mendels. Iedere werkdag van 10 tot 12 op Den Haag FM.
2: Budget ongediertebestrijding. Uw bestrijder uit de regio. Voor elk budget. budgetongediertebestrijding.nl.
3: Installatiebureau Van Ginderen.
4: Van Ginderen. Voor elektrotechniek, beveiliging, brandmeldinstallaties en onderhoud. Al 50 jaar tot uw dienst.
5: Zin in een gezellige avond uit? In de Rijswijkse Schouwburg is er genoeg te beleven. Van cabaret tot musical, van dans tot muziek en van jeugdvoorstellingen tot films. Goed bereikbaar en ruime parkeergelegenheid. Ook kun je heerlijk dineren en borrelen in het gezellige theatercafé Rij 23. De Rijswijkse Schouwburg. De Schouwburg voor iedereen. Kijk voor het complete programma op rijswijkseschouwburg.nl.
6: Dit is Den Haag FM. Nu het nieuws van 7 uur.
7: Goedendag, ik ben André Kolen. Hart voor Den Haag wil haast maken met nieuwe formatiegesprekken. Zaterdag mislukten de gesprekken met D66 door onenigheid over de asielopvang in de stad en dan specifiek in het oude Haga ziekenhuis aan de Sportlaan. Politiek verslaggever Lot van Bree.
8: Nou, eigenlijk was het van tevoren al wel duidelijk dat dat een groot struikelblok zou zijn, hè? Die asielopvang en dan met name ook de asielopvang aan de Sportlaan. Dat staat volgens Richard de Mos ook symbool voor het asielbeleid van Den Haag. Hart voor Den Haag heeft daar een groot verkiezingsthema van gemaakt. En die moet helemaal niet openen, want de buurt is daar enorm verdeeld over. Veel mensen die zien het niet zitten.
7: Hart voor Den Haag gaat nu praten met VVD, Denk en het CDA. In de haven van Scheveningen ligt de Logos Hoop, een bijzonder schip van een christelijke organisatie. En aan boord bevindt zich de grootste drijvende boekenmarkt ter wereld. Verslaggever Erik Kooijman nam er vanmorgen een kijkje.
9: Ja, we hebben al veel delen van de wereld gezien, zeker. Ja. De hoofdvisie van het schip is om hoop, kennis en hulp te delen met de wereld. Dus onze grootste visie is ook om boeken te brengen naar delen van de wereld die ze daar niet hebben. Om zo op die manier kennis te delen.
10: Maar wat kan de boot voor Den Haag betekenen?
9: Echt om die hoop te delen, om te kijken, oké, joh, wat hebben we in Den Haag nodig?
7: Bemanningslid Stefan was dat. De Logos Hoop vaart overal heen en legt aan in havens wereldwijd als grootste drijvende boekenmarkt. En ze trekken jaarlijks duizenden bezoekers. Tijdens het verblijf op Scheveningen is het schip toegankelijk voor het publiek. Dan nog het weer. Zonnig en warm. Bij een overwegend zwakke noordwestenwind wordt het tegen de 30 graden. Vlak aan zee is het iets koeler. Vanavond nog flinke opklaringen. Later meer bewolking en een kleine kans op een bui. Minima rond 14 graden. Morgen wolkenvelden. In de middag ook perioden met zon en droog. De maxima dan omstreeks 22 graden. Dat was het. Meer nieuws vind je op denhaagfm.nl.
6: Den Haag FM 92.0.

0: Ja.
1: Ja, het is dinsdag 26 mei en het is buiten ongeveer 30 graden plus. En dat betekent dat we toch gewoon weer een uur lang Haagse Knaak hier hebben. Hier op Den Haag FM, live vanuit het bibliotheek aan het Spui. Fijn dat je weer luistert. En naast mij in de studio mijn co-host Catharina. Alleen, ik zit te kijken, jouw lampje wil maar niet aan.
2: Maar soms doet hij het gewoon dan wel.
1: Ja, dat klopt. En soms doet hij het gewoon. Ja, je bent er gewoon. Nou, dat is helemaal top. Ik ga even kijken, ben je daar nog steeds?
2: Volgens mij wel.
1: Ja,
2: goedenavond allemaal.
1: Ja, ik hoor je wel, maar je lampje doet het niet. Nou, het is...
2: Verwarrend.
1: Verwarrend, maar je bent wel in die ether. Hartstikke leuk. Hey, Kat, vertel even. Waar gaan we het vanavond over hebben?
2: Ja, heel leuk. Ik heb twee Haagse, jonge Haagse ondernemers. Van Kof en Pof. Dat is... je kent Lapsang waarschijnlijk wel.
1: Ja, dat ken ik.
2: Wijnbar. Daar zat overdag Lapsang Theehuis in, als ik het goed zeg.
3: Ja, geloof het wel,
2: ja. En dat is nu overgenomen door...
3: Tari,
2: welkom. En wat dus heel leuk is, het brood wordt geleverd door...
4: La Scala.
2: Door La Scala. En dat is de relatie van de gasten die wij hier vanavond hebben.
1: Oké, ik dacht al, wat hebben die twee met elkaar te maken? Aha, oké.
2: Daar gaan we het allemaal over hebben.
1: Maar waar gaat het dan nog, gaat ook echt over de samenwerking?
2: Gaat over de samenwerking. Tari is net begonnen, dus ik ben ook heel benieuwd hoe dat gaat.
1: Ja.
2: En over een familiebedrijf. Dus ik ben ook, daar wil ik ook alles van weten.
1: Leuk hoor. Maar zoals jullie weten, ik heb het een paar keer iets anders gedaan. Vanavond hebben we weer gewoon een old school.
5: De stand van zaken.
1: Zo is het maar net. We gaan eens eventjes eerst wat economisch nieuws oplepelen uit de wereld, jongens. Gewoon uit het land, uit de wereld halen we even naar Den Haag. En we beginnen met dat de koffie duurder wordt. En daar zie ik al wat lachende gezichten aan de overkant. Ja, koffie drinken wordt voor consumenten namelijk steeds duurder. En uit onderzoek van de Consumentenbond blijkt dat de koffie in de supermarkt in 5 jaar tijd gemiddeld 74% duurder is geworden. Vooral koffiebonen zijn flink in prijs gestegen. Een kop bonenkoffie kost nu gemiddeld 18 eurocent. Dat is ongeveer het dubbele van 5 jaar geleden. Nou, er zitten veel prijsverschillen tussen die aanmerken en de huismerken. Dat ziet diezelfde Consumentenbond ook. En dat komt natuurlijk door meerdere factoren. Het komt natuurlijk door de extreme droogte, zware regenval, oogsten die tegenvielen. Maar ook wereldwijd stijgt nog steeds de vraag naar koffie. Ook in Nederland drinken we steeds vaker ook koffie buiten de deur. Je ziet het ook in de koffiebars terug en de lunchzaken. Nou, daar gaan we het vanavond onder andere over hebben. Maar ja, die kosten, dat vraagt natuurlijk ook, want ook hier de energie is gestegen, de personeelskosten, et cetera. Tari, even toch een vraagje. Hoe merken jullie dat klanten dan toch kritisch worden op die prijs voor die kop koffie?
3: Ja, omdat je natuurlijk koffie zelf inkoopt van een bepaalde branderij, maak je ook weer een keuze. Door bijvoorbeeld van Yves en Ido in te kopen, wat dan in Den Haag is. In plaats van bijvoorbeeld van Illy of een andere grotere branderij. Mm-hmm. Maar daar hangt natuurlijk ook een prijskaartje aan. En dat wordt niet altijd gezien door de consument. Dus wanneer mensen binnenkomen, weten zij niet altijd het verschil... tussen bijvoorbeeld een bakje bij de HEMA of een bakje bij mij.
1: Nee, terwijl je dan eigenlijk dus duurzaam wil zijn als ondernemer... Ja. Door het ook lokaal te halen. Maar dat vraagt dan tegelijkertijd ook iets, zeg je.
3: Ja, je kiest je maakt een bepaalde keuze. Ja. Want ik wil graag met Haagse ondernemers werken. Maar daar lever je ook weer iets voor in. En soms moet je dat wel kunnen uitleggen. Maar dat kan in principe wel. Als je dat gewoon doet, dan...
1: Dat is leuk om straks nog even op door te vragen.
5: De stand van zaken.
1: Nou, Katje bent aan de bak.
2: Ja, want het eerste deel van het waterstofnetwerk is klaar. Nederland heeft een belangrijke stap gezet richting een waterstofeconomie. Het eerste deel van het landelijke waterstofnetwerk is opgeleverd. Een pijpleiding van 32 kilometer tussen de Maasvlakte en Pernis, midden in het Rotterdamse industriegebied. Uiteindelijk moet er een netwerk van zo'n 1200 kilometer ontstaan, grotendeels via bestaande aardgasleidingen. Daarmee wil Nederland de industrie helpen verduurzamen en minder afhankelijk maken van fossiele brandstoffen. Eind dit jaar moet voor het eerst daadwerkelijk waterstof door de leiding gaan stromen. Shell gaat de waterstof gebruiken voor de raffinage van olie. En later moeten meer bedrijven aansluiten op het netwerk. Bij de opening noemde klimaatminister Stientje van Veldhoven, een mooi optreden van haar, het project een historische mijlpaal. Ook koning Willem-Alexander was aanwezig. Nou, het gaat goed hier. Maar er zijn ook zorgen. Het klassiek kip-ei-probleem. Bedrijven investeren pas als het netwerk er ligt. Terwijl het netwerk pas rendabel wordt als bedrijven overstappen op waterstof. Maar goed, zo langzaamaan zijn we met elkaar op de goede weg.
1: Nou, dat vind ik nou een puikenconclusie van jou.
2: Ja.
5: De stand van zaken.
1: Ja, er moet meer transparantie komen over de salarissen. Want werknemers moeten straks beter kunnen zien hoe die salarissen binnen bedrijven zijn opgebouwd. Nou, daarover heeft ook weer een andere minister, dat is Hans Velbrief van Sociale Zaken, een wetsvoorstel ingediend bij de Tweede Kamer. En die wet die moet op 1 januari 2027 ingaan. Het voorstel verplicht werkgevers om dan transparanter te zijn over de beloning. Bijvoorbeeld, bedrijven moeten een objectief systeem hebben voor het indelen en waarderen van functies. Maar ze krijgen medewerkers meer inzicht in wat collega's verdienen, want daar komt het natuurlijk plat gezegd op neer. Het wordt ook verboden om sollicitanten te vragen naar hun vorige salaris. Nou, dat biedt ook een natuurlijk perspectief. Bedrijven met meer dan 100 werknemers moeten regelmatig rapporteren over de loonverschillen binnen de organisatie. Nou, kortom, veel discussie natuurlijk ook weer op dit punt, want het draait natuurlijk vooral om de loonkloof uiteindelijk tussen mannen en vrouwen. Volgens het kabinet verdienen de vrouwen nog altijd gemiddeld minder dan mannen, ook in vergelijkbare functies. En de vraag die ik natuurlijk even aan de gasten heb, denken jullie dat... Dat is misschien een beetje een groot dossier voor vanavond, maar even benieuwd wat gemiddelde Hagenaar erover denkt. Hagenees, wat denken jullie dat het meer openheid over die salaris daadwerkelijk gaat zorgen voor een eerlijkere beloning? Of vrezen jullie meer onrust en discussie op de werkvloer? Jiska.
4: ja, het zou mooi zijn als het werkt, maar... Ja, het is wel zo groot. Ik weet niet zo goed of dit dan meteen de oplossing is en zo. En je zal vast bedrijven hebben waar het heel veel onrust hebt. En dat je zegt van, wat, verdien je zoveel? Maar over het algemeen denk ik dat het in ieder geval niet slecht is.
1: Weet jullie een leuk feitje? Nou. Weet je welk Europees land dit al heel erg lang doet? En wat eigenlijk in de grondwet daar echt verankerd is om dat te doen? Kleine quizvraag.
4: Denemarken.
1: Nee, maar wel in Scandinavië.
2: Scandinavisch land.
1: Je zit dichterbij.
3: Zweden?
1: Nee, Finland. Iets naar links, jongens.
4: Noorwegen.
1: Zeker. In Noorwegen is het dus al sinds jaar en dag is dat gewoon allemaal openbaar. En dat vinden mensen ook heel gewoon en normaal. En dat is...
2: Iedereen salaris?
1: Ja, dan moet je... Nou, dit voor tip voor de luisteraar, zoek het een keer op. Het is een leuk weetje. Ondertussen gaan wij even weer door naar een muziekje. Want dat doen we hier ook gezellig altijd bij Haagse Knaken. En dat doen we vanavond met Enough is Enough van Postelon. We zijn zo bij jullie terug. Tot zo.
2: Hoi.

0: Ja, welkom terug bij Haagse Knaken hier op Den Haag FM. Het is, wat ik zei, het is lekker warm buiten. Het is ook nog lekker licht. Het is echt lang licht ook 's avonds. We kunnen ook nog gezellig een beetje kijken wat voor volkeren vanavond allemaal voorbij rent hier op het Spui. Maar belangrijker is wat we natuurlijk in de studio hebben. Dus als je nu pas intuned, Catharina, dan kunnen we vertellen?
1: Nou, dat wij twee hele leuke jonge ondernemers hebben. Haagse ondernemers. Die ook veel samenwerken. Vanuit verschillende bedrijven. Het is Tari van Kof en Pof. Welkom.
2: Hoi, dankjewel.
1: En Jiska van Pizzeria La Scala.
3: Yes.
1: Tari, om te beginnen met jou. Je bent een hele jonge Haagse ondernemer. Nog geen 30 volgens mij.
2: Nee, ik ben 27.
1: 27. Kun je ons meenemen naar het moment dat je dacht, ja, ik ga mijn eigen zaak openen?
2: Ja, dat was al lang geleden. Ik ben op mijn 18e begonnen als barista. En toen studeerde ik er nog naast. En toen heb ik eigenlijk altijd al wel gedacht van, dit is wel echt heel leuk eigenlijk.
1: Ja.
2: En toen kreeg ik op een gegeven moment een hondje samen met mijn vriend. En die heet Theo, maar we noemden hem altijd Poffel. Voor, ja, ik weet echt niet zo goed waarom, maar zo gaat dat. En dan hadden we vaak, als we dan allebei geen zin hadden om in de ochtend vroeg uit bed te gaan, dan was het van, ja, wil jij niet even Theo uitlaten? Nee, kom, doe jij even. En dan hadden we van, oké, weet je wat we doen? We gaan even samen Kof en even een Poffel uitlaten.
1: Ja.
2: Dus dan was het van, we gaan even een koffietje halen. En dan Kof en Pof. Dat was dan een beetje ons momentje, even een quality time ding. En toen, ik weet niet, toen onderweg bij die loopjes waren we altijd dan daarover aan het kletsen van, hoe leuk zou dat zijn? En ja, zo is dat eigenlijk een beetje tot stand gekomen.
1: Wat goed. Dus je bent echt begonnen als barista. Dat was helemaal je specialiteit. Weet alles van koffie.
2: Nou ja, alles.
1: Weet veel van koffie.
2: Ja.
1: En toen kwam de plek vrij. Of heb je eerst ergens anders gezeten?
2: Nee, ik heb daarna nog heel lang op verschillende plekken gewerkt. En gestudeerd en gereisd. En toen weer teruggegaan in de horeca. En toen dacht ik van ja, ik wil eigenlijk niet meer voor een baas werken, want dat vond ik toch ook wel, ja, leerzaam, maar ook wel. Ik ben ook wel een beetje eigenwijs en dan dacht ik ook van ja, dat moet je helemaal niet zo doen of ik zou dit zo doen.
1: Mm-hmm.
2: Toen ben ik eigenlijk al gaan zoeken en zoeken en zoeken, maar ik heb eigenlijk helemaal geen geld. Dus toen dacht ik, ja, dat wordt dan toch wel een beetje lastig.
1: Ja.
2: En mijn ouders zijn wel heel lief, maar niet dat ze zeiden van nou, wij kunnen je wel even helpen. Ze willen me wel helpen, maar ja, dat was ook niet zomaar een optie.
1: Niet financieel, maar stonden ze wel meteen achter het idee van je wil je eigen onderneming beginnen? Of
2: ja,
1: ze ook nog overtuigen?
2: Ja, nee, zeker. Ze zijn wel altijd ook wel van ja, je hebt wel ook gestudeerd. Is het dan niet zonde om niet dan daar iets in te zoeken? Maar ik denk dat ze ook wel zagen dat dit wel echt mijn passie is.
1: Ja.
2: Maar goed, toen dacht ik van ja, hoe ga ik dat dan oplossen? Want als ik geen geld heb en wel die droom, ja, dat ligt best wel ver uit elkaar. Wat kan ik daartussen dan doen?
1: Ja.
2: Dus toen heb ik eerst gedacht van, oh, moet ik misschien een bakfiets kopen en dan gewoon lekker rondrijden en koffie verkopen. Maar toen dacht ik, ja, is dat nou een fulltime inkomen? Toch wel een beetje lastig misschien. En toen dacht ik, ja, ik moet gewoon ergens een plek vinden die al iets is. En daar kan ik dan misschien mijn eigen ding gaan doen.
1: Ja.
2: En toen hoorde ik via dat Labzang dus al een tijdje overdag gesloten was. En toen dacht ik, hey, ik ga even naar binnen lopen en aan Pim vragen of ik daar mag werken.
1: Superleuk. En zo geschieden.
2: Ja.
1: En hoe gaat dat dan, zo'n gesprek?
2: Ja, een beetje spannend wel, want ik ben gewoon naar binnen gelopen. En toen zei hij, hey, wat kom je doen? Ik zo, hoi, ik wilde wat vragen. Oh, wil je hier komen werken? Ik zo, nou, ja, maar wel iets anders ook.
1: Ja.
2: En toen hebben we gewoon even gekletst. En toen was eigenlijk best wel vrij positief gelijk. En dus, daar kreeg ik ook wel weer gelijk energie van. Dus toen dacht ik, ja, let's go.
1: Leuk. En hoe gaat die samenwerking nu dan?
2: Ja.
1: Jullie komen elkaar natuurlijk tegen bij de wisseling van de wacht, neem ik aan.
2: Nou, wel veel ook hoor. Want hij woont ook in de Oude Molstraat boven het bakkertje. Dus,
1: oh ja.
2: Dus hij is altijd in de buurt. En hij heeft ook zijn eigen wijn. Hoe zeg je dat? Hij is importeur, geloof ik.
1: Oh ja, ja.
2: Dus hij is ook wel vaak met zijn bakfietsje. Dan komt hij weer even een paar dozen wijn halen. En dan brengt hij die weer bij een andere zaak. Dus je ziet elkaar wel veel. En dat is aan de ene kant wel leerzaam. En hij heeft natuurlijk altijd tips en tricks en dingen zoals hij dingen doet. Maar daarin merk ik soms ook al van, oh ja, het bent toch een zaak in een andere zaak. Dus je moet toch een beetje soms ruimte delen, iets inleveren en iets geven.
1: Ja.
2: Maar dat is voor mij ook een wijze leer, een les eigenlijk. Want zo kan ik ook zien van, oké, wat als ik verder ga ooit naar mijn eigen zaak, wat zou ik meenemen en wat niet? Dus dat is voor mij wel leuk, ja.
1: Ja, leuk. Want hoe lang ben je nu open?
2: Sinds 1 april.
1: Sinds 1 april. Ah, dat is nog heel kort.
2: Ja.
1: Ben je er al geweest, Do?
0: Nee, maar ik vind 1 april sowieso een hele coole dag.
1: Ja.
0: Ben ik jarig. Dus dat is altijd...
1: Ah ja, is ook zo. Ja.
0: Nee hoor, heel cool. Ik ben er niet geweest, dus ik hoor... Het is altijd leuk.
2: Ja, schande.
0: Dat is het leuke aan radio maken in je eigen stad. Je komt zoveel leuke onderhaagse ondernemers in. Elk weekend heb je gewoon weer nieuwe uitstapjes.
1: Ja, zeker.
0: Echt waar.
1: Heel leuk. Jiska, welkom.
3: Dankjewel.
1: La Scala is een echt familiebedrijf. En jij bent inmiddels al de derde generatie, begreep ik van je.
3: Ja, klopt.
1: Zit je echt in de zaak? Run je het samen? Hoe gaat dat?
3: Ja, ik run het nu samen met mijn vader. Sinds... Even denken, november 24 nu.
1: Ja.
3: Doen we dat samen. En mijn broer werkt er ook gewoon. Die studeert daarnaast ook, hoor. Dus maar wat dat betreft is het echt familiebedrijf. En mijn vader heeft weer overgenomen van zijn vader. Dus wat dat betreft zijn we wel al een tijdje bezig.
1: Ja, en was het voor jou logisch om erin te stappen? Of dacht je eerst, ik wil iets heel anders doen?
3: Nee, ik heb wel echt altijd gezegd dat ik het niet ging doen, eigenlijk. En daar waren wij altijd, ook mijn broer en ik, allebei van... Ja, gewoon vanaf jongs af aan zeiden we al van... joh, niet lullig bedoeld, pa, maar wij gaan het niet doen.
1: Nee.
3: Maar daar gewoon best wel jong ook alweer begonnen. En dat was gewoon heel leuk. En toen begon ik gewoon koken heel leuk te vinden. En toen ben ik bij andere zaken gaan werken. En toen door een beetje omstandigheden en zodoende... er ook een beetje ingerold. En toen was het gewoon van, joh, zouden we het niet proberen samen te doen? Want ik had ook telkens meer ideeën en... Het was van, ja, oké, let's go. En toen zijn we dat gaan doen en dat is heel leuk.
1: Ja, tof. En wat voor ideeën had je dan die je vader nog niet had?
3: Bijvoorbeeld dus leveren aan andere plekken was een ding dat hij wel al heel lang geleden heeft gedaan een keer. Maar toen zat hij nog in de Piet Heijnstraat. Dat is echt, echt heel lang geleden, echt vorige eeuw ergens.
1: En, ja, waar zitten jullie nu?
3: Vlierboomstraat.
1: Oh ja. Ja.
3: Ja. En toen had hij wel... mijn idee was eerst om diepvriespizza's te gaan leveren aan plekken. Dus dan... dat je ze zo maakt dat het wel gewoon... mooie pizza's zijn. Maar dat het wel gewoon ingevroren is. En geen werk voor dit. En dat had hij toevallig dus heel lang geleden al een keer gedaan voor een plek. En dat vond hij heel leuk. En toen zijn we dat gaan proberen. En toen... Door dat te doen is het net wat anders uitgepakt. We doen nu aan Soul Beach bijvoorbeeld... plaatpizza's leveren.
1: Ja.
3: Net wat anders dan gewoon een normale pizza, maar wel heel lekker.
1: Lekker en vers.
3: Ja, en vers. Ja. En dus aan Tari de broodjes.
1: Ja. En wat voor broodjes moet ik dan aan denken?
2: Ja, het heet Pane Rustico, maar ik vind het eigenlijk... als je het uitlegt, is meer een soort mix tussen een focaccia en ciabatta.
3: Ja, daar hangt een beetje in. Wij maakten die zelf wel eens gewoon voor personeel. Voor als we dan even geen zin hadden in pizza of weet ik wat, dan maakten we die wel eens. En Tari, wij zijn al best wel lang bevriend. En die kwam toen een keertje langs en had ook zo'n broodje. En toen was zij gewoon van, zo, dit is hartstikke lekker.
1: Dit wil ik hebben.
3: Ja, en toen was zij, toen het Kolf en Pof avontuur begon, was ze van, nou, kan ik dat niet gewoon krijgen? Dus dat zijn we toen gaan doen.
0: En dat was een antwoord op mijn vraag. Dan, hoe hebben ze elkaar dan ontmoet? Maar ja via vriendschap.
3: Lang geleden.
0: Ja.
1: Ja. Ja, tof ook dat jullie dan samen gaan ondernemen erin.
3: Ja, zeker. Ja. Dat is heel leuk.
2: Ja, het gaat ook een beetje natuurlijk eigenlijk.
0: Ja, is het ook spannend?
2: Sorry?
0: Is het ook spannend?
2: Nee, ik vind het eigenlijk heel fijn om het samen te doen. Want
0: wat maakt het heel fijn?
2: Ja, ik denk omdat we vrienden zijn. Omdat ik ook weet dat ik geen domme vragen kan stellen. Of dat ik alles kan vragen. En ja, ook gewoon flexibel. En je kent elkaar gewoon goed. Dus ja, je weet gewoon wat je kan verwachten.
3: Voor ons was het ook wel natuurlijk... We waren dan net toevallig ook bezig met dus die pizza's leveren. Maar ja, broodjes is niet per se iets dat we verkopen zelf of zo. Dus het was voor ons ook even wennen en even kijken. En het is ook een stuk regelmatiger dan die pizza's. Dus het is wat dat betreft ook fijn dat gewoon een vriendin van je is. Dat je gewoon kan zeggen van... het was mega druk. We hebben helaas nu maar zoveel. Is dat heel erg? En dan dat gaat dan wat iets makkelijker dan...
1: Ja. En dan heb jij weer een ander probleem op te lossen.
3: Ja,
2: dan kan je andere broodjes halen bij de
1: bakker. Ja, precies. En hoe is het voor jou om in een familiebedrijf te werken?
3: Leuk.
1: Ja?
3: Ik vind dat heel fijn. Ik vind... met mijn vader gaat dat gewoon heel hele soepele... hoe zeg je dat? Soepele samenwerking. En natuurlijk heb je wel soms momenten... Hij doet het al super lang op deze manier. En ik heb dan, doordat ik ook weer bij andere zaken heb gewerkt... soms dat ik denk van, oh nee, het moet zo en zo. En dan heb je daar even...
1: Nieuwe inzichten.
3: Ja, en soms is het dan, omdat je met z'n tweeën over hebt... Dat je hoort van, nou weet je, eigenlijk is dat niet per se goed idee, of wel een goed idee, maar niet iets dat misschien hier werkt. En andere keren is het juist weer dat hij ook heel erg is van, oh ja, dat is echt leuk, nieuwe inzichten, laten we dat doen.
1: En wat is jullie verdeling dan?
3: Nou, voor nu is het voornamelijk, hij staat daar wel nog gewoon te bakken. En dan werkt Elia, mijn broer, werkt daar dan ook wat meer, zodat hij niet superveel, tenminste wel gewoon veel, maar ook wat dagelijks vrij kan zijn. En ik doe nu voornamelijk ook een beetje de achterkant van de zaak en wat dingetjes, leuke nieuwe ideeën bedenken. En dan ga ik die wel met hem bespreken. En dan gaan we in overleg of dat wat werkt of dat niet werkt.
1: Dus we kunnen de verjonging al zien bij La Scala?
3: Zeker, zeker. Er hangen zelfs nieuwe lampjes in de zaak.
1: Kijk.
2: En de socials.
3: En de socials, inderdaad.
1: Ja, want daar heb jij dan weer bij, heb ik begrepen.
2: Ja, klopt. Ik keek niet zo lang geleden een keer naar hun Instagram. Toen zei ik, jongens, dit kan wel echt veel beter en leuker, vooral. Dus mag ik dat alsjeblieft doen?
1: Ja, het had jullie aandacht misschien ook niet.
3: Nee, ja, dat is iets wat ik wel heel belangrijk vind, maar wat ik ook gewoon zelf niet zo goed in ben. En ook net niet. Wel belangrijk, maar niet boeiend. Snap je wat ik bedoel? Ja. Zeg maar, ja, het is wel gewoon heel belangrijk dat je het goed bijhoudt. En ik vind het ook echt heel leuk dat het er allemaal leuk uitziet. En want we proberen wel gewoon, gewoon kwaliteit te leveren. En het is fijn als de mensen dat ook kunnen zien als je het nog niet bent geweest. Maar ik wist niet zo goed hoe. En Tari was daar wel een stuk beter in. Dus ik was heel blij dat zij dat voorstelde. Ja. En ja, daardoor is de samenwerking ook nog closer, soort van.
2: Ja.
1: En doe jij elke dag dan iets maken voor ze? Of hoe gaat dat?
2: Nee, wel een paar keer per week. Of dat probeer ik wel een paar keer per week. Maar soms heb ik ook even een, hoe zeg je dat, een writer's block. Of even een impasse dat ik denk van, ja, wat moet ik nu alweer posten?
1: Ja, dus je hebt er eigenlijk wel ook gewoon een tweede baan bij.
2: Ja, maar een beetje een hobbytje.
0: Ja, dat was mijn vraag eigenlijk in het kader van Haagse Knaken. Die broodjes die neem je natuurlijk braaf af, denk ik.
2: Ja.
0: Maar die socials, nemen jullie dat dan vice versa ook braaf af?
3: Ze krijgen wel korting op de broodjes.
0: Oh, kijk. Dacht even kijken. Nee.
1: Ik ben trouwens ook nog nooit bij La Scala geweest. Jij, Do?
0: Nee, dat denk ik ook niet.
1: Denk uit je
3: zonde,
1: met het team?
0: Nee, bij jullie allebei nog niet.
1: Uit je met het
3: zonde.
1: Team?
0: Oh ja, kijk, ja, dat was ook leuk. Zeker. Heel goed. Moeten we naar muziek? Oh, ik zie hier een kleine hint. Nee, dat is helemaal goed. Het is ook al bijna 19:30. Ik was het al. We zitten er lekker in. We gaan eens even kijken. We hebben nog Life Falls Down van Sera voor jullie klaarstaan. Zometeen gaan we even door met dit mooie duo. Tot zo.

0: dat is dan een rustig liedje. Maar zij stonden op het bevrijdingsfestival, zei je net?
1: Ja, klopt. Oh, ja. Die was op het bevrijdingsfestival.
0: Hier in Den Haag,
1: ja,
0: neem ik aan.
1: In Den Haag. Oh ja, ja, ja. Leuk. Dat was tweede act volgens mij.
0: Oh, kijk eens aan. Hé, hey, maar terug naar de economics van vanavond. Als je nu net intuned en je denkt, goh, wat hebben ze vanavond in petto? Nou, we hebben twee ras-echte Haagse ondernemers. Familiebedrijf en een teller ook uit een ondernemers-minded family. En die zijn allebei begonnen. De een in het familiebedrijf, de ander voor zichzelf. De een doet de koffie, de lunch. En de ander doet het restaurant, zeg maar. Ja. Met pizza's en zitten verspreid in Den Haag. De een binnenstad, de ander wat meer buiten de stad. Ja, dus het is een goede mix vanavond aan. Maar zoeken vooral de samenwerking met elkaar op. En daar willen we natuurlijk nog eens even het fijne van weten. Want het is natuurlijk geweldig leuk dat je samenwerkt. Dat is echt super, super vet. Maar er zit vast natuurlijk ook wel even iets achter van, hè, wat maakt nou die samenwerking echt uniek? En wat maakt het ook Haags? En waar loop je toch tegenaan met als je in eenzelfde pand zit? Want jij zit, Tari, ook in een pand met verschillende ondernemers. Ja, in ieder geval nog een wijnbar, Lapsang.
2: Ja.
0: Precies. Hoe, want je bent daar, ben jij daar later bij gekomen of waren zij er al? Of zijn zij er later bij gekomen?
2: Ja, zij waren er al. Ja? En ik mocht daar lekker gezellig bij. Overdag.
0: Ja.
1: Ja, want de Lapsang die daar eerst overdag zat, was ook een andere eigenaar, toch? Dus die constructie hadden zij al, dacht ik.
2: Ja, dat wist ik zelf niet. Want ik hoorde dat dus, ja, later via dat Pim, inderdaad de eigenaar van Lapsang, niet ook de eigenaar was van de lunchroom Lapsang. Maar het heeft dezelfde naam, of het had dezelfde naam.
1: Ja.
2: Dus toen ik dat hoorde, dacht ik, hé, maar daar is licht een opening.
1: Ja, ja. En toen ben je dus inderdaad gewoon binnengestapt en
2: ja, ja, ik dacht wel, ja, why not?
1: Ja. En krijg je ook je naam op de muur dan?
2: Nee, maar ik heb wel een bordje buiten. En ik heb gehoord dat er misschien een vlag aankomt voor mijn verjaardag.
1: Kijk, ja. En wanneer is je verjaardag?
2: Die was afgelopen november. Maar als het goed is.
3: Ja, er komen nog dingen aan voor de verjaardag.
0: Ah,
3: ja.
0: Oh, dan kunnen ze een kleine scoopjes hier. Is altijd leuk.
1: Ja, altijd leuk. En hoe kom jij aan je klanten?
2: Ja, ik denk
1: hoe weet
2: dat
1: mensen jou te vinden?
2: Ja, een deel gewoon dagjes mensen, toeristen die langslopen. Mensen die mij nog niet kennen. En een deel mensen die juist voor mij komen. Dus dat maakt het wel heel leuk. Want ja, dan zie je ook, dat vind ik juist leuk. Ik vind het ook leuk dat mensen mij komen supporten die ik ken. Maar het is nog leuker als er mensen zijn die je eigenlijk helemaal niet kent. En dat je aan die mensen juist je verhaal kan vertellen. En ja, wat je daar doet en wie je bent.
0: Ja, ja, want hoe vertel jij dat verhaal?
2: Nou, mensen vragen vaak aan mij, wat is Koff en Pof? En dat snap ik wel, want het is een beetje een gekke naam. En
1: nou, ik moet eerlijk zeggen, ik dacht ook koffie op de prof.
2: Ja,
1: dat idee, ja, nee. Van dat je koffie koopt voor de volgende alvast, die het misschien niet kan betalen.
2: Ja, ik heb ook wel eens gehoord van koffie en een jointje dan, van een pof. Maar nee, ja, het verhaal zit net iets anders. Ik was laatst bijvoorbeeld ook op het terras bij een ander restaurant. En toen hoorde ik meiden zeggen, ja, heb je gezien dat Lapsang overdag weer open is? Ja, wel echt met een super rare naam. Kof Oemt Pof of zo. maar het is ook wel leuk, want daardoor praten mensen er ook weer over. En die naam roept blijkbaar toch wel een reactie op snel. En ja, dat vind ik eigenlijk ook wel heel leuk.
1: Ja, je vertelde net natuurlijk ook dat jij veel samenwerkt met Jiska. Maar ook met veel andere Haagse ondernemers. En dat je wel probeert de lokale economie te steunen. En is dat een bewuste keuze? Dat je dat in alles doorvoert? Of hoe gaat dat?
2: Ja, dat is wel een bewuste keuze. Deels omdat het ook gewoon best wel efficiënt is. Ik werk samen met Yves en Ido en met Rutte bijvoorbeeld.
1: En dat zijn?
2: Yves en Ido is een koffiebranderij. En die hebben ook hun eigen zaakje. Op de Prinsengracht, geloof ik?
3: Prinsstraat,
2: sorry, ja. En Rutte is de groenteboer, die zit in de Piet Heijnstraat. Mm-hmm. En wat daar ook gewoon heel fijn aan is, is het los van dat het hele fijne ondernemers zijn en hele, ja, prettige mensen om mee samen te werken, is dat je ook, als er iets is, ook gewoon even langs kan gaan en zeggen van, yo, mag ik even nog een extra bosje munt? Of hebben jullie toevallig nog een doos decaf die ik even kan pikken? En dan wordt het gewoon op rekening gezet, zeg maar.
1: Ja, ja.
0: Dat heb ik hier vaker gehoord. Sowieso uit deze hele ondernemers binnenstadring. We hebben hier natuurlijk ook al ondernemers gehad uit het Zeeheldenkwartier die daar begonnen waren. Dit bevestigt wel hoe de sfeer
1: onderling is.
0: Ja, onderling is.
2: Leuk. Ja. Ja, mensen kunnen elkaar dat eigenlijk beaamt. En, ja. Helpen elkaar, dus dat is heel fijn.
0: Mooi hoor.
1: En hoe is dat voor jou, Jiska? Waar werk jij allemaal mee samen? Met wie werk jij allemaal samen?
3: Ja, op zich niet. Ik werk niet super veel samen met mensen. Maar ja, nu leveren we dus aan bepaalde zaken. Dus de pizza Italio noemen we dat. Dat zijn van die plaatpizza's. En dat doen we met Soul Beach op het strand. En nu ook aan de Humanity Hub. Dat zit hier vlakbij. Maar dat is meer een soort kantoor, vergaderinggebouw waar een klein cafeetje in zit.
1: En staat jullie merk er dan ook op, jullie naam?
3: Ja, onze naam staat er dan bij. En dat is wel gewoon heel leuk. Ten eerste is het gewoon kicken dat je naam dan ergens staat. En ten tweede vind ik dat ook gewoon heel leuk dat je een beetje ook wat meer connecties opbouwt. En eventueel nog voor latere samenwerking of weet ik wat. En voor de rest doen wij vooral veel met Italiaanse groothandel, Theo Patje. Maar dat is niet hier in Den Haag, dat zit net buiten, vlakbij Delft. Dus. Maar we hebben niet heel veel kleine ondernemingen. Ja, en Kof en Pof werken we dan natuurlijk ook mee samen. Maar we hebben niet super veel kleine ondernemingen waar we mee samenwerken.
1: Nee, je doet het vooral zelf.
3: Ja.
1: En jullie samenwerking onderling? Jullie kennen elkaar dus al sinds heel klein? Of?
3: Hij valt ook wel mee.
2: Ja, jij was nog wel een beetje klein.
3: Ja. Ja, ik ben ook wel een stukje jonger nog. Maar ik was denk ik 17 of zo toen.
2: Ja, ik ken Jiska eigenlijk van Elia en dat is zijn broer. En zodoende ben ik ook bevriend gegaan met Jiska. Ik weet niet goed hoe oud ik toen was, maar wel al denk ik 5, 6 jaar zoiets.
3: Ja, zeker wel. Ja.
1: En hoe wisten jullie van oké, we gaan samenwerken daarin dan nu?
3: Dat is dus gewoon heel gelijk gekomen door die broodjes die wij dan voor het personeel wel eens maakten. En Tari wel eens toen een keertje had gegeten en die zei toen. Dat is ook wel alweer een tijdje geleden, maar die zei toen van zo, dit is echt lekker. Dit zou je gewoon eigenlijk moeten hebben bij zo'n koffiezaakje. Omdat we ook wel eens hebben gehad over dat er superveel koffietentjes zijn. En weet ik veel wat, maar dat je nooit. Dat of meteen een hele uitgebreide lunch is, of een tosti. En niet zo heel veel ertussenin zit. En toen zei Tari dat, toen was ik gewoon van ja leuk, sowieso. Maar toen was Kof en Pof nog niet echt daar. En toen begon ze net en toen zei ze van, dus die broodjes. Kan ik die krijgen? En toen was het van, waarom ook niet eigenlijk?
2: Ja, en het is ook wel iets, we gaan ook vaak samen uit lunchen. En dan hebben we ook wel vaak van, ik heb wel echt zin in lekkere koffie. Maar dan lever je soms ook wel in op de lunch.
1: Ja.
2: Dus dan, waar ga je dan heen? En toen hadden we van, er is eigenlijk niet echt nog een plek in Den Haag waar je gewoon lekker broodje kan eten en echt lekkere koffie kan drinken. Dus zodoende.
1: Ja. Ja, dat is wel leuk om te horen. Want we hadden vorige week Anne-Claire in de studio van Eclair.
2: Mm-hmm.
1: En die was eigenlijk ook haar onderneming begonnen. Omdat ze eigenlijk miste in Den Haag wat ze zelf zocht. Een goede soort sportboutique.
3: Yeah.
1: En die is zij dus zelf gestart. Dus dat is bij jou eigenlijk
2: goed,
1: ook, hoor ik.
2: Ja, ze zijn ook nu eentje geopend op Torenstraat, zag ik.
1: Ja, klopt. De 7e vestiging is alweer gestart. Ja, gaat heel hard. Maar bij jou dus ook? Eigenlijk een beetje uit gebrek aan goede koffie met lunch.
2: Ja, ik ben professional service afnemen. Dus daar heb ik mijn beroep van gemaakt.
1: Heel wat anders. Veel ondernemers die wij spreken, die hebben toch wel een soort mentor of een voorbeeld. Wie is jullie mentor of sparringspartner?
3: Mijn vader sowieso. Wie ik gewoon natuurlijk het samen doe. Maar daarnaast ook. Ik werk daarnaast ook nog in een ander restaurant. En ik heb daarvoor ook nog in andere zaken gewerkt. En toen ik werkte hiervoor bij Boozie in de keuken. En toen ben ik dit gaan overnemen toen ik daar werkte. En nu werk ik dan bij Boch op de Prinsstraat. En ik ben daar altijd gewoon heel open over geweest dat ik ook de pizzeria ernaast heb. En zij tot nu toe zijn allebei die eigenaren elke keer heel erg van, alleen maar superleuk. En mocht je vragen hebben, tips of tops en gewoon alles, kom gewoon en dan gaan we een keer zitten. Dus dat heb ik nu al een paar keer gedaan. Omdat ik toch nog niet super lang doe, is dat gewoon heel fijn dat je dan met iemand die het wat vaak wat langer doet en gewoon in alle openheid zit van, oké, dit is hoe wij het doen. Het zal niet helemaal precies hetzelfde zijn, maar dan kan je toch een beetje van elkaar leren. En dat is, wel, dat is heel fijn.
1: Ja, zeker. En voor jou?
2: Jiska, Jori, zijn vader. Finny van Tiger Shark. Daar heb ik een tijdje gewerkt. En daar heb ik zeg maar het laatst gewerkt voordat ik hier ben gestart.
1: Ja.
2: Die kan ik ook altijd om advies vragen. En die heeft altijd wel tijd en ruimte daarvoor. Dus dat is heel fijn.
1: Ik ken Tiger Shark niet.
2: Nee? Oh, dat is echt een begrip in Scheveningen wel, hoor. Wauw.
3: Zonde.
1: Ben jij het?
0: Nee.
2: Ik
0: zit hier ook even in de blind.
2: Ja, in de Badhuisstraat.
0: Ja?
2: Tiger Shark. Ja, het is een koffiezaakje. Maar,
0: dan moet je toch een beetje in de buurt wonen, denk ik.
2: Ik zou er wel echt een keer heen gaan, hoor. Het is wel goed.
0: Padhuisstraat. Nou, dat gaan we even.
3: Het is wel erg leuk. Ja. En ik ben niet zo van de koffiezaakjes, maar ik vind het ook wel.
1: Zoals jij vindt het leuk. Ja. Nou, dan moeten we daar ook alweer heen. Ja.
0: Hey, maar worden jullie ook ondersteund en zo door de gemeente? Of waar? Want we hebben hier ook best wel vaak de gemeente. Ik zie de gemeente.
1: Wat zie je?
0: Ja, nee, het wemelt hier altijd van de muizen. Ik sta hier altijd een beetje op scherp.
3: Oh, wat lekker.
0: Het is hier al 100 jaar op, is dat huis. Maar af en toe dan. Als je mij achter de mic hebt, dan moet je er niet te veel.
3: Ik dacht eerst dat dit je reactie op de gemeente. Ja,
0: dat had ook gekund. Dat had ook prima gekund. Even terug naar de vraag. We hebben hier ook vaak de gemeente over door die heel veel doen voor Haagse ondernemers. Merken jullie daar ook veel steun als je dan dus net begint? Of als jij een bedrijf overneemt of jij met een nieuwe onderneming?
2: Nee.
0: Maar heb je ze zelf nodig gehad al een keer?
2: Nou, ik moet eerlijk zeggen, voordat ik gestart ben, had ik 1 maand uitkering. En toen wilde ik graag. Je kan dan overgaan in een ondernemersregeling. Zoiets,
1: ja. Maar dat via het UWV, meer dan via de gemeente misschien, of niet?
2: Ja, maar ik weet dat daar ben ik niet zo goed geholpen. En dat is uiteindelijk ook niet gelukt. Dat vond ik wel jammer. Maar. En daar moest ik wel echt zelf achteraan. En verder heb ik eigenlijk nog nooit erover nagedacht wat de gemeente voor mij kan doen, zeg maar.
3: Nee, ja, ik heb wel eens van. Ik weet even niet meer van wie het was. Het was of volgens mij van de eigenaren van Boosie. Wel eens met hun erover gehad. Want ja, ik moest dan wel aanvragen doen voor. Hoe noem je dat?
1: Subsidies?
3: Nee, ja, gewoon vergunningen. Sorry.
0: Oh ja, vergunningen.
3: Dat vond ik toen niet dat ik de gemeente helemaal wil bashen, hoor. Maar dat vond ik toen enorm lang duren.
0: Nee, dat mag je prima, want wij doen ook. Maar de regeldruk is hier wel een fik. Tenminste, ik neem aan dat dit een beetje richting de regeldruk gaat.
3: Ja, dat vind ik op zich allemaal heel goed. Alleen dat ging toen wel heel langzaam en dat vond ik een beetje jammer. Maar ik hoorde toen wel later van dat je dus ook inderdaad vaak subsidies kan aanvragen. En dat ze wel. Ik heb wel vaker verhalen gehoord in ieder geval dat je dingen kan aanvragen en dat ze wel helpen. Maar ik heb zelf nog niet die situatie ook gewoon leuk. Nog niet weet waarvoor. Dus.
2: Ja, je moet het wel weten misschien ook. Ik denk dat heel veel mensen dit ook niet weten. Of niet. Of
0: nee, misschien jonge ondernemers ook niet. Hè? Dat je dan toch niet. Dus dan heb je toch meer aan je counterparts gewoon in de wijk.
2: Ja.
0: Die wat ervarener zijn.
3: Ja, daar heb je, vind ik zelf wel wat meer aan. Ook omdat het gewoon wat persoonlijker is. En je komt dan iets makkelijker. Makkelijker even langs.
1: Ze zijn zo
0: kwaad. Ja, het is goed. Ze zijn helemaal niet schattig. Ze zitten hier nog steeds aan de huis te kijken. Die hier iedere keer met zijn hoofd zo boven.
1: Maar deze doen echt helemaal
0: ja, nou, de groeten. Het is echt afschrikwekkend. Ik zou zo weer teruggaan naar de oude locatie. Dus dat de biepje zo leuk is. Maar het is wel geestig eigenlijk. Of juist niet geestig. Maar we hebben hier natuurlijk vaak gewoon echt vertegenwoordigers over. Hè, lokaal ondernemen en de jonge ondernemers een hart onder de riem steken en zo. Maar,
3: ja, ik geloof wel echt dat er wel opties zijn. Ja. Maar het is soms lastig om te vinden. En ik denk inderdaad dat je snel. Voor als ik naar ons twee kijk, voor vragen en ideeën of zo, als je die zelf hebt, dat je gewoon en je wilt weten hoe en wat, dat je ga ik sneller naar een mede-ondernemer die wat ervarender is, die ik gewoon ken, dan dat ik een mail naar de gemeente stuur.
2: Ja, en je weet misschien ook niet altijd waar je recht op hebt en wanneer.
3: Ja.
2: Ja.
3: Maar goed, met een beetje onderzoek kom je er natuurlijk altijd achter. Ja, maar ja, moet je dat,
0: dat is ook wel zo. Hey, en nog wat ik ook nog even
1: benieuwd naar was. Een vraag aan chat.
0: Ja, en chat. Ja, precies. Ja, dat is de gemeente meer nodig straks. Hey, en waar ik ook nog wel benieuwd naar was. We hebben jullie al een paar keer horen zeggen. Hoe vertel je verhaal? En waarom ben je uiteindelijk toch in die zaak van je vader gegaan? En wat is jouw drive geweest om dan voor jezelf te beginnen? Nou ben ik mijn vraag kwijt. Dat zal je dan altijd zien. Even denken. Nou, pak jij hem even over, dan kom ik er zo weer op terug. Als ik hem heb.
1: Ik weet niet welke kant je op wil.
0: Ja, ik wilde ergens op. Toen dacht ik, oh ja, dat wilde ik nog even weten van jullie.
2: Ja, wij zeggen altijd, als je niet meer weet wat je wil zeggen, zeg dan gewoon iets anders.
0: Ja, zeg dan iets anders. Maar ik zit nou heel hard te denken, wat? Ik wilde eigenlijk even weten.
1: Nou ja, ik ben bij jou wel benieuwd. Je bent 1 april gestart. Waar ben je nou het meest trots op? We zitten nu bijna in juni. Dus met 2 maandjes bezig.
2: Ja, trots. Ja. Ja, gewoon dat ik mijn eigen plekje heb. Dat is gewoon echt hartstikke leuk.
1: Ja, zit het vol elke dag?
2: Nee, nog niet.
0: Ja, ik weet het weer, want anders ga ik het zo weer vergeten. Ja. Ik wilde eigenlijk vragen, hoe geef je nou je klanten ook echt die lokale Haagse vibe mee? Dus die samenwerking tussen jullie, maar ook inderdaad de samenwerking met die andere koffiemerken. Jij noemde net ook al een aantal mensen. Hoe geven jullie dat uiting in je zaak of op een flyer of op de socials? Hoe laat je zien dat je niet alleen, dus dat je daardoor ook best wel duurzaam en heel lokaal bezig bent?
2: Ja, voor mij is het ook bijvoorbeeld, ik kan al gemakkelijk op mijn menukaart zetten met wie ik samenwerk. Dus bijvoorbeeld broodjes of een pane rustico van Pizzeria La Scala, koffie van Yves & Ido. En je kan bepaalde keuzes maken in hoe je jezelf, hoe zeg je dat, vormgeeft, je identiteit in ieder geval. Dus op de socials en hoe, bijvoorbeeld, ik zeg op mijn menukaart staat bijvoorbeeld voor, bij het ontbijtje van een verse jus, een croissantje en een bakkie naar keuze. En van de week waren er dan Vlaamse mensen. En op mijn menukaart staat bijvoorbeeld voor, bij het ontbijtje van een verse jus, een croissantje en een bakkie naar keuze. En van de week waren er dan Vlaamse mensen. En die waren dan van, oh, wat is een bakkie?

0: Ja, dat was Teddy Swims met de Mr. Know-it-all. Nou, en wat wel grappig was, we hadden hier natuurlijk net een paar muizen in de studio. Dus Do, die vloog bijna echt het plafond op. Ah. Maar tijdens het liedje ging het even over dat jullie een hele goede muizenverdelger hebben.
1: Ja, wij werken met ATTAC.
2: Zo kom je nog even op een heel belangrijk onderwerp voor ondernemers.
1: Je weet het.
2: Zo is het, ATTAC.
1: Ik weet alleen niet of zij Haag zijn.
2: Wel een goede naam.
1: Volgens mij niet. Maar,
0: het is wel een goede naam, ATTAC.
1: Ja, ik dacht dus ook altijd dat het Attack was, maar het is dus echt ATTAC.
0: ATTAC.
1: Ja, vind ik wel kicken. Ja. Maar nee, ja, zij zijn echt top. Dus als je last ervan hebt, sowieso hun even bellen. Want ze zijn ook niet duur.
2: Ja, jongens, als je nog onderneemt, dan haal gratis tips hier.
0: Ja. Nou, dan ben ik natuurlijk nog benieuwd naar de knaken en de toekomst. Want we zitten hier in Haagse Knaken. Hoe gaat het met de knaken?
3: Ja.
0: En hoe
3: heb je de stand van zaken?
2: Nee, de stand van de knaken. Hoor, sorry.
0: Wat is de stand van de knaken? Je bent nu 2 maanden bezig. Je bent bij Lapsang ingetrokken. Volgens mij een slimme zet. Heb je denk ik lagere huur. Kun je samen gebruik maken van het meubilair, van de spullen die er staan. Hoe doe je het met de ingrediënten? Hoe gaat het met je knaken?
4: Ja, ik ben echt net begonnen. Dus ik moet wel zeggen dat ik ook wel best wel veel geld heb uitgegeven in het begin. En dat denk ik nog niet helemaal terugverdiend is. Nou, dat weet ik. Dat denk ik niet. Maar... Ja, het is wel heel fijn dat ik eigenlijk alleen huur hoef te betalen voor die plek. En dat ik het meubilair, alle spullen... En ik mag bijvoorbeeld ook gebruik maken van dingen zoals tork, vuilniszakken, al dat soort dingen. Dat delen we, zeg maar. Ja. Dus dat is wel heel prettig. Maar ja, mag altijd meer knaken bij.
0: Nou, dus een oproep aan iedereen. Loop je in het centrum, heb je zin in een lekker bakje kof? En lekker... het heet geen broodje, maar een...
1: Pane rustico.
0: Een pane rustico. Ga langs bij Koff en Pof, zou ik zeggen.
4: Ja.
0: En hoe is dat voor jou? Jij bent natuurlijk in het familiebedrijf gestapt. Moet je dan kapitaal inbrengen? Hoe gaat die overgaan?
1: Ja, je moet wel wat kapitaal inbrengen. Maar voor de rest gaat het.

0: best wel leuk nu. Er is een stijgende lijn geweest sindsdien. Dus dat is wel gewoon heel leuk om te zien. Niet per se dat natuurlijk komt omdat dat mijn naam nu op het dossier staat. Maar het is wel heel leuk dat je ziet dat de ideeën die je hebt ingevoerd, dat wel werkt. En dat is heel leuk om te zien. En ja, wat Tari zegt, er mogen altijd meer knaken. En je probeert zo bezig te zijn dat ook gaat gebeuren. Maar tot nu toe, zeker wel tevreden.
1: Ja, en jij combineert het natuurlijk nog met een baan ernaast.
0: Ja.
1: Zie je dat in de nabije toekomst veranderen? Of denk je, nee, ik vind het juist eigenlijk wel fijn om een beetje die vergelijk te houden en nieuwe ideeën te krijgen?
0: Ja, nee, ik wil dat uiteindelijk wel. Wil ik wel gewoon dat laten gaan. Ook omdat het af en toe wel veel is. Baan ernaast nog. Maar niet. Niet heel. Tot nu toe, ik wil gewoon heel graag ook nog veel dingen leren. En natuurlijk leer je ook veel als je gaat ondernemen. Maar ik denk dat je ook juist heel veel leert als je gewoon nog ergens. als je gewoon nog ergens anders in dienst bent en van andere mensen kan leren. Dus dat probeer ik nu nog gewoon te doen. En ik denk dat ik dat ook nog wel even blijf doen. Maar op een gegeven moment wil ik wel gewoon voor La Scala gaan.
1: Ja, precies. En wanneer zijn jullie tevreden?
0: Nooit. Nooit tevreden. Dat is altijd verder. Nee.
1: is dat de Haagse instelling?
0: Ja, sowieso.
2: Kan altijd beter.
0: Kan altijd beter. Ja, dat.
1: Ja, we beginnen nu ook allemaal dingen te piepen. Ja. Ik denk, wat is dit nou weer?
2: Nee, ik ben op zich
3: never dan moment hier op het spij.
2: Tevreden als mijn klanten of mijn gasten tevreden zijn, dan ben ik ook tevreden.
1: Ja. En vraag je ze dat ook? Vraag je ze om feedback? En wat doe je ermee?
2: Ja, soms vraag ik wel van, goh, wat vond je ervan? Vond je het lekker? Wat kan beter? En dan krijg ik op zich altijd wel positieve reacties. En soms hoor je inderdaad wel iets van, iets waar je dan niet aan hebt gedacht. Dat je denkt van, dat is eigenlijk heel slim.
1: En wat voor iets is dat dan?
2: Ja, bijvoorbeeld toen ik net aan het testen was met wat broodjes, hoe we dat dan gingen serveren. Toen had ik dus over van, hoe kan ik het knapperigst mogelijk serveren? Want eerst dacht ik dan van, ik bak alles in de ochtend af. En dan beleggen we het, zeg maar, op het moment dat het besteld wordt. Alleen toen zei Jis volgens mij van, ja, je kan het ook gewoon pas in de oven gooien. Een minuut voordat je het gaat serveren, zeg maar, of gaat beleggen. En dat doe ik nu. En dan krijg je altijd een warm, knapperig broodje. Dus dat zijn van die dingen. Dat is toch wel
1: super
2: heel handig.
1: Vers, vers, ja. En vers.
2: Ja.
0: Slim idee van mij.
1: Ja, slim idee. Ja. En wat zijn jullie plannen voor de toekomst? Ben je er al mee bezig? Ja, je bent misschien nog bezig met het eerste jaar draaien natuurlijk.
2: Maar... plannen voor de toekomst. Ik zie Koff & Pof bij Lapsang wel als een soort opstapje naar uiteindelijk een eigen plek waar ik dat kan doen. Mijn eigen zaak. Want het is wel heel leuk en heel leerzaam om binnen een andere zaak te werken. Alleen, ik wil gewoon uiteindelijk wel echt mijn eigen plekje. Maar dat zie ik niet dit jaar gebeuren, denk ik.
1: Nee, dat zou wel heel snel zijn.
2: Ja.
1: Wat ik me nog even afvraag, heel praktisch, hè. Van hoe laat ben jij open?
2: Van 9 tot 4:30.
1: Van 9 tot 4:30. En als mensen er om 4:30 nog zitten, kunnen ze dan blijven zitten voor Lapsang? Of hoe gaat die overdracht?
2: Ja, dan doe ik gewoon de laatste ronde. En dan doet Pim eerste ronde.
1: En dan kunnen ze dan door naar de wijn.
2: Ja, eigenlijk wel.
1: Kijk.
3: En is het 7 dagen in de week of heb je een dagje vrij ook?
2: Voorlopig is het dinsdag tot zaterdag. Maar ik ga bijvoorbeeld deze zondag even kijken van hoe gaat dat nou op die zondag? Kan ik die erbij doen? Maar het is wel gewoon pittig, want ik sta er zelf elke dag. En op maandag ben ik dan weer bezig met administratie en naar de handels en van alles en nog wat.
1: Ja, dat komt er ook allemaal bij.
2: Ja,
1: dat klinkt 2 dagen weekend, maar het is niet weekend.
2: Nee, zeker niet. En ik wil gewoon heel graag op zondag open, want dat is gewoon een goede dag om te draaien. Ja. Maar ik red het eigenlijk niet met personeel nog. Dus daar ga ik deze week aan beginnen om te kijken of dat lukt. Maar dat is ook nog wel een beetje, hoe zeg ik dat? Ja, ik ga het proberen.
1: Lastig om personeel te vinden, bedoel je? Of,
2: Nou, nee, ik heb personeel, maar zij kunnen allemaal gewoon bepaalde dagen. En ik heb nog niet een extra ruimte van mensen die dan overlappende dagen kunnen. Dus nog niet, maar dat ga ik proberen.
3: Moeilijke uitdaging, hè, voor jonge ondernemers.
1: Nou, zeker. Ik vind het heel knap. En voor jou, wat zijn de plannen?
3: Gewoon 7 dagen in de week werken, dus keihard.
0: Plannen voor de toekomst, voorlopig... Ja, we zijn nu, denk ik, de kaart is best wel lang een beetje hetzelfde gebleven. En die hebben we in januari weer een beetje veranderd. En we willen wel weer eigenlijk naartoe dat dat... We zijn heel erg een buurtplek. Dus we hebben echt heel veel vaste gasten die er al 12 jaar komen. En 12 jaar hetzelfde bestellen. Wat heel leuk is. Maar we willen ook graag zelf weer wat meer gaan naar... een kaart die wat vaker verandert. Soms misschien iets experimentelere dingen. Dus dat zijn plannen waar we eventueel misschien naar willen kijken.
1: Toch weer de verjonging en vernieuwing.
0: Ja, leuk, een beetje leuk. Wel. Maar ook dat is ook iets dat mijn vader weer heel leuk vindt. Alleen ja, het is natuurlijk als je zo lang al op zo'n plek
3: moeilijk
0: zit.
3: Moeilijk om dan uit een oud patroon te komen.
0: Ja, nou. En helemaal ook omdat dus we echt... Ja, de meeste gasten zijn gewoon, ze komen daar gewoon elke week en nemen hetzelfde. En dat is superleuk. Want ze komen al heel lang. Maar het is ook leuk om ze een beetje uit te dagen.
3: Heel goed. En daarmee sluiten we af met deze mooie uitdagingen. Want ik moet even streng zijn en op de tijd letten. Want voor je het weet is het gewoon alweer bijna 8 uur. Ja, volgende week zijn Kat en ik er weer. Maar dan een andere omgekeerde rollen. Dan zit ik met mijn rug naar de muizen. Dan mag jij ze beschouwen. Maar dan hebben we hier een nagelstylist. En die gaat ons alles vertellen over de branche van de nagelstudio's. Want die heb je namelijk ook in Den Haag heel veel. En die hebben we nog nooit gehad hier.
1: Leuk.
3: Dus luister dan weer. Jullie ontzettend bedankt voor je openheid.
0: Ja, bedankt dat
3: en dat jullie mochten komen. En heel veel succes. En we gaan jullie zeker volgen en opzoeken.
0: Leuk.
3: Thanks. Bye bye.
1: Doei. Bye.

0: Installatiebureau van Ginderen.
1: Van Ginderen. Ook voor camera's, slagbomen, toegangscontrole en intercomsystemen. Al 50 jaar tot uw dienst.
2: Wat als je zo ziek wordt dat je niet meer beter wordt? Je weet dat je doodgaat. Maar tot die tijd leef je. Ook dan is er zorg. Palliatieve zorg. Zoals praten met een psycholoog om je minder zorgen te maken. Of een vrijwilliger die langskomt, zodat je er nog op uit kunt. Zorg tot het laatst om te kunnen leven tot het laatst. Kijk op leventothetlaatst.nl.
3: Dit is Den Haag FM. Nu het nieuws van 8 uur.
4: Goedendag, ik ben André Kolen. Hart voor Den Haag wil haast maken met nieuwe formatiegesprekken. Zaterdag mislukten de gesprekken met D66 door onenigheid over de asielopvang in de stad en dan specifiek in het oude Haga ziekenhuis aan de Sportlaan. Politiek verslaggever Lot van Bree.
5: Nou, eigenlijk was het van tevoren al wel duidelijk dat dat een groot struikelblok zou zijn. Hè? Die asielopvang en dan met name ook de asielopvang aan de Sportlaan. Dat staat volgens Richard de Mos ook symbool voor het asielbeleid van Den Haag. Hart voor Den Haag heeft daar een groot verkiezingsthema van gemaakt. En die moet helemaal niet openen, want de buurt is daar enorm verdeeld over. Veel mensen die zien het niet zitten.
4: Hart voor Den Haag gaat nu praten met VVD, Denk en het CDA. In de haven van Scheveningen ligt de Logos Hoop, een bijzonder schip van een christelijke organisatie. En aan boord bevindt zich de grootste drijvende boekenmarkt ter wereld. Verslaggever Erik Kooijman nam er vanmorgen een kijkje.
6: Ja, we hebben al veel delen van de wereld gezien, zeker. Ja. De hoofdvisie van het schip is om hoop, kennis en hulp te delen met de wereld. Dus onze grootste visie is ook om boeken te brengen naar delen van de wereld die ze daar niet hebben. Om zo op die manier kennis te delen.
7: Maar wat kan de boot voor Den Haag betekenen?
6: Echt om die hoop te delen, om te kijken, oké, wat hebben we in Den Haag nodig?
4: Bemanningslid Stefan was dat. De Logos Hoop vaart overal heen en legt aan in havens wereldwijd als grootste drijvende boekenmarkt. En ze trekken jaarlijks duizenden bezoekers. Tijdens het verblijf op Scheveningen is het schip toegankelijk voor het publiek. Dan nog het weer. Zonnig en warm. Bij een overwegend zwakke noordwestenwind wordt het tegen de 30 graden. Vlak aan zee is het iets koeler. Vanavond nog flinke opklaringen. Later meer bewolking en een kleine kans op een bui. Minima rond 14 graden. Morgen wolkenvelden. In de middag ook periode met zon en droog. De maxima dan omstreeks 22 graden. Dat was het. Meer nieuws vind je op denhaagfm.nl.

0: installatiebureau Van Ginderen.
1: Van Ginderen. Voor elektrotechniek, beveiliging, brandmeldinstallaties en onderhoud. Al 50 jaar tot uw dienst.
2: Michelle is 33 jaar oud. Vandaag zou ze willen dat het gisteren was. Niet omdat het toen mooi weer was of omdat ze een vrije dag had. Maar omdat Michelle gisteren haar dochter nog zelf naar bed kon brengen. Mensen met een spierziekte gaan elke dag achteruit. Stop de achteruitgang. Help mee op spierfonds.nl.
3: Dit is Den Haag FM. Nu het nieuws van 9 uur.
4: Goedendag, ik ben André Kolen. Hart voor Den Haag wil haast maken met nieuwe formatiegesprekken. Zaterdag mislukten de gesprekken met D66 door onenigheid over de asielopvang in de stad en dan specifiek in het oude Haga ziekenhuis aan de Sportlaan. Politiek verslaggever Lot van Bree.
5: Nou, eigenlijk was het van tevoren al wel duidelijk dat dat een groot struikelblok zou zijn, hè? Die asielopvang en dan met name ook de asielopvang aan de Sportlaan. Dat staat volgens Richard de Mos ook symbool voor het asielbeleid van Den Haag. Hart voor Den Haag heeft daar een groot verkiezingsthema van gemaakt. En die moet helemaal niet openen, want de buurt is daar enorm verdeeld over. Veel mensen die zien het niet zitten.
4: Hart voor Den Haag gaat nu praten met VVD, Denk en het CDA. In de haven van Scheveningen ligt de Logos Hope, een bijzonder schip van een christelijke organisatie. En aan boord bevindt zich de grootste drijvende boekenmarkt ter wereld. Verslaggever Erik Kooijman nam er vanmorgen een kijkje.
6: Ja, we hebben al veel delen van de wereld gezien, zeker. Ja. De hoofdvisie van het schip is om hoop, kennis en hulp te delen met de wereld. Dus onze grootste visie is ook om boeken te brengen naar delen van de wereld die ze daar niet hebben. Om zo op die manier kennis te delen.
7: Maar wat kan de boot voor Den Haag betekenen?
6: Echt om die hoop te delen, om te kijken, oké, joh, wat hebben we in Den Haag nodig?
4: Bemanningslid Stefan was dat. De Logos Hoop vaart overal heen en legt aan in havens wereldwijd als grootste drijvende boekenmarkt. En ze trekken jaarlijks duizenden bezoekers. Tijdens het verblijf op Scheveningen is het schip toegankelijk voor het publiek. Dan nog het weer. Zonnig en warm. Bij een overwegend zwakke noordwestenwind wordt het tegen de 30 graden. Vlak aan zee is het iets koeler. Vanavond nog flinke opklaringen. Later meer bewolking en een kleine kans op een bui. Minima rond 14 graden. Morgen wolkenvelden. In de middag ook periode met zon en droog. De maxima dan omstreeks 22 graden. Dat was het. Meer nieuws vind je op denhaagfm.nl.
3: Het

Cultuurboulevard biedt elke 14 dagen ruimte aan het kloppende cultuurhart van Den Haag. Met interviews, live muziek en optredens. Luister om de week op woensdagavond tussen 8 en 10 uur naar Cultuurboulevard. Met Martijn Mastenbroek en Martin Reitsma. Natuurlijk op Den Haag FM.

FM. FM.

0: installatiebureau Van Ginderen.
1: Van Ginderen. Ook voor camera's, slagbomen, toegangscontrole en intercomsystemen. Al 50 jaar tot uw dienst.
2: Prikkelbaar. Vastgeroeste schouders. Dat klinkt als een gemiste massagepointafspraak. Gun jezelf een reset. Met een heerlijke massage in een rustige omgeving. Boek hem snel op massagepoint.nl.
3: Dit is Den Haag FM. Nu het nieuws van 10 uur.
4: Goedendag, ik ben André Kolen. Hart voor Den Haag wil haast maken met nieuwe formatiegesprekken. Zaterdag mislukten de gesprekken met D66 door onenigheid over de asielopvang in de stad en dan specifiek in het oude Haga ziekenhuis aan de Sportlaan. Politiek verslaggever Lot van Bree.
5: Nou, eigenlijk was het van tevoren al wel duidelijk dat dat een groot struikelblok zou zijn, hè? Die asielopvang en dan met name ook de asielopvang aan de Sportlaan. Dat staat volgens Richard de Mos ook symbool voor het asielbeleid van Den Haag. Hart voor Den Haag heeft daar een groot verkiezingsthema van gemaakt. En die moet helemaal niet openen, want de buurt is daar enorm verdeeld over. Veel mensen die zien het niet zitten.
4: Hart voor Den Haag gaat nu praten met VVD, Denk en het CDA. In de haven van Scheveningen ligt de Logos Hoop, een bijzonder schip van een christelijke organisatie. En aan boord bevindt zich de grootste drijvende boekenmarkt ter wereld. Verslaggever Erik Kooijman nam er vanmorgen een kijkje.
6: Ja, we hebben al veel delen van de wereld gezien, zeker. Ja. De hoofdvisie van het schip is om hoop, kennis en hulp te delen met de wereld. Dus onze grootste visie is ook om boeken te brengen naar delen van de wereld die ze daar niet hebben. Om zo op die manier kennis te delen.
7: Maar wat kan de boot voor Den Haag betekenen?
6: Echt om die hoop te delen, om te kijken, oké, wat hebben we in Den Haag nodig?
4: Bemanningslid Stefan was dat. De Logos Hoop vaart overal heen en legt aan in havens wereldwijd als grootste drijvende boekenmarkt. En ze trekken jaarlijks duizenden bezoekers. Tijdens het verblijf op Scheveningen is het schip toegankelijk voor het publiek. Dan nog het weer. Zonnig en warm. Bij een overwegend zwakke noordwestenwind wordt het tegen de 30 graden. Vlak aan zee is het iets koeler. Vanavond nog flinke opklaringen. Later meer bewolking en een kleine kans op een bui. Minima rond 14 graden. Morgen wolkenvelden. In de middag ook periode met zon en droog. De maxima dan omstreeks 22 graden. Dat was het. Meer nieuws vind je op denhaagfm.nl.

0: Nu het nieuws van 11 uur.
1: Goedendag, ik ben André Kolen. Hart voor Den Haag wil haast maken met nieuwe formatiegesprekken. Zaterdag mislukten de gesprekken met D66 door onenigheid over de asielopvang in de stad en dan specifiek in het oude Haga ziekenhuis aan de Sportlaan. Politiek verslaggever Lot van Bree.
2: Nou, eigenlijk was het van tevoren al wel duidelijk dat dat een groot struikelblok zou zijn, hè? Die asielopvang en dan met name ook de asielopvang aan de Sportlaan. Dat staat volgens Richard de Mos ook symbool voor het asielbeleid van Den Haag. Hart voor Den Haag heeft daar een groot verkiezingsthema van gemaakt. En die moet helemaal niet openen, want de buurt is daar enorm verdeeld over. Veel mensen die zien het niet zitten.
1: Hart voor Den Haag gaat nu praten met VVD, DENK en het CDA. In de haven van Scheveningen ligt de Logos Hoop, een bijzonder schip van een christelijke organisatie. En aan boord bevindt zich de grootste drijvende boekenmarkt ter wereld. Verslaggever Erik Kooijman nam er vanmorgen een kijkje.
3: Ja, we hebben al veel delen van de wereld gezien, zeker. Ja. De hoofdvisie van het schip is om hoop, kennis en hulp te delen met de wereld. Dus ons grootste visie is ook om boeken te brengen naar delen van de wereld die ze daar niet hebben. Om zo op die manier kennis te delen.
4: Maar wat kan de boot voor Den Haag betekenen?
3: Echt om die hoop te delen, om te kijken, oké, wat hebben we in Den Haag nodig?
1: Bemanningslid Stefan was dat. De Logos Hoop vaart overal heen en legt aan in havens wereldwijd als grootste drijvende boekenmarkt. En ze trekken jaarlijks duizenden bezoekers. Tijdens het verblijf op Scheveningen is het schip toegankelijk voor het publiek. Dan nog het weer. Zonnig en warm. Bij een overwegend zwakke noordwestenwind wordt het tegen de 30 graden. Vlak aan zee is het iets koeler. Vanavond nog flinke opklaringen. Later meer bewolking en een kleine kans op een bui. Minima rond 14 graden. Morgen wolkenvelden. In de middag ook periode met zon en droog. De maxima dan omstreeks 22 graden. Dat was het. Meer nieuws vind je op denhaagfm.nl.
0: Den Haag FM 92.0.

0: installatiebureau Van Ginderen.
1: Van Ginderen. Voor elektrotechniek, beveiliging, brandmeldinstallaties en onderhoud. Al 50 jaar tot uw dienst.
2: Je staat op het punt om te vertrekken. Koffer gepakt, tickets klaar. Maar heb je je vaccinaties al geregeld? Bij Travel Clinic Erasmus MC kan dat snel en eenvoudig. Nu ook in Rijswijk. Controleer wat je nodig hebt en maak je afspraak via travelclinic-erasmusmc.nl. Ook voor vaccinaties op maat, zoals gordelroos.
3: Dit is Den Haag FM. Nu het nieuws van 12 uur.
4: Goedendag, ik ben André Kolen. Hart voor Den Haag wil haast maken met nieuwe formatiegesprekken. Zaterdag mislukten de gesprekken met D66 door onenigheid over de asielopvang in de stad en dan specifiek in het oude Haga ziekenhuis aan de Sportlaan. Politiek verslaggever Lot van Bree.
5: Nou, eigenlijk was het van tevoren al wel duidelijk dat dat een groot struikelblok zou zijn, hè? Die asielopvang en dan met name ook de asielopvang aan de Sportlaan. Dat staat volgens Richard de Mos ook symbool voor het asielbeleid van Den Haag. Hart voor Den Haag heeft daar een groot verkiezingsthema van gemaakt. En die moet helemaal niet openen, want de buurt is daar enorm verdeeld over. Veel mensen die zien het niet zitten.
4: Hart voor Den Haag gaat nu praten met VVD, Denk en het CDA. In de haven van Scheveningen ligt de Logos Hoop, een bijzonder schip van een christelijke organisatie. En aan boord bevindt zich de grootste drijvende boekenmarkt ter wereld. Verslaggever Erik Kooijman nam er vanmorgen een kijkje.
6: Ja, we hebben al veel delen van de wereld gezien, zeker. Ja. De hoofdvisie van het schip is om hoop, kennis en hulp te delen met de wereld. Dus onze grootste visie is ook om boeken te brengen naar delen van de wereld die ze daar niet hebben. Om zo op die manier kennis te delen.
7: Maar wat kan de boot voor Den Haag betekenen?
6: Echt om die hoop te delen, om te kijken, oké, joh, wat hebben we in Den Haag nodig?
4: Bemanningslid Stefan was dat. De Logos Hoop vaart overal heen en legt aan in havens wereldwijd als grootste drijvende boekenmarkt. En ze trekken jaarlijks duizenden bezoekers. Tijdens het verblijf op Scheveningen is het schip toegankelijk voor het publiek. Dan nog het weer. Zonnig en warm. Bij een overwegend zwakke noordwestenwind wordt het tegen de 30 graden. Vlak aan zee is het iets koeler. Vanavond nog flinke opklaringen. Later meer bewolking en een kleine kans op een bui. Minima rond 14 graden. Morgen wolkenvelden. In de middag ook periode met zon en droog. De maxima dan omstreeks 22 graden. Dat was het. Meer nieuws vind je op denhaagfm.nl.

0: instance, we're heading for a heat wave. Let's now walk on thin ice. A wheat wave. For all the gluten intolerant people, we're heading for a wheat wave.
1: We're heading for a wheat wave. Yeah, baby. It's the big Mark and Harold Mistake Show tonight.
0: We can barely praten, joh. Ik weet niet wat het is. Is het de veer? Is het de haal? Is het hier? Ja, het is een van deze dagen.
1: We kunnen beter maar de zaak vol praten in plaats van een plaatje krijgen. Want dat gaat allemaal verkeerd.
0: Ik denk ik heb deze op de goede toerentaal.
1: Schuifjes niet open.
0: Ik hoop het Yoko Ono is. En ik hoop het is een beetje antwoord naar jouw heading for a heatwave. Because this is walking on thin ice.
1: All right.
0: Misschien. Wie weet nou?
1: You never know.
0: Dun dun dun dun dun.

0: hebben ze een zeer nieuwe uitgave van...
1: Oh, oh. Nou, ga maar even door. Dat duurt nog wel een minuutje.
0: Oh, een nieuwe uitgave van een oude liedje, Dying For It, by The Vaseline's. Aan de andere kant is de Pustix cover version. En een mooie groene vinyl. En ja, het is wat, 1,5 minuten lang of zoiets. Dus het geeft Harold geen kans om een nieuw liedje klaar te zetten. Dat is altijd grappig.
1: Ik doe wel wat.
0: Hoor je de brain cells een beetje?
1: Ik heb de Claypool Lennon Delirium.
0: Oh, Jesus, Les Claypool again.
1: Met Les Claypool en Sean Lennon. South of Reality heet dat nummer.
0: South of Reality?
1: Ja, hoor.
0: Hoe zeg je dat in Engels?
1: Het zuiden van de realiteit. En het duurt ongeveer 3:24. Als ik nou echt vervelend had willen zijn, dan had ik gewoon gezegd... het duurt 3 uur.
0: Zo strappen, folks, strappen.
1: Ja. Nou, volgens mij ga ik gewoon starten. Komt-ie, hoor. Moet hij het wel doen.

0: Nu het nieuws van 1 uur.
1: Goedendag, ik ben André Kolen. Hart voor Den Haag wil haast maken met nieuwe formatiegesprekken. Zaterdag mislukten de gesprekken met D66 door onenigheid over de asielopvang in de stad en dan specifiek in het oude Haga ziekenhuis aan de Sportlaan. Politiek verslaggever Lot van Bree.
2: Nou, eigenlijk was het van tevoren al wel duidelijk dat dat een groot struikelblok zou zijn, hè? Die asielopvang en dan met name ook de asielopvang aan de Sportlaan. Dat staat volgens Richard de Mos ook symbool voor het asielbeleid van Den Haag. Hart voor Den Haag heeft daar een groot verkiezingsthema van gemaakt. En die moet helemaal niet openen, want de buurt is daar enorm verdeeld over. Veel mensen die zien het niet zitten.
1: Hart voor Den Haag gaat nu praten met VVD, Denk en het CDA. In de haven van Scheveningen ligt de Logos Hoop, een bijzonder schip van een christelijke organisatie. En aan boord bevindt zich de grootste drijvende boekenmarkt ter wereld. Verslaggever Erik Kooijman nam er vanmorgen een kijkje.
3: Ja, we hebben al veel delen van de wereld gezien, zeker. Ja. De hoofdvisie van het schip is om hoop, kennis en hulp te delen met de wereld. Dus onze grootste visie is ook om boeken te brengen naar delen van de wereld die ze daar niet hebben. Om zo op die manier kennis te delen.
4: Maar wat kan de boot voor Den Haag betekenen?
3: Echt om die hoop te delen, om te kijken, oké, joh, wat hebben we in Den Haag nodig?
1: Bemanningslid Stefan was dat. De Logos Hoop vaart overal heen en legt aan in havens wereldwijd als grootste drijvende boekenmarkt. En ze trekken jaarlijks duizenden bezoekers. Tijdens het verblijf op Scheveningen is het schip toegankelijk voor het publiek. Dan nog het weer. Zonnig en warm. Bij een overwegend zwakke noordwestenwind wordt het tegen de 30 graden. Vlak aan zee is het iets koeler. Vanavond nog flinke opklaringen. Later meer bewolking en een kleine kans op een bui. Minima rond 14 graden. Morgen wolkenvelden. In de middag ook perioden met zon en droog. De maxima dan omstreeks 22 graden. Dat was het. Meer nieuws vind je op denhaagfm.nl.
0: De

0: shit we've done.
1: Breathing down.
0: Hold them up.
1: Breathing down.

getting down, tore me up. Creeping down, tore me up.

0: Helica, Helica Leachy. It's a Sprunkly Pink Floyd, man. That was fun. Dig. And the B-side of the song, Believe. Ben jij aan het spelen of wil je iets aan het spelen?
1: Ik weet niet wat er allemaal gebeurt. Ik heb nog niks gedaan.
0: Nee, maar je machine heeft iets gedaan.
1: Nee, maar ik heb nog niks gedaan.
0: Hij heeft niks gedaan, lieve luisteraars. Hij heeft helemaal niks gedaan. Want hij doet helemaal niks en hij is helemaal niks.
1: Nee,
0: en hij doet niks helemaal.
1: Hij
0: helemaal niks. Zal ik de kanaal open doen voor je, Harold?
1: Ja, doe. Zet maar open, ja. Komt-ie, hoor. Komt-ie. Het is de Spaced and Confused van de Deep Space Destructors uit Finland.
0: Dat is ironisch. Spaced and Confused. Dat is ironisch.
1: Spaced and Confused. Oh, yeah.

Oh.